had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief

0: Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol, met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol, met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur van Krasnodar zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Wildberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag nacht.

0: zijn de Four Texas en de Black Eyed Boy. Een hele goede. Oh, oh, oh, oh. Daar is die hoor. Nou ja, alweer.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen.

0: Fred. NPO Radio 2.
1: Ja, Sam is er niet, Annelie is er niet, Gijs is er niet. Eigenlijk is er niemand. En ik had toch vrije dagen zat, dus ik dacht, nou ja, ik ga wel even gezellig. Zelfs Jarno is er niet. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent de inval Jarno, terwijl ik toch...
2: Ik ben de inval Jarno.
1: Ja. Wil je ook een jingle? Inval ja. Jarno, inval... Ja. Nou ja, goed. Wij gaan vannacht met z'n tweetjes gezellig muziek draaien. Het is 4:10. Goedemorgen, goedemorgen op Radio 2. En het is wel echt de allerlaatste keer dat ik hier kom invallen.
2: Echt?
1: Echt.
2: Nu echt?
1: Beloofd.
2: Okay.
1: Ik voel me toch een beetje zo'n type die dan afscheid neemt en dan toch nog weer terugkomt en weer terugkomt. Mocht je het hebben gemist.
2: Ja, precies.
1: Mocht je het hebben gemist, de ochtendshow die hier vroeger zat, daar werk ik ook bij. Wij gaan volgende week aan de slag bij een niet nader te noemen zender. En dan kan ik helaas ook niet meer hierheen komen. Dat is wel jammer. Ga ik wel missen die nacht. Dus als je nu aan het luisteren bent, kusjes, kusjes. Laat even wat van je horen via de NPO Luister-app. Vinden we leuk. Goed nieuws voor alle ouders in regio Zuid. De kinderen gaan vandaag weer naar school. Als regio Noord van vorige week kan ik zeggen dat biedt een hoop perspectief voor de rest van de dag. Hè? Dat je dan denkt aan de kinderen uit, nu kom ik eindelijk ergens aan toe. Hè, je hoeft niet de hele dag hoef je ze te maken, want de laatste weken waren, de laatste anderhalve week was niet super lekker weer. Dus dan moet je ze ook nog echt gaan vermaken in plaats van dat ze lekker buiten spelen en zo. Midden heeft nog een weekje vakantie, maar ja, als je kinderen hebt, weet je dat natuurlijk al, hè? En dit is ook leuk. Onder toezicht van de explosieve opruimingsdienst van de Defensie, de EOD, wordt vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, een 500 ponder, gecontroleerd tot explosie-ontploffing gebracht. De Amerikaanse vliegtuigbom bleef tijdens de bombardementen op het voormalig vliegveld Vliegerhorst Havelte in de bodem achter. Het grappige is, ik heb nog even geluidseffect hoe dat dan vorige keer ging, toen ze ook zo'n 500 hadden. Dat ging zo.
3: Opgelet! 3, 2, 1.
1: Zo. Ja, en het grappige is dat hij dan ook meteen een plaat instart. Bij de EOD. Hoe kan dat nou? Nou ja. Ik heb er wel zin in. Ik heb alleen maar lekkere muziek meegenomen. Omdat ik dacht, het is mijn allerlaatste keer. Dus misschien dat ik er ook wel wat vaker een plaatje tussen draai. Die ik wel eens geprobeerd heb een hitje van te maken. Of waarvan ik dacht, hé, dat is wel een leuk nieuw liedje. Maar eerst eventjes deze van Travis. Dit is Sing.

0: Marshall en Heen, Dancing in the City. Goedemorgen, goedemorgen. Het is bijna 20 over, maar nu nog 19 over 4. Welkom bij Dagnacht.
1: De Dagnachtplaat.
0: En we moeten even een dagnachtplaat gaan kiezen. Want ja, de keuze kunnen we wel bij ons leggen. Maar de keuze bij jou neerleggen is nog veel leuker. Eventjes nog even kijken wat er allemaal aan berichten binnenkomen. Want er komen ontzettend veel berichten binnen. Erika stuurt bijvoorbeeld een appje. Goedemorgen, inval Fred en Co. Ik heb nog nooit zo vroeg naar Radio 2 geluisterd. Maar nu vroeg wakker. En ik moet zeggen, niet verkeerd hoor. Groetjes van Erika. Mineke zegt, ben je ook niet bij de KWF-week? Nee, dat is volgens mij volgende week, de KWF-week. Dus helaas, nee, dan zit ik bij de buren. Marco zegt, morgen Alfred en Jarno. Alfred de laatste op NPO Radio 2. Succes bij, niet nader te noemen zender. Maak ik er dan maar van. Jarno, reageer eventjes.
2: Ja, goedemorgen. Inval Jarno hier.
0: Judith zegt, goedemorgen Alfred. Goedemorgen Dennis. Fijne uitzending. En ik kreeg een hele lange van, ik zal het laten horen.
3: Een hele goede morgen, mijn heer Van der Wegen. Inval Fred. Laatste keer, hè?
0: Ja.
3: Jammer.
0: Stefan is dit trouwens.
3: Ik bedoel,

0: Maar nog één keer. Eef Alfred.
1: Ja. Oké. Stefan, dankjewel. Dank voor alle leuke berichtjes. Ik ga ze allemaal doorlezen en luisteren. Ik kan ze niet allemaal afspelen. Nog eentje van grote vriend van de show, Patrick dan.
2: Alfred, goedemorgen. Patrick, fijne uitzending en veel succes met je nieuwe baan. Ik weet het niet als het meegaat, maar we horen elkaar weer. Groetjes.
1: Jij mag nu gaan kiezen. Wil je een dagplaat of een nachtplaat? Eigenlijk super simpel. Wil je dus deze suggestie?

maar door via de NPO Luister-app. Dus wil je de Temper Trap met Sweet Disposition? Of wil je de dagplaat van The Basement Jacks, Red Alert? NPO Luister-app staat wagenwijd voor jouw suggestie open. En nou ja, de meeste stemmen gelden.

0: Ja, ik vond het wel lachen. Turn the lights off, maar dan... en dat dan mag het licht uit daarvoor.
1: De dag... Nachtplaat.
0: Ah, klein knipoogje naar die laatste nacht hier voor mij bij Radio 2. We hadden een dag-nachtplaat suggestie. Eens even kijken wat we allemaal hebben voor de nachtplaat. Komen een hoop appjes binnen van bijvoorbeeld van Nico. Die zegt de keuze was makkelijk. Christian die wilde deze ook. Marco, Dick, Mieneke. Lika die appt zelfs nacht. Jammer dat je weggaat. Altijd met veel plezier naar je invaluurtjes geluisterd. Het ga je goed. Nou, dankjewel Lika. Jij ook. Gunther, even kijken. Erika wil ook de nachtplaat. Even kijken. Maar voor de dagplaat kwamen nog veel meer appjes binnen. Stefan, Marco, een andere Stefan. Lianne appt goedemorgen, heren van het goede leven. Deze keer de dagplaat voor mij, voordat je echt het licht uitdoet bij Radio 2. En aan de telefoon heb ik Christel. Goedemorgen. Nee, sorry. Ik ben helemaal in de war. Erika! Hallo!
2: Het is nog vroeg, hè?
0: Oh.
2: Hey,
0: goedemorgen. Sorry, Christel die wilde ook graag de dagplaat. Erika, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo,
2: altijd.
0: Hallo. Jij dacht, hallo. Ja, ik ga niks zeggen natuurlijk als hij zegt, ik heb een Christel.
2: Nee, maar eventjes, je zegt wel, het licht gaat uit. Maar ik mag hopen dat dat niet definitief voor alles is.
0: Voor alles? Hoe bedoel je?
2: Ja.
0: Voor mijn leven?
2: Ja,
0: dat de stekker eruit gaat, zeg maar.
2: Ja, sorry.
0: Ja, je bent wat slechter verstaan trouwens, Erika. Heb je hem op de speakerfunctie staan, je telefoon?
2: Oh ja.
0: Ja, dat is zonde 1, hè? Ongelooflijk.
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Het is altijd grappig, want ik werk nu al 8 jaar bij de ochtendshow... en mensen, die als ik ze bel, dan denken ze dat ze mij helpen... door hem op de speakerfunctie te zetten... waardoor ze alleen maar slechter verstaanbaar worden. Maar dat is dus echt...
2: Nee. Ik bel meestal zo, maar bij de radio is het inderdaad niet handig.
0: Nee. Maar je bent over het algemeen gewoon minder goed te verstaan. Hoor. Ik snap, ik heb nooit de functie van de speakerfunctie begrepen.
3: Nee.
0: Maar...
2: Nee.
0: Maar maakt niet uit. Erika, waarom ben je al zo vroeg wakker?
2: Nou, ik zit in een verhuizing en daardoor fluctueert mijn slaapritme enigszins. Dus ik werd wakker en toen dacht ik, ja, ik kan wat gaan doen. Ben ik tenminste functioneel bezig met jullie lekkere muziek erbij. En ik maak even een ontbijtje. En toen dacht ik, oh, laat ik eens even Radio 2 luisteren over wat te doen is. Nou, jullie zijn er fantastisch.
0: Ja, hey, maar je zit in de verhuizing, dus zit je nu al in je nieuwe huis? Of is het een zootje in twee huizen?
2: Nou, met name in het huis waar ik nu nog verblijf.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: maar ben je alles al aan het inpakken en zo?
2: Ja. En dan, ja, ik dacht, nou ja, weet je, dan kan ik net zo goed aan de slag gaan. In plaats van een beetje niks doen erg in mijn bed. Ja, dan ben ik aan het scrollen.
0: Mag ik één advies geven?
2: Ik dat luisteren. Nou?
0: Niet alles in tassen doen.
2: Nee.
0: Ik heb pas geleden weer iemand verhuisd die had alles in tassen. Nou, dat stapelt nogal lastig. Ja, dus
2: heel erg. Nee. Ik heb bedjes, verhuisdozen en ook stevige. Dus niet dat je het oppakt en dat het eruit zag.
0: Nee.
2: Maar wel dank voor de raad.
0: Wat zeg je?
2: Wel dank voor de raad.
0: Ja. Nou, en wanneer gaat het dan daadwerkelijk gebeuren dat je gaat verhuizen?
2: Nou, ongeveer 2,5 week.
0: Oh, oké. Okay. Nou, wat leuk. Ja. Zitten we ook nog allebei in een verhuizing?
2: Ja, niet qua huis, denk ik.
0: Nee, qua werkgever dan maar, ja.
2: Ja, nou, ik ga wel even scrollen. Ik ben je nu aan het volgen op Insta, dus dan zie ik wel waar je terechtkomt.
0: Oh.
2: Ja, that's me.
0: Hey, welke plaat gaan we draaien?
2: Voor mij de nachtplaat heel graag.
0: De nachtplaat.
2: Ja, ondanks het feit dat ik heel erg wakker moet zijn, maar die vind ik het meest leuke.
0: Nou, dankjewel. Ga ik hem nu draaien. Dankjewel.
2: Ja, jullie ook, hè?

0: All the Right Moves van One Republic en de War Sweet Disposition van de Temper Trap. Vanaf maandag dan gaan we het weer doen.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Wensen voor stille helden. Ja, je kent iemand. Hoe verdrietig het ook klinkt, iedereen kent wel iemand die kanker heeft, maar ook mensen die mensen met kanker helpen. En daar is deze week voor. Om die mensen in het zonnetje te zetten om bijvoorbeeld een wens die ze hebben in vervulling te brengen. Nou ja, misschien heb je het al eens een keer gehoord. In de voorgaande jaren zijn echt toffe dingen gebeurd. Bijvoorbeeld een moeder die kanker had. En haar dochter, die er altijd voor haar was, wilde verrassen met een ballonvaart. En ze zijn uiteindelijk samen vanaf de camping ingestapt in de ballon. En tijdens de ochtendshow zijn ze weggevlogen. Maar een parachutesprong, kan ik me nog herinneren. Heel veel optredens, speciale optredens ook op de camping mensen die een wens hebben. Die misschien zeggen, ik ben groot fan van Michael Jackson. Wordt wat lastig te regelen. Maar veel Nederlandse artiesten werken er wel aan mee. Dus als jij nou iemand kent die dat wel verdient en een mooie wens daarbij weet, geef hem dan eventjes door via de website. En mag dus iets compleets, weet ik veel. Als zeg je van, ik wil een uurtje bij de McDonald's werken. Of ik wil een dagje meelopen met de minister-president, met Rob Jetten. Dat zou ook nog eens een keer een leuke wens zijn. Nou, dat soort wensen, geef ze gerust door via de site van de NPO Radio 2. En als je bijvoorbeeld iets hebt met muzikale artiesten, geef dat dan ook door.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu.

beloofd, hè. Stiekem een paar plaatjes die ik zelf toch wel heel erg tof vind en vond en veel in de nacht gedraaid heb. Thin Liquor uit Utrecht komen ze, samen met de Zuid-Afrikaanse Julia Church en Glasshouse. En voor Son Mieux en...

0: allerlaatste keer. Ja. Voor mij in ieder geval de allerlaatste keer. De pimpamplet, de plaatplet set te draaien.
1: Te draaien, ja, helemaal goed.
0: Nou, het concept is heel simpel. Dennis geeft er een draai aan, dan komt een letter uit. Daar probeer je een artiest van te maken. Daar moet hij mee beginnen en daarna komt de titel. En als je daar een combinatie van hebt, stuur hem even door via de NPO Live app. Kom maar door.
1: Oké, okay, ja. De eerste letter is de L.
0: De L. Dat is ook wel leuk. Doortje stuurt een appje. Hoi Alfred, reminder. De pimpamplaat niet vergeten. Nou, dankjewel Doortje. We hadden hem door. Ja. De L. L. Artiest met een L.
1: Artiest met een L.
0: Limp Bizkit.
1: Ja, bijvoorbeeld. En het liedje met een M van Marie. Mama.
0: L.
1: Lady Gaga, Million Reasons.
0: Jeetje, wat heb je dat snel. Oké, nou als jij een suggestie hebt, kom maar door met je suggestie via de appje.

0: Doubt, I'm Just a Girl. Dat klopt niet helemaal, maar voor No Doubt natuurlijk wel. Ja, we waren natuurlijk, Dennis, die planning voor mij... jij doet de regie hier, dat kan alles op jou afschuiven natuurlijk. Ja, ja. De planning was weer zo strak dat ik te laat ben begonnen met de pimpamplaat. Waardoor we nu nog even geen tijd hebben voor een pimpamplaat. Maar als je een pimpamplaat hebt, stuur hem zeker eventjes door via de NPO Luisterapp. Een L en een M. En als je daar een artiest of iets van kan maken, dan gaat het helemaal goed komen. Ik denk dat ik dan gewoon eventjes de laatste ga starten van dit uur. Ja. En dan als jij ondertussen thuis zit te luisteren, je denkt dus ik weet wel welke suggestie ik moet doen, stuur hem even in via de NPO Luister. Dan komt het goed. Dan draai ik hem gewoon volgend uur. Maakt het allemaal uit, joh.
1: Dat kan allemaal.
0: Ja. Je kan niet altijd alles krijgen wat je wil.
1: Nee.
0: Daar zingen de Rolling Stones ook over. You can't always get what you want.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in een gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag, nacht.

0: eclectische mix. Maar dat komt omdat ik dacht, ik ga gewoon alles draaien wat ik heel leuk vind. Muse, Sing for Absolution en Blondie. Kom. Een hele goede morgen.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen. Invalfred.

0: Fred. NPO Radio 2.
1: Ja, Sam kon niet, Annelie kon niet, Gijs kon niet en Ali kon wel. Voor de laatste keer, het is exact 5:10. En welkom op Radio 2 op deze maandag 24 augustus. Laatste keer dat ik hier kom invallen en ik vind het heel gezellig. Dank voor alle leuke en lieve berichten. Ik lees het allemaal. Ik kan niet overal tegelijk op reageren, maar dat komt goed. Zometeen weer de nieuwe ochtendshow met Daniel Roelof. Maar nog een uurtje lekkere muziek hier voor het zuiden van het land eventjes slikken. Dat de kindjes naar school gaan. Of juist de opluchting, hè, dat ze weer even pleiten zijn. Het midden moet nog een weekje doorbuffelen met de kinderen. Maar het wordt weer beter weer deze week. Dus misschien kunnen we gewoon weer naar het zwembad met z'n allen of zo. Ja, ik weet het ook allemaal niet. En als je vandaag je computer opstart en je hoort dit geluid, dan alvast gefeliciteerd. Het is het geluid van Windows 95. En dat is leuk, want wij werken hier bij de NPO ook nog met Windows 95. Ja. Het is wel lastig zoeken, toch, Dennis? Ja. Heb jij ook wel dat je computer wel eens blijft hangen? Dat je denkt,
2: hier, ja.
1: Hij zegt heel de tijd dat er een update moet gebeuren. Maar. Ja. Hij is 31 jaar oud, Windows 95. My god, ik wist nog dat een heel ding was. Dan kocht je ook echt nog een doos. Daar zat dan Windows 95 op. Tegenwoordig sta ik er helemaal niet eens meer bij stil welke iOS of welke OS of welke Windows we nou weer op zitten.
2: Ik zou het niet eens weten.
1: Goed. Onze beroemde meisje met de parel die maakt even een klein uitstapje naar Japan. Het Mauritshuis, waar ze te bewonderen is, gaat tot en met 20 september dicht voor een verbouwing. En tijdens de werkzaamheden wordt het meisje met de parel van Johannes Vermeer uitgeleend aan het Nakonishima Museum of Art in de Japanse stad Osaka. Oh ja, en we moeten nog even wat inlossen.

0: Larson Zara.
1: Ja, wel creatief.
0: En Midnight Sun. Uiteindelijk kwam die ook nog met de andere. Lola Jong met Messi. Patrick kwam met Marillion en Lavender. Ja, het moest een artiest, dat moest met een L zijn, hè. Leuk geprobeerd. En bovendien hebben we die vorige week ook al gedraaid. Dat was heel, heel mooi. Nico kwam met Led Zeppelin en de Misty Mountain Hop. En ja, is ook wel leuk. Nico die heeft ook nog even een audio-appje ingestuurd. Even luisteren wat hij te zeggen heeft.

0: Neem je afscheid van Alfred van de Wegen op NPO Radio 2. En daarmee sterft een stukje radiohistorie op NPO Radio 2. Alfred, het gaat je goed.
1: Ach. Ja. Ja, ik ga dus niet naar Veronica, maar Nico, dankjewel. Ja, voor de mensen die niet weten, dat was het historische muziekje dat Veronica moest stoppen. Dankjewel, Nico, superleuk. Gunther kwam met Liam Gallagher, More Power, Jaco Pauw, niet Jeroen Pauw. Jaco Pauw, die kwam Goedemorgen Alfred, Lemonheads met Mrs. Robinson, François, Limp Bizkit, My Way. Lionel Richie, My Destiny kwam ook binnen. Marieke die zegt,

0: Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Uit Leeuwarden.
1: Ja.
0: En wat ga je vandaag doen?
1: Ik ga aan het werk. Ik ga werken.
0: Ja, dat snap ik. En wat doe je voor werk?
1: Ik werk in de taalfabriek.
0: In de taalfabriek?
1: Metaalfabriek.
0: Oh, metaal. Ja, als je de twee letters afhaalt, dan werk je opeens in de taalfabriek. Ja. Dan zou je zo een programma met Frits Spits kunnen maken, natuurlijk. Hey, welke had jij in gedachten? Een titel met een M en een band met een L?
1: Lucy Electric en Mädchen.
0: Oh, die is ook wel heel erg leuk. Dankjewel, Wim.
1: Oh, graag gedaan.
0: Ik ga meteen draaien en dan nog een hele fijne nacht.
1: Hetzelfde.
0: Oké, hoi hoi. Nou, dank voor alle leuke suggesties. Het is dus deze geworden. Het is Lucy Electric. Waar ligt Mädchen binnen?

0: Niek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Wat
0: is er allemaal aan de hand? Ik zie dat je de hele tijd aan het inbellen bent en je bent een beetje in de war omdat Jarno er niet is, volgens mij, hè?
1: Nee, ik bel wel eens met Jarno, de producer dan, de officiële producer, maar...
0: Dat wij even duidelijk hebben dat Dennis niet de officiële producer is, hè?
2: Nee, ik ben de
0: producer.
1: Ik bel wel eens om een nummer aan te vragen of ik heb dan het nummer Want het is zomer van André van Duin. Vorig jaar of 2 jaar geleden heb ik dat ingezongen voor het programma onderdeel, zeg maar, ochtends ook.
0: En sinds die tijd blijf je bellen?
1: Ik vind het leuk, want ik sta vroeg op elke dag.
0: Gezellig.
1: En heel vroeg. En ja. Dat doe ik sowieso, want ik hou nooit vakantie en ik slaap nooit uit. Dus ik ben gewoon een vroege vogel.
0: Dat je nooit vakantie houdt, dat snap ik. Maar nooit uitslapen, dat vind ik altijd zo'n ingewikkeld concept. Weet je, ik een dag vrij ben, lig ik tot 9 uur in mijn bed te rotten. Dan mis ik ook gewoon de invalsshow van de ochtendshow, zeg maar.
1: Oh, dan mis je...
0: Ik mis alles.
1: Ik wil nooit uitslapen.
0: Maar wel gezellig, want je belt dus gewoon elke dag. En wat ga je vandaag doen dan?
1: Vandaag wat ik ga doen? Ik ben 4 uur opgestaan, maar ik heb nog geen planning gemaakt.
0: Heb je nog wat tijd
1: voor? Ik doe voor alles 's ochtends. Ochtends de afwas, de was opruimen, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nou is er geen was meer, die is al gedaan.
0: Dat is opgeruimd. Geen afwas, want je hebt geslapen vannacht.
1: Wat zeg je?
0: Ja, ik heb geen afwas, want je hebt geslapen vannacht. Nou weet je wat, wil jij anders gewoon eventjes, misschien ja, omdat je toch niet zoveel te doen hebt, de volgende plaat aankondigen voor mij?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Het is de favoriet van uw DJ en het is Beautiful Goodbye van Amanda Marshall.
1: Oké, nou is het wel zo dat ik Amanda Marshall helemaal niet ken.
0: Maar dan moet je er niet bij zeggen. Als DJ gewoon niet weet waar je het over hebt, moet je gewoon net doen alsof je het wel weet.
1: Oké.
0: Het maakt niet uit of je de titel en de artiest verkeerd uitspreekt, maar...
1: Is dat een vrouw of een man?
0: Amanda Marshall is een vrouw. Ja, je moet wel snel zijn, want ze gaat bijna zingen.
1: Oké, hoe heet het nummer?
0: Beautiful Goodbye.
1: Beautiful Vibes, Amanda Marshall.
0: Top man.
1: Op Radio 2, NPO, Radio 2.
0: En dat ging bijna goed. Dankjewel man.

0: She's Not There, Santana op Radio 2. En daarvoor Grote Komeet en Cherokee. Het appje van Jeffrey kwam gelijk binnen. Wat is dit voor baggermuziek, man? Ja, nou, sorry hoor, Jeffrey. Ja, dat ging denk ik daarover. Dennis, wij zitten wel een beetje in voorbereiding, ja, zeg maar, op het grote moment van straks. Van ja, hoe gaan we dat doen met het afscheid?
1: Ja.
0: Vroeg jij je af of ik al iets had voorbereid, zeg maar, qua speech of zo?
1: Ja, dat je een soort... ik zie het zo voor me dat je misschien even een mooi woordje doet.
0: Even plechtig
1: afscheidmoment, ja, ja, naar
0: dank
1: de luisteraar
0: aan alle
1: toe.
0: Collega's.
1: En hopen, ja, dat je niet een soort Twan van Peperstraat momentje
0: zo'n,
1: krijgt.
2: Ja, ik... Spoelijk. Ik word er even emotioneel van, sorry.
0: Ja. Ja. Oh, dat had ik me eigenlijk wel voorgenomen.
1: Dat, oh ja,
0: te
1: dat mag ook, ja, ja, toch? Dat is...
0: Wel heel emotioneel van. Nee, ik word vooral emotioneel van alle mooie appjes in de NPO Lifestyle. Dankjewel. Mocht je laatst zijn ingeschakeld, ik heb het al eerder in de show verteld. Maar het is bijna 6:10, dus ik kan het nog wel een keertje vertellen. Ik heb mijn allerlaatste uitzending hier op Radio 2. En dat zitten we gewoon lekker midden in de nacht te doen. Dus ja, ik dacht, misschien kan ik dan nog één keer, zeg maar, ook de keuze bij jou neerleggen voor een leuk

0: Spoel ik. Ik word er even emotioneel van, sorry.
1: Ja, ik ook. Als je een suggestie hebt van een liedje wat je compleet vergeten bent, of een liedje wat de rest van Nederland compleet vergeten is, een liedje wat je al lang niet meer op de radio hebt gehoord, geef hem dan eventjes door via de NPO Luister-app. En dan kunnen we misschien zo meteen wel eventjes hier draaien. Een liedje waar ik eventjes aan zit te denken. Ja, zo'n liedje. Ja, nou, ik heb zelf even geen goede suggestie nu. Want ik draai eigenlijk alleen maar liedjes die ik al heel vaak heb gehoord. Maar ja, ik weet dat je, als jij zit te luisteren, dat je een goede suggestie hebt. Dus kom maar door met die suggesties. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Doe ik nog even Ellie Goulding. Die was ik wel bijna vergeten.

0: suggesties binnen, hoor. Dat gaat echt wel prima zo. Eens even kijken. Gunther, die komt met een aantal suggesties. Quitty Politi, I Scare Myself. Paul Carrick, How Long. En The Things We Do for Love for 10cc. Ja, die laatste twee die hoor ik nog best wel eens. Even kijken. Debbie zegt... Hey Alfred, ik heb wel suggestie voor het Vergeet Mij liedje. Een nummer van Direct. Jullie draaien natuurlijk regelmatig Direct. Maar ik vind dat het... echt een ondergewaardeerde band is in Nederland, waar veel meer mensen kennis mee moeten maken. Het nummer is You Know Who I Am. Prachtig nummer en wat mij betreft hun mooiste nummer ooit gemaakt tot nu dan. Groetjes van Debbie. Even kijken. Lady in Red van Chris de Burg. Komt Marieke mee? Marco zegt Redmond, Come and Get Your Love. Als de mogelijkheid er is, zou die willen draaien. Al lang niet meer gehoord. Wijpje zegt, lieve Alfred, je gaat weg. Hoe moet dat nou met al die weetjes? Wat ga je nu doen? Ik ga naar een andere radiozender met een ander getal. En het zijn er 8 meer dan Radio 2. Ik kan er natuurlijk niet al te veel over zeggen. Subtiel, hè? Ja, ja. Even kijken. Anka, die had een hele... Die had een liedje van Love. Wat leuk. Ronnie stuurt nog een appje. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ga hem gewoon laten horen.
1: Hey, goedemorgen, Invalfred.
0: Hey,
1: ik heb genoten van je shows.
0: Ach.
1: Als Invalfred. Het was prachtig. Leuk. Maar ik ga niet mee, hoor, naar de collega's.
0: Ja, waarheen?
1: Waarom niet? Nou ja, aan de andere kant. Maar voor een paar tientjes ben ik zo over.
0: Oh, tientjes?
1: Aan elk hoofdluisteraar, zeker. Maar you have a wonderful time up there. Een prachtig vergeten liedje van Alvin Stardust.
0: Oh, oké. Okay. Nou, en Karin die zegt, ik schakel net in. Ik hoor dat het de laatste uitzending is. Wat ga je nu doen? Ik ga dus inderdaad naar een concurrerende zender. Minou, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Nou, wat leuk dat ik jou nog eventjes spreek.
2: Nou, inderdaad.
0: Ik heb jou toch vaak gesproken, ook bij de ochtendshow. En nu was je waarschijnlijk al wat eerder wakker dan normaal of zo. En dacht je, nou, ik stuur er maar gewoon ook eens eentje in, een vergeten liedje.
2: Ja, precies, precies. Ja,
0: gezellig.
2: Absoluut.
0: En klopt het nou dat jij pas geleden nog hier gezellig stiekem achter de schermen mocht kijken bij de ochtendshow?
2: Ja, zeker klopt dat.
0: Dat was tijdens mijn vakantie. Potverdorie,
2: ja,
0: heb ik je gemist.
2: Ja, jij was er niet. Nee klopt.
0: Ik zat Casa Italia lekker pizza's te eten en zo. Nou ja, niet 's ochtends vroeg al, maar ja.
2: Dat is ook lekker en leuk.
0: Ja, dat is ook wel. Dat is mijn alvast een geheimtje voor luisteraars die denken... als ze nou heel graag een keer in de studio wil kijken... dan kun je gewoon altijd een appje sturen naar de DJ's. En dan meestal zeggen ze nog wel... ach, kom maar langs. Prima. Moet je wel altijd stil in een hoekje staan, geloof ik, hè? Moet jij ook stil in een hoekje staan?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Je moet je voorstellen...
2: Ja, dat is ook logisch in de radio-studio, hè?
0: Ja. Oh, grappig. Ja. Hey, welke had jij in je gedachten om te draaien?
2: Nou, eigenlijk denk ik ook een hele toepasselijke... omdat het ook jouw laatste is hier bij Radio 2. Want... ik wens dat jij en jullie het heel goed gaan doen bij de andere zender.
0: Oh.
2: En daarom wilde ik heel graag Wishing on a Star horen.
0: Okay,
2: want die hoor je niet zoveel.
0: Nee, en wil je dan de versie van Rolls Royce? Of die je echt nooit meer hoort van de Covergirls?
2: Nee, wel die van Rolls Royce.
0: jammer. Kan ik je niet om me over... Nou ja, oké, nee, ik ga je niet overhalen. Dankjewel, Minou. Ik ga hem draaien.
2: Helemaal goed.
0: Oké. Hier zijn de koffers. Nee hoor, grapje.

dat was hij dan. Famous Last Words. Ja, die heb ik eigenlijk niet. Ik heb altijd met veel lol hier op Radio 2 gewerkt. Ik hoop dat je zometeen veel plezier hebt. Bij Daniel.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de meldcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de situatie beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne, dank je wel. En goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Erwin de Hart bij de ANWB.
3: Ja, goedemorgen, Daniel. En goedemorgen, Roelof.
4: Goedemorgen, Erwin de Hart.
2: Wat gaat de dag ons brengen? Want er is weer een nieuwe regio terug van vakantie, hè?
3: Ja, het zuiden moet weer naar school of naar het werk. En veel mensen zijn er weer en zijn in de auto ook vanochtend. Dus meer files. Regio Midden, die baat nog in relatieve rust. En dat komt volgende week natuurlijk. In Zuid-Holland komen op dit moment mistbanken voor. De A28, je hoorde het. Er was een ongeluk met een touringcar vannacht. En daarom is de weg in beide richtingen dicht. Amersfoort, Zwolle, tussen het Harde en Wezep is de weg in beide richtingen dus dicht. Het zal nog echt wel even duren. En omrijden, dat doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50.
2: Dankjewel, Erwin. En tot straks.
3: Joep.
2: Joep. En dan kun je ons 2 woorden sturen en een plaat erbij. En die 2 woorden die moeten een beetje symboliseren wat jouw dag vandaag gaat brengen. Of misschien wel wat jouw weekend heeft gebracht. Misschien ben je nog aan het bijkomen racen, bijvoorbeeld.
5: Oh, of bijkomen lowlands.
2: Dat kan natuurlijk ook
5: bijkomen
2: nog.
5: Bijkomen schoonmoeder.
2: Of crash circuit kan natuurlijk ook. Als je Max bent en je bent nog in Nederland. Maar misschien heb je iets heel anders. Is vandaag einde vakantie. Stuur ons 2 woorden en een plaat erbij. En wie weet hoor je jouw plaat zometeen op de radio.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
6: Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde?

0: frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.
5: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
6: Goedemorgen Daniel en Roelof.

0: augustus 2026. De dag dat er weer wekkers klinken in de regio Zuid. Doe eens even je beste wekker. Ja, dat vinden mensen heel irritant. Dus ja, genoeg.
1: Je moet hem uitzetten.
0: Snoes. De zomervakantie zit er weer op in regio Zuid. En scholieren mogen weer aan de bak. En wie er vandaag ook aan de bak mogen? De Nederlandse hockeymannen. Want zij nemen het in de tweede groepsfase van het WK op tegen Engeland. Dat is om 6:00 vanavond. Veel reistijd zullen de mannen niet hebben. Want ze spelen namelijk gewoon op Nederlandse bodem in Amstelveen.
2: Lekker. En in Beijing zijn dit weekend de World Humanoid Robot Games begonnen. En dat zijn de Olympische Spelen voor robots. En die nemen hun sport blijkbaar bloedserieus. Een Chinese robot liep de 100 meter in 9,32 seconden... en verbrak daarmee het wereldrecord van Usain Bolt. Supersnel. En vandaag is dag 3 van die spelen... en op het programma staat dan gewicht heffen. En de robotdanswedstrijd barst ook los... in de categorie street dance, ballroom en cheerleading. Wow. Dat cheerleading ga ik terugkijken, denk ik. En bij behendigheid doen ze ook, draait alles om precisie. Schroeven aandraaien, flesjes openen... en piepkleine objecten oppakken met een pincet. Nou, één ding is zeker, de deelnemers... hebben in ieder geval stalen zenuwen.
0: Prachtig, prachtig. Ik vind trouwens, er gaan de laatste tijd af en toe van die filmpjes viraal... van dit soort robotwedstrijden of nieuwe robots die gepresenteerd worden. En dan tijdens de presentatie gaat het fout en valt dat hele, zakt dat hele ding in elkaar. Ja, ik kan er zo van genieten. Want wordt er heel snel wordt er een doek over de robot heen.
1: Oh, ja?
0: Ja, een soort van...
1: Uit pietijd.
0: Ja. En van stalen zenuwen naar ijzersterke argumenten is een kleine stap. Althans, als de argumenten echt bestaan. Een advocaat gebruikte een citaat in een Amsterdamse rechtszaak... om zijn punt kracht bij te zetten. Alleen was er één probleem, dat hele citaat was niet echt. Dus dat was nooit door iemand eerder gezegd. En de wederpartij denkt nu dat de advocaat zijn hele pleidooi heeft geschreven... met behulp van AI, zoals ChatGPT of Gemini. De advocaat ontkent AI te hebben gebruikt. Maar toen kreeg hij natuurlijk de vraag... maar waar heb je dat citaat dan vandaan? Ja, daar had hij ook niet echt een antwoord op. Het grapje kostte hem een boete. €2.300 moet hij betalen. Voor het gebruiken van waarschijnlijk AI tijdens een rechtszaak.
2: Ik zou hem als cliënt ook behoorlijk in mijn kruis getallen. Ja, toch? Want advocaten zijn meestal geen goedkope types. En dan blijkt dat hij gewoon chat afloop gebruiken. Ja, dat kan ik dan zelf ook wel.
0: Ja, maar het gebeurt ook steeds vaker, denk ik. Er is zelfs een soort juridische AI... die dan de hele tijd overal van die zaaknummers bijzoekt en zo. Maar het blijft gewoon gebaseerd op...
2: Als het maar klopt, is dat niet zo erg. Ik snap dit. Het is gewoon handig zoeken in de jurisprudentie. Maar ja, citaten verzinnen...
0: Twee vandaag. Stuur ons twee woorden en jouw favoriete plaat erbij. En die twee woorden kunnen bijvoorbeeld zijn kinderen en chaos... als het op dit moment al losbarst.
2: Nu al vroeg, hè? Buren en herrie als het een huis verderop losbarst.
0: Ja, of misschien barst het op de wc los... en heb je voedsel en vergiftiging om door te sturen.
2: Eigenlijk één woord, maar goed.
0: Ja, goed punt.
2: Ja.
0: Laat ons weten wat jouw twee woorden zijn en welke plaat erbij hoort. En doe dat via NPO Luister. Dan komt het hier zo in de studio terecht en draai je misschien zo meteen jouw plaat. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, naar Lola Young.

0: Eileen, Dexys Midnight Runners in de ochtendshow van Radio 2.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je ons iedere ochtend appen. Er is weer echt van alles en nog wat binnengekomen. Maar twee woorden die gelijk onze aandacht trokken waren optredens en Australië. Job, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga je zelf optreden in Australië?
2: Nee, mijn zoon die heeft 3 optredens gehad in Australië.
0: Wat cool. Wat doet hij dan?
2: Die is hardstyle DJ.
0: En, wat is zijn artiestennaam?
2: Een Bomberjack.
0: Oké. En als je in Australië geboekt wordt, dan doe je toch iets goed, denk ik.
2: Ja, ja. Dat is al de derde keer dat hij in Australië moest draaien.
0: En spreekt hier een zeer trotse vader?
2: Jazeker.
0: En ben je dan mee geweest?
2: Nee. Hij zit nu... Hij landt nou op het ogenblik in Schiphol.
0: Ja. Maar ik neem aan dat hij ook wel eens in Nederland heeft opgetreden... en dan ben je wel gaan kijken.
2: Ja, als ik enigszins kan, ga ik al mee, ja.
0: Hey, en jij zegt hardstyle, maar ik ben hem even aan het opzoeken. Dit is wel echt... ik zal even een klein stukje laten horen, hoor. Maar even gewoon dat de luisteraars een beeld hebben. Luisteraars, spits uw oren, want anders hoort u het misschien niet. Het is vrij zachtjes. Ja, dit is echt wat jouw zoon doet, hè?
2: Ja.
0: Ja, wat cool. Wat vind jij dan het mooiste aan als je in zo'n zaal staat... en wat je ziet dat er om je heen gebeurt?
2: Nou, hoe ze tekeer gaan op zijn muziek.
0: Ja.
2: Kijk, hij heeft dit jaar weer op het hoofdpodium van Intense gestaan. Ja, er staan daar echt duizenden mensen voor zijn neus.
0: Ja.
2: En die gaan dan lekker tekeer op zijn muziek. Ja, dat is gewoon super.
0: Op Radio 2 houden we het even bij een paar seconden. Dus dus ik hoop dat de plaat die je wil aanvragen een iets ander genre is.
2: Ja, zeker.
0: Zeg het maar, wat wil je horen?
2: Down Under van Man at Work.
0: Gaan we voor je draaien. Maak er een mooie dag van, joh.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Man Down Under. Man at Work, hoorde je, en Down Under. Speciaal voor Bomber Jack, de zoon van Job, die heeft opgetreden in Australië met zijn zoetgevoiste hardstyle klank. En dan een hele goede morgen. Wat gaat het weer voor vandaag brengen? Nou, een fijne zomerdag met veel zon en een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. En Erwin de Hart, die weet precies waar het vast staat. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen. Mistbanken in Zuid-Holland die zorgen voor minder zicht daar. Een ongeluk met een touringcar op de A28 Amersfoort-Zwolle zorgt ervoor dat de A28 in beide richtingen dicht is. Het zal nog wel even duren tussen het Harde en Wezep. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Dankjewel. En dan Michel Koenen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, je hoorde het al. Een touringcar van een Duits bedrijf is vannacht op de A28 bij Wezep in Gelderland tegen een bestelbus gebotst en van de snelweg geraakt. De bus die reed door de vangrail en belandde in de berm. Meerdere mensen raakten gewond. De bestelbus is helemaal doormidden. En er zijn veel hulpdiensten aanwezig. De snelweg is tussen beide richtingen dicht en ook vliegen er 3 traumahelikopters. 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord-uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken.
3: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans. En dat niet alleen, er wordt geschoten.
2: Want een deel van, van het vuurwerk werd naar een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van de Feyenoord-doelman. Scheidsrechter Makkely die legde de wedstrijd ruim 20 minuten stil, maar toch werd er besloten om de wedstrijd uit te spelen.
4: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
2: En volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd van tevoren. De KNVB die gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijkse overleg. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Dat komt op een geheime plek in de buurt van het front en moet het grootste van het land worden. En op 8 meter diepte kunnen dan spoedoperaties worden uitgevoerd. En de laatste Grand Prix op Zandvoort was een grote anticlimax voor Max Verstappen-fans. In de eerste ronde was het al voorbij voor de Nederlander. Deze grote Formule 1-fan baalde als een stekker. Ze had namelijk speciaal vrijdag voorgenomen.
5: Ja, eerst waren we met z'n allen nog Max Verstappen aan het zingen. Maar ineens was het naar die klap van Verstappen. Dus je zag echt een schokgolf ook over de tribune gaan. Iedereen hield ook zijn adem in, omdat die klap ook best heel hard was. Een jongen naast me heeft echt de hele race daarna helemaal niks meer gezegd. Maar toen de race eenmaal verder ging, toen kreeg iedereen er toch wel weer zin in die race. Gingen we gewoon met z'n allen voor Kimi Antonelli juichen. En hey, we hebben toch met z'n allen maar die laatste race meegemaakt in Zandvoort.
0: Wat een welbespraakt iemand. Ja. Zou ze wat mee moeten doen?
2: Dat lijkt mij een goed idee. Ik stel voor dat ik na vandaag mijn biezen pak en
0: ruimte maken.
2: Maar even ruimte.
6: Fijne feit.
7: Ja, ik heb er weer eentje onder mijn arm. Het is vandaag 24 augustus en precies 20 jaar geleden was het een slechte dag voor liefhebbers van Pluto. De Internationale Astronomische Unie besloot toen, ja, Pluto is toch geen planeet. Een stukje voortschrijdend inzicht, want ze dachten, ja, hij veegt zijn baan toch niet schoon en dat moet als planeet. Dus Pluto werd een dwergplaneet. Ik vind dat een beetje zielig, een beetje het kneusje onder de planeten nu. Maar sinds Pluto geen planeet meer is, zijn er wel heel veel nieuwe planeten ontdekt buiten ons zonnestelsel, zogenaamd de exoplaneten. Mm-hmm. Hoeveel in 20 jaar, denken jullie?
2: Ja, dat zijn er zomaar 1000.
7: Duizend?
0: Ik zou duizenden zeggen. Misschien wel 20, 30.000.
7: Nou, dat is erg veel. Nee, rond 2006 waren er ongeveer 200 bekend. Maar nu zijn het er al 6.336. Oh. Ja. Telescopen worden steeds beter. En dat betekent dat de laatste 20 jaar bijna elke dag wel een nieuwe exoplaneet wordt ontdekt.
0: Ik vind ook, soms wordt er ook eentje aangewezen waarvan ze dan zeggen, oh, deze heeft ook kans op leven.
7: Water, dat soort dingen. Water, zuurstof, tv. Nou, feitje van de dag. Pluto is dan wel geen planeet meer, maar met nieuwe exoplaneten kunnen we de hele studio behangen.
6: Daniel en Roelof.
0: Gewoon een verslag van Carmen, toch nog gekregen?
7: Leuk, hè?
0: Ja, mooi. Morgen is ze er weer. Zometeen hoor je Bakermat en dit is Queen. We will rock you.

0: weer terug. Dat is ook wel hartstikke lekker.
1: Even nog, ja.
0: Roelof, jij bent een groot liefhebber van power ballads.
2: Absoluut.
0: Ja, en jij hebt ooit, in het ver verleden, heb jij daar een hele avond omheen gebouwd. Of een nacht was het eigenlijk.
2: De nacht van de power ballads bestaat nog steeds om het genre weer in stand te houden eigenlijk. Hè? Het is cultureel erfgoed bijna. Want ja, hij zit een beetje in het nauw, heb ik het gevoel. En dat mag niet.
0: Dus jij wil de power ballad een warm hart toedragen. En dat doen we nu dus ook op de radio met...
2: Heb ik eentje met een beetje een schrijnend verhaal. Het gaat om een nummer dat ik jarenlang heb gezongen op die nacht van de Power Ballad. Dan kun je met een band kun je live karaoke zingen, Power Ballad karaoke. En ik deed het altijd, een duet met Willemijn Veenhoven.
0: Oh, wauw.
2: Ja, onze collega van Spijkers met Koppen.
0: Zeker.
2: En dat ging jaren heel goed in zo'n setting met een live band en mensen die nou geen cola hadden gedronken, zullen we maar zeggen. Dus die deden lekker mee.
0: Ja.
2: Toen hadden we iets te veel zelfvertrouwen getankt, want daarna waren we in Estland voor het EK quizzen. Dat is goed, een ander verhaal. Maar we waren in een karaokebar en wij dachten, nou, we halen ons succesnummer van stal. Nou, Daniel, mensen verlieten de zaal. Anderen stopten dingen in hun oren. Sommigen scheurden van ellende hun kleren kapot. Extra pijnlijk, want daarna zette een Amerikaan de zaal op stelten met een gemakzuchtige versie van Sweet Caroline. Goed, moraal van het verhaal, moeilijk om te zingen. Niet doen, heerlijk om naar te luisteren. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.
0: In de ochtend van de Power Ballad.

0: Mooi verhaal voor deze plaat. Dat melodietje wat je op de achtergrond hoort. Dat komt uit een heel goedkoop synthesizertje. Wat ze ergens op een rommelmarkt hebben gescoord. En daar zitten altijd van die demo-geluidjes in, toch? Dat je dan dat hij een melodietje uit zichzelf gaat spelen. Nou, een van die demo-geluidjes is dit. Vervolgens hebben ze er wat percussie onder gezet. En je hebt een wereldhit. Gorillaz en Clint Eastwood. Even terug naar afgelopen weekend. Zandvoort, de Formule 1. Met een flinke crash kwam er gisteren in de eerste ronde al een einde aan de race voor Max Verstappen. Hij vloog van de baan en kon de race dus meteen vergeten. Voor veel fans was het daarna ook gelijk einde oefening.
1: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? We zijn voor Max. En Max ligt eraf. Zo jammer. Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
3: Ja, heb je heel veel geld betaald?
0: Om naar de Formule 1 te gaan.
3: En dan ga je voor de tv zitten thuis.
0: Ja, ja, nou ja, Bas van Bodegraven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij bent oprichter van de Go Max Fanclub. We spraken jou vrijdag. Je zei het gaat een geweldig weekend worden. Eventueel nog kans op winst voor Max. Maar jij hebt uiteindelijk ook niet langs het circuit gekeken.
4: Nee, dat klopt. Een oude blessure speelde een beetje op. Omdat ik zaterdag zat ik met mijn vrouw in de paddockclub. En toen ben ik ongeveer 11, 12 kilometer op en neer gerend om te filmen. En dat was fantastisch. Ja. Maar daar heb ik een beetje mijn hand over gespeeld. Dus zondagochtend werd ik wakker. En ik dacht dat ze smiddag moesten bellen om mijn bed te krijgen. En toen dacht ik van, nou, ik kan beter naar het vandaag eens overslaan. Dus ik heb mijn kaarten verkocht. En ben in mijn favoriete kroeg Buitenspel in Zandvoort gaan kijken. En ja, dat was eigenlijk tot die crash superleuk.
0: Maar wacht even, dit is de laatste dag van de Formule 1 in Nederland. Je bent de voorzitter van de Go Max Fanclub. Je had er zo naar uitgekeken en dan sla je de laatste dag over.
4: Ja, wij gaan naar heel veel races. Eigenlijk over de hele wereld. Dus ik
3: ja,
4: geef toe,
3: Bas, ho. Ja, je zit het vrijdag helemaal op te pijpen hier. Dit wordt fantastisch. Allerlaatst op Nederlandse bodem. Ja. En dus, ja, er zijn zoveel races.
4: Nee, je hebt gelijk. Ik heb ook heel erg getwijfeld. Maar ik had zoveel pijn in mijn benen. Ik denk, ja, als ik nu nog... want je hebt de beelden gezien. Je moet zoveel lopen, staan, wachten. Ik denk, ja, en ik weet hoe dat gaat op circuits. En zeker hier nou, in Zandvoort. Ik denk, ja, ik heb gewoon een wijs besluit genomen. Zeker achteraf gezien. Ja,
0: maar goed,
4: ik geef toe. Ja.
0: Bas, dus uiteindelijk jij uitgeweken naar die Zandvoortse kroeg. Je staat daar te kijken. Max gaat eraf. Wat gebeurde er toen?
4: Ja, iedereen was in mineur, maar dat duurde bij mij iets langer dan bij de rest. Gewoon, want de wedstrijd werd stilgelegd en de muziek ging vol aan. En iedereen, cheerio. Nou, en ik was nog steeds over de flos. En ik denk, nou, daar kan ik... Nee, ik zeg altijd op circuits, dat is in Oostenrijk, daar zitten heel veel Nederlanders. Niet de helft, maar een groot deel gaat weg als Max uitvalt. Dat vind ik altijd raar, dat doe ik echt nooit, want ik vind de wedstrijd ook gaaf. Maar nou, om te gaan feesten, meteen gewoon 5 seconden daarna, ik denk, dat trek ik niet.
0: Het was even dus iets te veel cheerio voor jouw smaak.
4: Ja, er waren veel te veel cheerio's. Ja, ik heb ze niet veel kans gegeven, want ik ben na 2 minuten gegaan. En ben met de scooter naar mijn camper gereden en heb daar de wedstrijd zien. Want ik wil die natuurlijk wel goed zien. En het was een fantastische wedstrijd. Mijn vrouw is gebleven en die heeft een fantastische avond gehad. Heel Zandvoort heeft op een mooie, waardige manier afscheid genomen van de Grand Prix door een heel groot feest te houden. Ik heb dat ook weer gemist natuurlijk, maar dat is, het was goed zo. We hebben 2 fantastische weken gehad. En ik heb te vroeg gepiekt, zullen we maar zeggen.
0: Bas, gun je benen wat rust en op naar de volgende race, zullen we maar zeggen, hè?
4: Ja.
0: Welke is dat?
4: Monza.
0: Lekker veel plezier, Bas. En dankjewel dat je van de lijn wilde komen.
4: Hey,
0: voorzitter en

0: Take on Me.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Michel met de raadsel.
0: Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
3: Nou, waar gaat dit over, mannen?
4: Vragen meer aandacht dan dat je ze aandacht wilt geven af en toe.
3: Vragen meer aandacht...
0: Dan dat je ze aandacht wil geven af en toe. Oeh. Dit zijn nafluitende mannen op straat. Dit zijn de bouwvakkers die inderdaad vrouwen nafluiten en zo.
3: Technisch gezien zou het heel goed kunnen, maar nee. Het gaat wel heel vaak om mannen. Maar...
5: Het gaat wel heel vaak om mannen. Ik zat aan dieren te denken. Die dan
3: ja, warm.
5: En mannelijke dieren?
3: Ik wil een specifiek dier horen.
5: Stieren.
3: Nee.
5: Reuien.
3: Genoeg
5: rammen.
3: Nee.
0: Oké, broodje voor Michel hoor ik
3: ja.
0: al.
3: Ja.
5: Met haverpasta.
3: Salami.
6: Nee, NPO Radio 2.
5: Een gezonder leven.
3: Ja, heel goed.
7: Ster.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Zometeen, belangrijk celebrity nieuws. Wat eigenlijk toch weer niet zo belangrijk is. Maar eerst het echt relevante nieuws met Michel Koenen in het NOS Journaal. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij het ongeluk met een touringcar op de A28 bij Wezep in Gelderland zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de bus met Oostenrijks kenteken zaten scholieren. De touringcar die belandde iets na 4 uur vannacht na een aanrijding met een bestelbus in de berm. De bus die knalde dwars door de vangrail. Het busje is door tweeën gespleten. En hoe het met de gewonden gaat, dat is nog niet bekend. Er zijn meerdere traumahelikopters ingezet. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd de darm vaak helemaal verwijderd, waardoor de patiënt een stoma moest. Maar groot internationaal onderzoek, mede onder leiding van het Radboud UMC in Nijmegen, laat zien dat het ook zonder zo'n ingrijpende operatie kan, met een combinatie van bestraling en chemotherapie. En dat voorkomt natuurlijk zo'n heftige operatie, zegt deze chirurg.
7: Als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
6: Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig. Ieder jaar krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Een meisje van 14 is ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. Dat gebeurde in Rome. Ze was tegen haar zin in meegenomen door de partner van de moeder. Die zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Italiaanse agenten die zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Dat is dat teken. En daarop werd de man aangehouden.
5: Wacht even, help me heel even. Duim naar binnen en dan de vingers eroverheen vouwen. Dat,
8: Ja, nou, kijk, Olaf kan het beter dan ik.
5: Ja, oké, dus jij je duim...
8: Gebruik het regelmatig, ja.
5: Even kijken, dan blijven er 2 vingers over eigenlijk. Dus je hebt
8: je ringvinger blijven dan over.
5: Je duim vouw je naar binnen, dan gaat je wijsvinger en je middelvinger gaan er overheen. En dan blijven je pinkie en ringvinger blijven over. Dat is het gebaar voor SOS.
8: Kennelijk.
6: Ziet iemand dat, dan kun je de hulpdiensten bellen. Nou, in dit geval waren het agenten die langsreden. Die kennen dat gebaar natuurlijk helemaal.
5: Oké.
6: Dan gaan we door naar Zuid-Limburg, want daar liepen honderden tackles rond in Dieteren. Bij het zogenoemde tackle-treffen konden honden en baasjes zichzelf onder meer laten vereeuwigen op het witte doek. En voor de tackles was het een groot paradijs.
9: Een tackle is geen hond, zeggen ze. Dat is de prins onder de honden. Wij zijn personeel en de hond is de tackle.
10: Vraag je meer aandacht dan dat je ze aandacht wilt geven af en toe?
11: Ja, het zijn echte aanstellers soms.
9: Een tackle leeft met jou mee. Als je moe bent of als je ziek bent.
12: Wat maakt een tackle zo speciaal?
13: Ja, dat ze zo'n lang lichaam hebben en heel aanhankelijk zijn.
6: Ja, lang lichaam. Korte worstenpootjes natuurlijk een beetje inderdaad. Hè? De baasjes konden hun tackles ook laten keuren verder bij een ervaren tackle-keurmeester.
8: Dat is je keurslager.
6: Ja, dat zou iets te ver gaan. Het weer in het noorden kan nog een buitje vallen. Verder zo goed als droog vandaag. En flink wat zon, 20 tot 23 graden.
5: Dankjewel, Michel. En dan de situatie op de weg met Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het is druk op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. 8 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Er staat een auto met pech de boel op te houden. De linker rijstrook is dicht. En de vertraging is op dit moment 3 kwartier. En dan de A28, die is dicht in beide richtingen, Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harne en Wezep is dat busongeluk gebeurd. Vanuit Groningen is de weg al bij Hattemerbroek afgesloten. Daar staat 12 kilometer file. Je rijdt om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
12: Dankjewel.
15: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar.
17: Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: Aldi.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu haal, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: 24 augustus vandaag weer lekker weer op de planning. Dus dat is sowieso lekker. Iets wat minder lekker is, is dat de droom van een rookvrije generatie steeds verder weg lijkt. Want uit een nieuwe peiling blijkt dat 4 op de 10 jongvolwassenen rookt of vaped. En vooral over die vapes zijn grote zorgen. Er zijn tegenwoordig smart vapes. Daar kun je dan spelletjes op spelen terwijl je aan het lurken bent. Kan je zo lurkend naar het volgende level, zeg maar. Ja, de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord is nog steeds: in 2040 moet er een volledig rookvrije generatie zijn. Maar als we nu kijken naar de cijfers, lijkt dat in rook op te gaan.
1: Hey, de horenaar rukt weer op in Nederland. Verschillende regionale kranten schrijven erover. Door steeds warmere weer komen ze steeds verder naar het noorden. Zowel de gewone Europese horenaar als de geelpoothorenaar, die sinds 2017 in Nederland zit, worden steeds vaker gespot. En dat de steek van de horenaar pijnlijk is, dat zagen we in het kinderprogramma Steken en Prikken. Daar liet Emma Wortelboer zich prikken door zo'n reuze wesp. En dat was op zijn zacht gezegd geen pretje.
2: Het trekt gewoon door je hele lijf. Ik begon te trillen ook.
3: Oh, en doet het zoveel pijn?
4: Doet het al iets minder?
2: Heb me goed te pakken.
1: Je zou zeggen, ze is wat gewend, want in dat steken en prikken, ze wordt vaker geprikt. Maar
0: dit klonk echt alsof er een dier naar de slacht werd gevoerd. Het was echt heftig.
1: Het is niet best, maar geen paniek. Horenaars zijn in principe niet uit op het steken van mensen. Ze worden vooral vervelend als je te dicht bij hun nest komt. Dus houd minstens 3 meter afstand als je zo'n nest ziet.
0: Zo. En dan, een groot voorpagina nieuws. Alle kranten hebben er wel een stukje over geschreven. Jade Anna en haar verloofde Kenneth Taylor zijn na 2 maanden verloofd te zijn uit elkaar. Ja, en nu hoor ik je denken, wie was dat ook alweer? Zij is influencer, top-influencer zelfs, volgens het AD. En hij is natuurlijk voetballer. Ze maakte het nieuws bekend en dat ging via Instagram als een lopend vuurtje. En sommige fans waren gelijk behoorlijk geschokt.
5: Nee, ze gaat het schreeuwen. Op haar Insta. Op haar is het haar Insta. Huh? Waarom?
6: Was het haar Insta? Haar Insta van?
0: Op haar Insta, ja, iedereen ging gelijk zoeken natuurlijk. Waarom? Dit is het celebrity nieuws van het moment. Kenneth en Jade Anna. Eerder was ze al met een bekende YouTuber, Gio. Ze heeft inmiddels meer dan 1 miljoen volgers. Dus ze is zelf, kan ook goed rondkomen. Ja, grote speler. En hij natuurlijk ook, Kenneth Taylor. Ja, en nu gaat natuurlijk de geruchtenmolen op volle toeren. Van wat is daar misgegaan dat je na slechts 2 maanden verloofd te zijn geweest al besluit om er een punt achter te zetten?
1: Het is niet best, hè. En als je dan denkt, het is allemaal wel. Maar dit is echt groot nieuws, hè. De kranten pakken ermee uit. Ja. Het is echt het ding van dit moment.
0: Het is huge. Ik heb dus het idee dat stiekem zij eigenlijk nog meer tot de verbeelding spreekt dan hij als voetballer. Waar dat vroeger nog wel eens andersom was natuurlijk. Nou, trouwens, dat hebben we met Sylvie Meijs ook wel gezien. Die sprak ook heel erg tot de verbeelding.
1: Ja. Oh, nou, die sprak enorm tot de verbeelding, zeg.
0: En nog steeds wel, begrijp ik.
1: Maar celeb nieuws.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk mensen meer raakt dan misschien zou moeten.
0: Ja, nou, dat is bij deze meiden zeker het geval. Ik moet wel zeggen, ik heb het ook wel eens gehad. Ja? Celebrity nieuws. Nou, weet je nog met Amber Heard en Johnny Depp? Er was toen een hele rechtszaak. Omdat ze beschuldigden elkaar van allerlei narigheid. Hij zou huiselijk geweld hebben gepleegd. Zij vervolgens ook. En het moest om honderden miljoenen dollars moest dat dan vervolgens in de rechtszaal beslecht worden. Uiteindelijk bleek zij toch ook wel deels, tenminste volgens de rechter, daar niet helemaal eerlijk over te zijn geweest. Dat heeft mij wel echt weken in zijn greep gehouden.
1: Echt waar? Jij voelde dat? Ja,
0: ik zat er al die livestreams te kijken. En dan op een gegeven moment kwamen er weer nieuwe details naar buiten. En dan dacht je, wat is er nou weer gebeurd en zo.
1: Zo zijn er natuurlijk meer van die dingen. Nick en Simon uit elkaar hield mensen enorm bezig, weet ik.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook mooi. Dat had ik dan zelf niet. Maar in mijn omgeving, vrouwen waren echt helemaal bezig met dat K3 dan weer terugkwam. De OG K3 bijvoorbeeld.
0: Ja. Celebrity nieuws, wat je eigenlijk meer bezighoudt dan het zou moeten. Heb je daar ook voorbeelden van? Dat er celebrity nieuws naar buiten kwam en dat je daar toch stiekem wel een beetje van de leg was. Of dat je het daar lang over hebt gehad. Of dat het je heel erg bezig is. Ja, natuurlijk een bekende is het hele gebeuren rondom Lady Di.
1: Ja!
0: Met allemaal.
1: Ik weet nog precies waar ik was toen ik dat hoorde.
0: Oh ja?
1: Ja, ik zat net op mijn studentenkamertje. Eerste dag. 1997. Ach.
0: Wat is celebrity nieuws wat jou altijd zal bijblijven?
1: Tunnel.
0: En wat je misschien ook wel iets meer raakte dan dat het zou moeten? Laat het ons weten via NPO Luister. Stuur een berichtje.
1: Arme kinderen.

0: bij NPO Radio 2. Alle kranten staan er vol mee. Het einde van het samen zijn tussen influencer Jade Anna en voetballer Kenneth Taylor. Ze waren pas 2 maanden verloofd en nu halen ze alle voorpagina's. Ja, wij vinden dat wat overdreven, maar er zijn jongere generaties en die staan echt op z'n kop van dit grote celebrity
1: nieuws. Ademen dit, ja.
0: Maar wij hebben dat misschien weer met andere dingen. En daarom vroegen we ons af, is er celebrity nieuws uit het verleden wat jou meer raakte dan het misschien wel had moeten doen? Er komen veel bijzondere berichten binnen. Bijvoorbeeld Esther, en die stuurt de diagnose van Freek, van Suzanne en Freek. Ik denk dat dat het hele land sowieso wel heel erg geraakt heeft.
1: Absoluut, absoluut. Ja, en veel overlijden toch ook. Patrick zegt de dood van Ayrton Senna, de Formule 1-coureur in 1994.
0: Op het circuit natuurlijk. Ja, celebrity nieuws wat mij enorm raakt was de dood van Kurt Cobain. Zo onverwacht en zo heftig, zegt Maud.
1: En Kate, zonder twijfel 25 juni 2009, de dood van Michael Jackson. Ja, weet ik ook nog goed.
0: Daar weet ik dan ook wel weer van waar ik was.
1: Waar was je?
0: Ik was in mijn huisje in Hilversum. Er was een soort heel klein appartementje. Het was 1 kamertje met een wc, zeg maar. En ik kan me nog herinneren dat een vriend van mij, we werkten toen allemaal bij de radio. En die had een radioprogramma van tevoren opgenomen.
1: Oh ja.
0: En dat was ook nog eens op een muziekzender, 3FM. Oh, ja. En dat is natuurlijk niet. Dat was natuurlijk super onhandig. Want is Michael Jackson overleden. Ja. En dan zit je daar een vrolijk programma te maken alsof dat niet gebeurd is. Dus die is toen volgens mij echt op stel en sprong naar de studio gereden. Om dat programma toch maar live te gaan.
1: Ik zat op het Leidseplein en daar barsten mensen echt in tranen uit en gingen elkaar troosten. Dat was echt indrukwekkend om te zien. Marcel zegt nog 91, het overlijden van Freddie Mercury. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar het kan ook luchtiger, hè? Annemarie die zegt Monica Geuze, die stopte met vloggen. Ja, dat was mijn dagelijkse portie relaxen. Ja. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hè?
0: Welke celebrity nieuws raakte jou meer dan het eigenlijk zou moeten?
2: Ja, dat was toch wel het stoppen van Doe Maar.
0: Ja, hoe werd dat bekend?
2: Ja, dat kwam wel binnen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Mijn broer was enorm fan van Doe Maar. En die was helemaal van het padje. En ik weet toch dat het 2 weken na mijn verjaardag was in 1984. Mm-hmm. En op die manier was het troostelijke blazer.
0: Ja, echt met tranen ook.
2: Ja, het was echt, niet alleen bij ons thuis hoor. Het was echt wel in de hele regio. En iedereen die fan was van Doe Maar, die waren echt helemaal van het padje.
1: En hoe kijk je daar nu op terug? Janker. Denk je dat van misschien was ik wel iets te veel van het padje? Of denk je van nee, er was ook wat?
2: Nee, dat was echt een gevoel. En, ja. Het heeft niks met dierenzieltjes of wat te maken. Dat was echt echte fans. Ja. Bij normaal heb je ook zoiets, weet je. Daar ga je naartoe voor het gevoel.
0: Ja, je hebt groot gelijk. En soms raakt iets je gewoon in het hart en dat mag dan ook.
2: Ja, toch? En ik vind dat iedereen dat mag.
0: René, dankjewel en een fijne morgen.
2: Eens gelijk.
0: Hoi, hoi. Tessie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Bij jou ging het ook over het stoppen van een bepaalde act, hè?
3: Oh, Abba.
0: Oh, Abba.
3: Echt? Ja, en 1982 en ze gingen stoppen, tranen het uiten. Oh, ik vond het zo erg.
0: En eigenlijk een beetje dezelfde vraag als die we net aan René stelden. Hoe kijk je daar nu op terug? Denk je misschien een beetje overtrokken? Of mag dat gevoel er gewoon zijn?
3: Ik moet er nu heel erg om lachen. Maar toen was ik echt verdrietig. Maar ja, was ik 13. Dus dan mag je ook.
0: Ja, en ben jij naar die hele experience in Engeland toevallig geweest? Ik ken wel een paar ABBA-fans die echt moeite hebben gedaan om dat te gaan bezoeken. Dat hele hologram gebeuren.
3: Nou, ik heb toen gestopt gezegd als ze ooit ergens de wereld nog live op gaan treden, dan ga ik er naartoe.
0: Ja.
3: Maar die hologrammen dacht, ja, het is niet live.
0: Nee, dat is niet goed genoeg. Nou ja, Tessie,
3: als zij zelf op het podium gaan staan, dan was ik bij wijze van spreken naar China gereisd. Maar
0: goed. Sowieso, ruzies hebben dat volgens mij door de jaren heen helemaal onmogelijk gemaakt, heb ik zo het vermoeden.
3: Nee, en in de loop van de jaren, dan wordt het ook minder ellendig. Maar toen heb ik echt gehuild. Dat was echt, drama.
0: Tessie, laten we hopen dat vandaag meer lachen brengt dan huilen. En maak er een mooie dag van.
3: Ja, gaat helemaal goed komen.
0: Doei, doei.
3: Hey, fijne dag.
0: Barry, die appt ons nog, die zegt 2004. Was tragisch. Het verdwijnen van Loekie de Leeuw van de buis.
1: Ach,
0: gelukkig is hij weer terug.
1: Als je me nou?
0: Bas Skaggs, Lido Shuffle.

0: Vol Bas Kijks op de vroege morgen bij NPO Radio 2. We hebben een nieuw spelletje.
1: Ja,
0: ja, en het is een leuk spelletje, al zeggen wij zelf. Maar dat moet allemaal nog gaan blijken zometeen. Het heet Het Platenkwartet. En je kunt een kwartet aan vinyl winnen.
1: Vier platen?
0: Ja, vier platen kun je winnen. Vet. En het mooie is, als je het hele kwartet bij elkaar spaart... en je hebt ze alle vier goed... dan krijg je er ook nog eens een platenspeler bij.
1: Echt waar?
0: Dus vier vinylplaten en een platenspeler... zometeen te winnen in Het Platenkwartet. En het gaat allemaal over muziekkennis. En het is niet heel ingewikkeld. Er zit een thema aan. Nou goed, als je een beetje muziekkennis hebt... en je luistert vaak naar Radio 2... dan kun je sowieso een paar vinylplaten winnen... en misschien ook wel een platenspeler.
1: Wat vet.
0: Wil je meedoen? App Kwartet via NPO Luister. Dus Kwartet kun je sturen via NPO Luister. Wie weet hebben we je zometeen aan de lijn... en scoor jij een volledig platenkwartet met een platenspeler erbij. Het weer voor vandaag. Het is gewoon weer hartstikke lekker zomerweer. Maximum temperatuur ongeveer 22 graden. Precies lekker. En de zon laat zich hartstikke vaak zien. En dan bij de AWB zit Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen. Ja, er zijn wel meer files dan vorige week. Dus je kan merken dat de vakantie ook in het zuiden weer voorbij is. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was veel vertraging... tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West... door een pechgeval bij de Noordtunnel. Daar is nog een kwartiertje van over, want de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle is onverminderd dicht... tussen het Harde en Wezep in beide richtingen door een busongeluk. En je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Vanuit Groningen staat daardoor 13 kilometer file... tussen Afrit Nieuw-Leusen en Knoopend Hattemerbroek. Op de A50, maar dan van Apeldoorn naar Arnhem... staat 4 kilometer file bij Afrit Loenen. Nog steeds is daar de spitsstrook dicht.
0: Dankjewel. En Michel Koenen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is nog niet bekend hoeveel scholieren er gewond zijn geraakt... bij een ernstig ongeluk met een touringcar op de A28 bij Wezep. De bus met Oostenrijks kenteken botste vannacht achterop een bestelbusje. De bus die schoot daarna door de vangrail en kantelde... Alle scholieren die zijn door de brandweer inmiddels via de dakramen uit de bus gehaald, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. En de ambulance dienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke. Dus die zijn voorlopig nog wel even druk.
3: Hoe het met de chauffeur gaat, dat is nog niet bekend. Het bestelbusje, dat ligt helemaal in tweeën. Of daar gewonden zijn, dat is ook nog niet bekend. De rookvrije generatie rookt volop, dat staat op de voorpagina van het AD. Een nieuwe peiling wijst uit dat 40% rookt of vaped. En de bedoeling was eigenlijk, van het preventieakkoord... Hè, dat in 2040 geen enkele jongere dat nog zou doen... en ook nog maar 5% van de volwassenen. Maar een onderzoek van Independer onder 2000 mensen wijst uit... dat dat dus nog lang niet in beeld is. Een kinderlongarts die reageert geschrokken in de krant. En die wijst erop dat onder minderjarigen een grote groep al vaped. Ja, en dan heb je dus een 3 keer grotere kans ook om te gaan roken. De grootste erfenisgolf ooit die staat voor de deur. Want de rijke babyboomgeneratie die wordt steeds ouder. En alleen al voor 2033 gaat er naar schatting... 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Het heeft natuurlijk ook gevolgen voor de woningmarkt... blijkt uit onderzoek van een grote hypotheekadviesketen. Nou, al dat geld dat zit vooral natuurlijk in de huizen van 55-plussers... legt deze hypotheekexpert uit.
5: Dan is dat 900 miljard... En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde... dus nog los van de rest aan vermogen... 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
3: Ja, die krijgen dus een hele smak geld, daar komt het eigenlijk op neer. En Zandvoort had gisteren de laatste Formule 1-race. De Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. had juist voor het eerst een racewedstrijd. Het Indy Car Circus streek neer in de buurt van het Witte Huis. Allemaal ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. En de raceauto's die scheurden met dik 300 km per uur op wegen waar je normaal 40 mag. Deze fans vonden het allemaal geweldig.
6: It's fast-paced, heart-pounding... Very American. It's we just love it. And this is so amazing.
7: I love the noise. I love high performance.
8: It's awesome. It's great to be behind everybody and get right up next to the cars. It's great.
6: It's fantastic.
3: Ja, dat het American is, dat weet president Trump heel goed. De gemeente Washington zag namelijk helemaal niks in de plannen, maar Trump die zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de race toch door mocht gaan.
0: Ja, en dan normaal gesproken op dit tijdstip stellen wij een vraag aan Carmen. Maar in dit geval hebben we toch iets waar we op terug moeten komen. Want we hadden het over dat SOS-gebaar een half uur geleden.
3: Ja.
0: En wij deden het niet goed.
1: Nee, we zaten een beetje te kloten.
0: En ze hebben veelvuldig op aangesproken aan onze luisteraars. Dus we hebben het nu opgezocht hoe het moet. Dus je hebt een vlakke hand, die steek je op.
1: Ja.
0: Dan vouw je je duim naar binnen tegen je handpalm. En dan gaan alle vingers, alle vier overgebleven vingers eroverheen. En dan doe je als het ware een soort... Ja,
3: een flapje, zeg maar.
0: Ja, een beetje een flapje met die vingers.
1: Het is belangrijk om dat goed te doen. Want je zult in nood zitten en je doet het fout.
0: Dus inderdaad, de duim gaat zo naar binnen. En dan gaan de vingers gaan er zo overheen. En dat een paar keer. En dan heb je het internationale SOS-gebaar. En als het goed is, zijn alle politiemensen dus ook getraind op dat gebaar.
3: Ja, kun je bijvoorbeeld ook achter je rug of zo doen, hè, als je naast iemand loopt, zodat de mensen achter je dat ook kunnen zien.
0: Nou, hebben we dat even rechtgezet.
9: Daniel en Roelof.
0: Mooi aan te zien dat er veel appjes met het woord kwartet binnenkomen. Zometeen kan je meespelen met het platenkwartet. Misschien win je wel een kwartet aan vinyl. NPO.

0: The Shape of You.
1: Mr. Ed Sheeran en Shape of You.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
4: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
1: Ja, tenminste, dat is altijd maar de vraag. Hè. Het is aan jou om te bepalen of je het ook echt een goede plaat vindt. Maar hij staat al een paar weken in de verrukkelijke 15 met Leo Blokhuis. In Frankrijk is het ineens een verrassende hit. En je hoort hem af en toe ook onder TikTok-filmpjes voorbij komen. Het is nieuwe muziek van Temper City.

0: Jasper City en Self-Aware. Tijd voor een nieuw spelletje.
1: Mag ik van jou...
2: Het platenkwartet.
0: Ja, het platenkwartet. Het zijn vier platen waar steeds iets ontbreekt. Mm-hmm. En iedere dag hebben we een nieuw thema. En we kunnen het thema van vandaag ook al wel verklappen. Dat is het thema kleur. Ja, en dat gaan we vandaag spelen met Marijke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, je bent onze eerste deelnemer in dit nieuwe platenkwartet. En je maakt gelijk kans op goede prijzen. Want je kunt vier vinylplaten winnen. En als je ze alle vier wint, dan krijg je ook nog eens de platenspeler erbij. Oh.
3: Ja, dat hoop ik. Want ik heb nog geen platenspeler. Dus ik ga voor de hoofdprijs.
0: Oké, dus als je drie vinyls zou winnen, dan moet je zelf ergens een platenspeler vandaag gaan toveren.
3: Nou ja, dan meld ik me gewoon nog een keer aan misschien.
0: Is vandaag nou de eerste werkdag voor jou weer na de zomervakantie?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is een spannende dag, om het zo maar te zeggen.
0: Heb jij de wekker in de vakantie ook laten gaan? Of heb je hem laten gaan?
3: Ja, ik heb het echt laten gaan. Oh, ik heb die wekker echt heel lang al niet ingesteld. Dus vanochtend was het ook wel een pittig momentje toen die afging.
0: Nou, heel veel sterkte vandaag dan. En toch ook wel weer plezier, want het is soms ook wel weer leuk om te beginnen.
3: Ja, zeker. Ik heb er wel weer zin in. De studenten staan nog niet helemaal, maar ik ga er wel al straks een paar zien.
0: Want je bent docent?
3: Ja, ik ben docent op een modeopleiding in Hilversum.
0: Oh, ze zien er allemaal sharply dressed uit.
3: Zeker, zeker. Dus ik heb wel zin om ze weer even te zien en mijn collega's ook weer. En even de zomervakantieverhalen aan te horen.
0: Ik ga je het spelletje uitleggen. Het werkt als volgt. We hebben dus vier platen en die missen allemaal een kleur vandaag. Want dat is het thema van vandaag. En die kleur die is weggepiept. Of tenminste, ja, weggepiept. Wij dachten, we vinden een piep een beetje onprettig op de vroege morgen. Dus we doen het met dit geluid. Dus iedere keer hoor je de stier en dan ontbreekt er iets. En aan jou om steeds op de plek van de stier te zetten wat er ontbreekt. Luister de fragmenten even goed af. Als je de stier gehoord hebt, dan mag je ons vertellen wat er mist.
3: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Dit is jouw eerste opgave. Komt-ie. Lady and...
3: Red.
0: Natuurlijk. Lady and Red. Ja, helemaal goed. Daarmee is jouw eerste vinylplaat binnen.
3: Yay.
0: Gaan we door voor ronde 2. Die klinkt zo. De

0: Yellow.
1: Twee platen binnen.
2: Ja.
1: We gaan voor de vier.
3: Nou, dan krijg jij nog een opgave van ons. Want inderdaad, twee punten zijn al binnen. Kijk of je de derde ook weet te scoren. Blauwe

0: Oeh, White, denk ik. There will be
1: no white. Ja! Dido en White Flag hoorde je. En daarmee is jouw derde plaat binnen. Dat betekent dat je dus nog maar één plaatje verwijderd bent van een volledig kwartet. En als je je kwartet compleet hebt, krijg je de platenspeler erbij.
0: Ja.
1: Ze worden wel steeds ietsjes moeilijker. Dus ben benieuwd of je deze dan ook hebt. Luister goed.

0: mijn lievelingskleur. Dus helemaal fantastisch.
1: Nou, is dat dan ook de plaat die je graag wil horen, die Pink Pony Club?
0: Ja, zeker. Heel graag.
1: Gaan wij Chapel Roan voor je draaien en wensen we jou nog een hele fijne dag. En dankjewel dat je onze eerste deelnemer van het spelletje wilde zijn.
0: Ja, natuurlijk. Graag gedaan. En mag ik nog even de groeten doen aan mijn dochter op de radio?
1: Bij deze gedaan.
0: Oké, dankjewel.
1: Doei.

0: Kijk, deze wist. Daarmee scoorde zijn platenspeler Pink Pony Club van Chapel Roan. En wil je nou ook een keer meespelen met ons platenkwartet? Dan kan je naar nporadio2.nl/kwartet.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Michel met een raadsel!
0: Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen. Ja. Ja, raden maar weer, want waarom laat ik dit horen?
4: Normaal is het wel peak hour, weet je wel. Dat zijn we niet gewend op de zaterdag.
0: Normaal is het wel peak hour, weet je wel, zijn we niet gewend op.
5: Dus dan is het juist rustig misschien. Dus dat
0: ja,
5: is...
0: Zeker. Dit is iets in de buurt van een van de grote evenementen van dit weekend. Ik denk ergens rondom Zandvoort. En normaal gesproken is het afgeladen, maar nu is iedereen bezig met die race.
5: Of een snackbar in Biddinghuizen. Zoiets.
3: Nou, het is wat verder van inderdaad de evenementen af. Maar het is helemaal juist.
0: Genoeg. Ja, joh, allow it.
3: Genoeg voor broodje.
0: Ah, wat heerlijk.
1: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik wil vruchtenhagel. Want het gaat er bij de NOS in kilo's doorheen. Dat heb ik me laten vertellen.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek...
15: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bezoek His Water Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome.
13: Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
16: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
20: Het is 8:01. Goedemorgen. Je luistert naar Daniel en Roelof. We zijn al op met zometeen muziek van Pink, Just Like a Pill. Eerst het NOS Journaal. Met Michel, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend vroeg was er een aanrijding met een bestelbus. Die chauffeur die moest naar het ziekenhuis, evenals meerdere scholieren. Want in de bus zat een groep middelbare scholieren uit Duitsland. Ze hebben vooral snijwonden door glas. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
22: Nee, inmiddels is hier de rust terug. Is iedereen hier weg en gaat het onderzoek volgen. En dat gaat echt nog wel enige tijd duren. Dus de collega's van forensische opsporing die zijn hier aanwezig. Het drone-team van de politie om alles in beeld te brengen. En hopelijk de toedracht kunnen achterhalen hoe dit ongeluk heeft kunnen ontstaan.
21: De A28 is door het ongeluk tot zeker na de avondspits nog dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Een logistiek centrum vloog in brand. Niemand raakte gewond. Maar volgens de gouverneur is bij een Oekraïnse droneaanval in dezelfde regio ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. In Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, zijn vannacht 3 mensen gedood bij Russische aanvallen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris kwam er gisteren na 6 edities een einde aan de Formule 1 in Zandvoort.
23: Mega klapper! Verstappen is er keihard afgegaan.
24: Op een of andere manier brak hij uit en kon hem niet meer opvangen.
25: Ja, het is een tragedie, hè? Echt erg.
26: Ik denk dat hij ziek is geweest.
25: We moeten nu verder.
26: Ja, geen idee. Laatste keer. Ja, dat is niet zo mooi.
21: Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks alles toch heeft genoten van de laatste race. Hij noemt het stoppen op je hoogtepunt. En het was afgelopen weekend opvallend rustig in Amsterdam. Zelfs bij je hippe koffietentjes was het stil.
27: Ja, als je zo door de stad loopt, valt je iets op?
28: Dat het best wel leeg is eigenlijk dit weekend.
29: We merken het wel. En we merken nu ook gewoon normaal is het wel peak hour, weet je wel. Rond 11:30, 12:00. En nu is het gewoon iets rustiger.
27: Dat zijn we niet gewend op een zaterdag.
0: Ja, iedereen was natuurlijk in Amsterdam-Biddinghuizen.
21: Ja, het was inderdaad die combi, inderdaad, ja. De trein naar Zandvoort voor de Grand Prix of inderdaad Lowlands.
0: Ja.
21: De eigenaren van het skatecafé die gingen wel een beetje creatief ermee om. Zij organiseerden een toepasselijk feest voor de thuisblijvers. No Lens.
30: Het kost ook niet €360. Je hoeft niet in je tent in de kou, je hoeft niet in de regen te staan. Het is hier lekker overdekt, het is lekker warm. Het is gewoon heel leuk.
21: Ah ja, ja. Keuze genoeg toch?
0: Ja, bij deze.
21: Het weer nog, het is zo goed als droog vandaag. Volop zon ook, alleen vanmiddag wat hoge sluierbewolking. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Michel. En dan de situatie op de weg met Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
31: Goedemorgen, ja. Vooral in Noord-Brabant zijn de dagelijks files weer teruggekeerd tijdens deze spits. En ja, dat is alweer eventjes geleden natuurlijk, dagelijks files. Maar ook file met meer vertraging op de A59 vanuit Oost naar Den Bosch. Tussen Oost-Oost en Nuland, 5 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt meer dan een half uur vertraging op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Engelen en Drunenwest staat 9 kilometer file. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En de hele A28 is nog steeds dicht. Amersfoort-Zwolle, dat hoorde je al in het nieuws, door dat busongeluk tussen Te Harde en Wezep. Vanuit Groningen staat bij knooppunt Hattemerbroek al 10 kilometer file.
0: En dan hadden we nog luisteraar Ed in de app, en die vroeg zich af waarom de spitsstrook op de A50 dicht blijft. Dat heeft iets met camera's te maken, toch?
31: Ja, de spitsstrook is daar, is ook de linkerrijstrook dicht. En de hele A28 is nog steeds dicht. Amersfoort-Zwolle, dat hoorde je al in het nieuws, door dat busongeluk tussen Te Harde en Wezep. Vanuit Groningen staat bij knooppunt Hattemerbroek al 10 kilometer file.
0: En dan hadden we nog luisteraar Ed in de app, en die vroeg zich af waarom de spitsstrook op de A50 dicht blijft. Dat heeft iets met camera's te maken, toch?
31: Ja, de spitsstrook is dicht omdat de camera...

0: Oké, dus daar moet eerst naar gekeken worden. Dan moeten die takken worden gesnoeid. Dan kunnen de camera's weer aan. Ja. En dan kan de spitsstrook weer open. Nou ja, dankjewel Erwin.
1: Jo.
0: Hoi.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
20: ik red me wel hoor.
19: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
21: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.
22: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
23: Goedemorgen Daniel en Roelof.
24: Goedemorgen Daniel en Roelof.

een artiest. Al mijn hele leven scoort zij hit na hit na hit. Het maakt niet uit of je er eentje opzet van 6 maanden oud... of van, zoals deze, meer dan 10 jaar. Het is altijd gewoon knallen met Pink. You're the Just Like a Pill.

0: 25 augustus 2026. De vakantie voor de regio Zuid zit er inmiddels op. Scholieren mogen vandaag terug de schoolbanken in. Regio Midden heeft nog een weekje en kan dus nog even lekker genieten van de vrijheid. En ook in Den Haag gaat het werk weer verder. Na de zomerstop begint de parlementaire enquêtecommissie vandaag met de 7e verhoorweek van de coronaverhoren. Deze week richten ze zich eigenlijk op wat ze zelf hebben gedaan. De rol van de Tweede Kamer tijdens de pandemie. Met onder andere Klaas Dijkhoff en oud-griffier van de Tweede Kamer Simone Roos als getuige.
1: En je kan het niet gemist hebben. Dit weekend was de laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. En die race die liep al snel anders dan gehoopt voor de fans van Max Verstappen. En ook voor Verstappen zelf natuurlijk. Hij maakte een flinke crash in de eerste ronde. Dus hij viel uit. En onze Carmen Verhul, die keek mee vanaf de tribunes. Ze is groot Formule 1-fan. En ze zat er met haar neus bovenop.
2: Nou, eerst waren we met z'n allen nog tu-tu-tu-tu Max Verstappen aan het zingen. Maar ineens was daar die klap van Verstappen. Dus je zag echt een schokgolf ook over de tribune gaan. Maar toen de race eenmaal verder ging, toen kreeg iedereen er toch wel weer zin in die race. Gingen we gewoon met z'n allen voor Kimi Antonelli juichen. En hey, we hebben toch met z'n allen maar die laatste race meegemaakt in Zandvoort.
0: Zo is dat, Carmen. Ja. Fijn als je er morgen weer bij bent. En over auto's gesproken. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. Dat gaat dan vooral om tweedehands auto's. Die gaan als warme broodjes over de toonbank. Het CBS heeft daar allerlei cijfers over gepubliceerd. Sterker nog, onze auto's worden gemiddeld steeds ouder. Meer dan 23% van de verkochte personenauto's is inmiddels 16 jaar of ouder. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat nieuwe auto's flink aan de prijs zijn in Nederland. En moderne auto's gaan steeds langer mee, volgens RTL Nieuws. Ik voel me af, het nieuws schrijft, dus het zal wel zo zijn. Maar ik dacht eigenlijk dat juist die oude auto's, die veel simpeler waren qua techniek, dat die tot in het einde van dagen door konden.
1: Dat dacht ik eigenlijk ook, want die kunnen ze nog makkelijk repareren.
0: Ja, toch?
1: Die nieuwe moet dan met computers en zeggen kan het eigenlijk niet meer.
0: Ja. Nou, moet ik wel toegeven dat mijn auto zo oud is, nog niet, maar ik geloof bijna 10 jaar. En er staat nou bijna 2 ton op de teller. Gaat nog in principe gewoon vrolijk mee. Ik heb me een beetje voorgenomen om op te rijden eigenlijk.
1: Oh, en hoe lang denk je daar nog mee te doen?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik merkte wel van de week dat er nou een beetje soort van een rammelend geluid aan de onderkant zit. Dus dat moeten we wel even laten controleren. Maar nou, als hij de 250 zou halen, dat zou ik al wel heel mooi vinden. 250.000. Aan de andere kant, heb je wel eens in een taxi gezeten en dan op de kilometerteller gekeken?
1: Nou?
0: Nou ja, sommigen hebben gewoon 4, 5 ton
1: echt?
0: Op de teller.
1: Ja, ik zet daar nooit op. Oh,
0: ja, en anders dan hangen ze er wel weer een nieuwe motor in. Nou. Zometeen meer over de autosport en alle andere sporten in het sportweekend met Erik Dijkstra. Hij is er gewoon weer. De muziek van Jonas Blue komt eraan. Edge of Desire. Lekker zomers. Past goed bij het weer. En dit zijn de Doobie Brothers. Long Train Running.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Het is maandag.
1: En de FKP pakt goud. Hoe is het in vredesnaam mogelijk?
2: Lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven.
3: Of die tweebenig is. Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Zeker, op maandag neemt Erik Dijkstra het sportweekend met ons door. Erik, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, hallo.
0: Wat heb jij allemaal nog niet gezien dit weekend?
4: Ja, het was een kijk, soms heb je van die sportweekenden dat je zegt van jongens, we gaan van hoogtepunt naar hoogtepunt. En dit was helaas niet zo'n weekend. Dat betekent niet dat er niks te bespreken is. En er was vooral heel veel nieuws. Laten we beginnen eens met de Grand Prix van Zandvoort. De laatste Grand Prix van Zandvoort. Komt dat ooit nog terug? Heel eerlijk. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk toch wat we gezien hebben afgelopen 6 jaar. Dat was echt best wel uniek. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het nog weer helemaal terugkomt. Dus het was de laatste. Dus we zaten met z'n allen te kijken naar Max Verstappen. Die op de 6e startrij stond. En een hoopje. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik heb de hele zondag gebeden en gesmeekt. Dat het verschrikkelijk zou gaan regenen. Het brak niet echt door. Wel een heel klein beetje. Maar toen was die Grand Prix van Max Verstappen. Ja, weet je, laten we luisteren naar het commentaar. Dan weet je in één keer hoe het eindigt.
5: En als we de herhaling kijken, ja, heel hard eraf. Oh,
6: mega klapper. Verstappen.
5: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan. En Verstappen die nu uit de auto klimt. Laten we dan een zucht van verlichting slaken. Want dit is even het allerbelangrijkste. Maar dit is wat er gebeurde. Aan boord bij Verstappen zit op de curbstone.
6: Oh, hij zit gewoon op de witte lijn. Oh, die is hard. Die is zo ontzettend hard. En dat iedereen hier omheen komt. Ah, dit meen je niet.
0: Ja, treurig.
4: Ja, weet je, het mag ook wel eens gezegd worden. Verstappen is een geweldige coureur. Dit was echt een fout. Hij zei na afloop ook wel, ja, sorry. En hij zat op die witte lijn. Die is dan spekglad met die weersomstandigheden. En dan is het gewoon klaar. Dan verlies je die auto weg. Wat wel opmerkelijk was nog, want die klap, dat was echt boven de dat was echt een harde klap. En dat is toch bijzonder dat die Formule 1-auto's, die zijn gemaakt van een soort van Kevlar. En dat is echt, dat is van een koolstofchassis zit daaromheen. Dat is zo hard dat hij vliegt daar gewoon met 200 km de muur in. En hij stapt gewoon uit en loopt naar de pits. En dat is natuurlijk, uiteindelijk is dat het belangrijkste wat overblijft. Lando Norris won, maar ja, wij Nederlandse fans zaten toch allemaal een heel klein beetje met een kater op de bank. Ja. Tenminste, ik wel.
0: Ja, en dan is het ook nog eens nu voor altijd klaar in Zandvoort. Of in ieder geval voor de komende jaren, want het keert niet zo makkelijk meer terug.
4: Nee, ja, ik denk niet dat het heel makkelijk weer terugkomt. Maar goed, dan moeten we naar, maar dat was niet, kijk, dat is gewoon sportief en dat kan gebeuren. Maar het dieptepunt van het weekend, dat speelde zich echt af in Leeuwarden. Feyenoord speelde uit tegen Cambuur en in de 12e minuut brak daar een vuurwerk los vanuit het uitvak waar de Feyenoord supporters zaten. Ja, daar kreeg een patenhik van. Fans van Cambuur die moesten wegvluchten, die moesten rennen. En toen bleek ook, toen kreeg je een beetje een rommelige periode. Want ik zat daar naar te kijken en ik denk van ja, gaan ze nou door of niet? Het protocol is, zo gauw de spelers of officials of zo zijn geraakt door vuurwerk, dan is het definitief staken. Ja. Maar het protocol, daar staan supporters niet in. Maar er waren wel degelijk 5 mensen geraakt. Gehoorschade, brandwonden, weet ik veel wat. Dus ik vond eigenlijk best wel krankzinnig dat die wedstrijd gewoon werd hervat alsof er niks aan de hand was. En na afloop, en daar proef je nu, want de komende dagen krijgen we hier heel veel discussie over. Je proeft bij Danny Makkely, dat is de scheidsrechter, die moet uiteindelijk op die fluit blazen, we gaan weer beginnen of niet. Die zei op een gegeven moment na die onderbreking, ja, het protocol, ja, eigenlijk moeten we door. Maar die zei na afloop echt van, ja, eigenlijk kan dit niet.
7: Je ziet dat de vuur wordt afgestoken, open rookontwikkeling. Er komt ook vuurwerk op het veld. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door. En ik denk dat we vandaag hebben gezien dat we dat misschien nog maar eens een keer met z'n allen moeten bespreken.
8: Want wat stel je voor?
7: Nou ja, als je nu hoort dat 5 mensen echt gewond zijn en behandeld zijn. Kijk, nogmaals, persoonlijk zeg ik stoppen.
0: Ja,
9: maar hij moet dus staken. Of doorgaan,
4: ja,
9: sorry. Ja.
4: Nee, in dit geval doorgaan. Ja. Omdat dus die driehoek zegt doorgaan. Omdat supporters niet in het protocol staan. Maar wat krijgen we dan straks? Als mensen worden afgevoerd met de meest verschrikkelijke verwondingen of erger. Ja, nee, hup, voetballen. Ja, ik vind dat echt krankzinnig. Dus je zult zien, er ontstaat een hele discussie deze week. En op een gegeven moment moeten we toch een knoop doorhakken. Of je moet zeggen, bij dit soort clubs, geen uitsupporters meer mee. Het hele seizoen niet. Het is wat het is.
9: Ja. Is de gifbeker nou leeg? Heb je nog iets leuks?
4: Ik heb nog één leuk ding. Ik kwam gisteren mijn zoon thuis, die is 12. En die is dan ook natuurlijk, die volgt wel een beetje voetbal. Maar die had opeens groot voetbalnieuws. En die schreeuwde door de keuken. Haaland heeft een buskut. Voor de mensen die dat niet... Een buskut, dat is dus dat je al je haar eraf scheert. Nou, Haaland, die kennen we met die prachtige lange vikinglokken. Die heeft ze allemaal afgeschoren. Die ziet er nu gewoon uit als een pasgeboren baby, eerlijk gezegd. En wat hij toen vervolgens ging doen, en dat was dan ook alweer cult. Toen ging hij allemaal mensen ging die video bellen. En hij ging Noah Gallagher bellen van Oasis. Maar hij ging ook bellen met Zlatan, die hoor je zo meteen. En met Pep Guardiola.
8: Oh my god, block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You gonna be faster now or what?
10: I hope so.
8: You're lucky you have her. I would love to have you.
4: Dat is wel goed dit, hè? Ja. My wife says you're crazy. Guardiola hoor je nog zeggen... Je hebt geluk dat je een vrouw hebt. Dat gewoon,
0: ja. Ja. Was nou niet meer geluk. Nee, ja. Nou, misschien heeft hij het ook wel gedaan... omdat hij tijdens het WK zo vaak voor vrouwen af en toe ook weer, met vrouwen werd vergeleken. Ja. Dat hij denkt, nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ja.
4: Ja, het klopt. Ja, ik weet ook niet wat het brengt. Maar ik moest er wel om lachen. Dat is dus ook groot nieuws in de wereld. Ik was altijd al fan van Haaland. Maar nu nog meer met zijn kale knikker.
0: Erik, dankjewel. En maak er een mooie week van.

0: Jamiroquai en Deeper Underground. In de ochtendshow, Daniel en Roelof zijn al op. Het is een aangename zomerdag vandaag qua temperatuur. Veel zon en die temperatuur is een graad of 22. Erwin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. 22 graden. Goed, hoor.
0: Ja, ja, heerlijk. Ja. Jij doet het ervoor. En wat doet het qua files?
1: Door die zon heb je wel last van vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Bekend stukje bij Oorschot. Daar schijnt die zon net in je gezicht als de weg even een knik maakt. Tussen Knoopend de Baars en Oorschot. 4 kilometer file, een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Weesp door een busongeluk van afgelopen nacht. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Weer naar Brabant, want daar is het drukst omdat de vakantie is afgelopen. Op de A59 Os richting Den Bosch. 5 kilometer file bij Nuland door een ongeluk. De weg is weer vrij. Andere kant op de A59 richting Zonzeel tussen Den Bosch, Maaspoort en Drunenwest. 10 kilometer file. Ook daar is de weg vrij.
0: Dankjewel. En Michel Koenen heeft het laatste nieuws.
2: Een Nederlandse stichting gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden gebouwd gaan worden. Het is ontzettend belangrijk, zegt Protect Ukraine, zoals de stichting heet. Want medici die zijn vaak slachtoffer van Russische aanvallen.
3: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
2: Het ziekenhuis komt op een geheime plek in de buurt van het front en moet het grootste van het land worden. Op 8 meter diepte kunnen dan spoedoperaties gedaan worden. De A28 tussen het Harde en Wezen blijft nog een groot deel van de dag dicht vanwege dat ernstige ongeluk vannacht met een touringcar en een bestelbus. 8 gewonden zijn er gevallen, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Daarnaast raakten buspassagiers licht gewond. In de Oostenrijkse touringcar zaten meer dan 50 Duitse middelbare scholieren. En tweedehands auto's zijn populair. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. Het merendeel waren tweedehands. En nieuw werd er niet zo heel veel verkocht. En ondanks de hoge benzineprijzen waren 8 op de 10 tweedehands auto's toch nog gewoon benzineslurpers. Lagere inkomens die kochten vaker oude auto's, soms ook diesels. En hogere inkomens, ja, heel logisch, die kozen vaker voor een nieuwe auto en een elektrische of een hybride.
0: Ja, dit ging hier net ook al even over. En er kwamen allemaal appjes binnen. Bijvoorbeeld van Wim. En die zegt 200.000 kilometer op de teller is niks. Maar vorige zat op 640.000 kilometer. Maar dan is er ook weer iemand, René, die zegt 2 ton op de teller en een beetje rammelen. Je gaat van kosten naar kosten. Wegdoen die auto. Ik spreek uit ervaring. Nou goed. En iedere dag kiezen wij een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
4: een plaat voor
2: Sea uit Zeewolde. Want zij vierde haar 95ste verjaardag. En dat werd een spetterende verjaardag, want Sea houdt van zwemmen. Dus was het feest in het zwembad waar ze dagelijks met haar vriendinnen een duik neemt. Maar ja, Sea had niet verwacht dat er ook een partytent zou staan en dat ze zo feestelijk onthaald zou worden.
5: Lang zal ze leven in de gloria.
6: Ja, wat dacht je? Ik voel me bijna 59. Oh, dat is een oud grapje, hè?
7: U staat volgend jaar hier weer naast het zwembad, of in het zwembad?
6: Ja, als het mogelijk is, heb ik gewoon weer een abonnement.
2: Ja, want ze had graag ook wel even zelf gezwommen op de verjaardag. Maar Sea heeft spit. Het is in de rug geschoten.
0: Ach,
2: dus ze blijft voorlopig even op het droog.
0: Maar ik bedoel, voor de 95ste klinkt ze wel echt ontzettend kwiek.
2: Ze is heel, niet alleen lichamelijk, want je kan zwemmen, maar ook inderdaad geestelijk nog helemaal bij de pinken. Dus die gaat de 100 wel aantikken, denken wij.
0: Ik ga ervan uit dat zij een vriendin heeft, die heet Samantha. En daarom ga ik voor Swim with Sam van
8: Oh,
0: Belle
8: Deer. Mooi. Ja. Leuk. Ja, jij zegt Sea, ik zeg Sia, hè, Tomato. Ze klinkt alsof ze nog wel van de chandelier kan zingen. Dus zie jij met chandelier. Ja,
2: ik blijf ook wel een beetje een Nederlandstalige spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen.
0: Nou, wat wil jij horen voor deze Sea van 95 die nog een mooie zwemverjaardag had? Laat het ons weten. Heb je een suggestie voor een plaat? Stuur hem door via NPO Luister.
9: NPO Radio 2.
0: Daniel en Roelof. Ja, night swimming kan natuurlijk ook van R.E.M.
8: Cake by the Ocean.
0: Ja, zat ik ook nog aan te denken. Jouw suggestie is

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb en Medusa. En vandaag zoeken we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En dat is...
2: Een plaat voor...
3: Sea uit Zeewolde, want die vierde haar 95ste verjaardag in het zwembad. Ze mochten zelf niet inplonzen, maar het was wel een spetterend feest.
1: Ja, en er komen heel veel suggesties binnen. The Boss met The River bijvoorbeeld. Hè.
4: Jentel zegt Forever Young van Elfaville.
1: Smoke on the Water zie ik nog. Zwemmen in Bacardi Lemon.
4: Ja. En jij krijgt veel bijval, Daniel.
1: Ik zie het, ja. Voor mensen, wat ik had gezegd, anders doen we A Balladeer, Swim with Sam.
4: Ja.
1: Er zijn veel mensen die dat een mooi liedje vinden. Old and Wise van de Alan Parsons Project. Cool and the Gang, Celebration zag ik nog voorbij komen. Twisting by the Pool van Dire Straits.
4: Maar er is maar één man die de knoop doorhakt. En zijn naam is Michel Koenen.
3: En je krijgt toch ook van mij bijval, Daniel? Want ik ga toch echt voor A Balladeer?
1: Kijk. Mooi liedje om weer eens op de radio te horen op de vroege morgen. Die niet zo vroeg meer is. Michel, dankjewel.
3: Yes.

0: Here for the Boy in de ochtendshow. Ja, dat was even leuk afgelopen vrijdagochtend toen de nieuwe topsong bekend werd gemaakt, hè Bart?
1: Ja, dat was mooi.
0: Dat was echt even mooi. Even voor de mensen die het gemist hebben, wat gebeurde daar?
1: Nou ja, ik bel elke keer artiesten en ze weten niet dat ik ga bellen. Ja. Weet je wel? Of we bedenken bij jonge artiesten wel eens van, hé, ik wil even een interviewtje, mogen we even een interviewtje doen? En met Lenny deden we dat ook. En die was zo verrast en zo ontroerd.
0: Ja.
1: Die is ook al jaren bezig om naar dat doel te streven, weet je wel? Die wil ooit gewoon op de radio en gehoord worden. En uiteindelijk wordt dan topsong. Hij werd gewoon echt emotioneel. Die was echt zo... het overviel hem ook echt. Hij zei het ook echt. Nou ja, word ik gewoon ineens emotioneel. Maar ja, ik vind dat mooi.
0: Ja, ik vind dat ook heel mooi. En ik denk dat hij de hele week geen andere zender opzet.
1: Nee!
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2

0: Lenny Mansour en Wrecking Ball.
1: De rondvraag.
2: Heeft er nog iemand wat, jongens?
0: Nou, niet echt iets heel bijzonders. Behalve dat ik het wel grappig vind dat de luisteraars nog steeds aan het doorappen zijn met hoeveel kilometers op de teller hebben staan. Vanwege die tweedehands auto's die steeds langer meegaan.
3: Oeh, ja.
0: De recordhouder die neemt zijn telefoon niet op, maar die staat over de 800.000 kilometer in de app. Sandra, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoeveel kilometer?
4: 460 ongeveer.
0: En wat is het geheim?
4: Gewoon een goede auto hebben.
0: Ja, nou ja, goed. Ik weet niet of we dan over dat. Nou goed, omschrijf cryptisch welk merk?
4: Japans.
0: Ah ja, okay. Japans, ja.
4: Japans.
3: Ja, ja, ja, ja, laat kapot.
0: Ja, kan niet kapot. Laten we het daarop houden. Dankjewel, Sandra.
4: Joe.

0: van Dead or Alive in de ochtendshow. En jawel, het is weer tijd voor The One, The Only.
1: Dames en heren, Paul McBartney.
2: Goedemorgen, Bart.
3: Goed zo, welkom.
0: Wat fijn dat je er weer bent, Bart.
3: Ik vind het ook fijn dat ik er weer ben.
0: Heb jij het hele weekend achter de piano gezeten?
3: Ja, om dit te oefenen. Komt-ie.

0: Ja. En Daniel, jij kijkt maar zo van, weet je het? Ja, tuurlijk weet ik het. Het staat bovendien in mijn scherm. Maar
1: dat is vals spelen. Ik probeer nooit te kijken. Als jij het ook weet, je zit te luisteren, dan kun je een audioberichtje inspreken voor Bart. Zing het. Breng je mooiste stemgeluid tegen horen. Of haal je eigen piano tevoorschijn. Ja. En open de show van Bart. Bart, veel plezier.
2: Dank je.
3: Het trekt gewoon door je hele lijf. Ik begon te trillen ook. Hij heeft me goed te pakken. BNN.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Toyota.nl. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis... Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Goedemorgen, Bart Arends is de naam. Ik ben uw kapitein op dit zendschip tot 12 uur vanmorgen... in het radioprogramma Aan de Slag. Met nu het NOS Journaal, gelezen door Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd die vaak weggehaald, wat zorgde voor allerlei complicaties... Het onderzoek blijkt nu dat dat niet meer hoeft... want met een combinatie van bestraling en chemotherapie... blijken veel patiënten ook te genezen. Het Radboud UMC leidde het onderzoek en deze oncoloog werkte mee.
6: Nou, we hebben twee groepen eigenlijk onderzocht. We hebben een groep onderzocht die kregen alleen bestraling... en we hebben een groep onderzocht die kregen bestraling... in combinatie met chemotherapietabletten. En die laatste groep, daarbij zagen we dat bij 79%... dus dat is ongeveer 8 op de 10... dat het na één jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen.
5: En zo hoeven patiënten geen stoma meer bijvoorbeeld. Oekraïne krijgt ruim 6 miljard euro van de Europese Unie om defensiemateriaal aan te schaffen. De regering in Kiev zit al langer verlegen om bijvoorbeeld raketten, munitie en radars. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Het nieuws werd bewust vandaag naar buiten gebracht, want Oekraïne viert de 35e onafhankelijkheidsdag. Woede in Leeuwarden. Vijf fans van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk uit het uitvak met Feyenoord-fans. De Friese fans die hebben onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Schandalig, zegt de technisch directeur van Cambuur.
7: Wij leven enorm met hun mee. We hebben ook contact met hun. Dus we weten wat er aan de hand is. En we zullen ook contact met hun gaan houden natuurlijk. Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
5: De doelman van Feyenoord kon een vuurpijl van de eigen aanhang nog maar net ontwijken. En in Groningen lopen sinds een tijdje jeugdboswachters rond. Het Groningen landschap probeert zo jongeren meer bij de natuur te betrekken. Gisterochtend gingen 5 jongeren in alle vroegte met een echte boswachter op stap om enthousiast gemaakt te worden. Ze zochten onder meer met verrekijkers naar bijzondere vogels. Ze zagen bijvoorbeeld een zeearend. En Julia van 13 werd heel enthousiast.
8: Ik ben mijn hele leven om de natuur geweest. En altijd met de tuin bezig en met de diertjes.
9: En jij wil dus jeugdboswachter worden?
8: Ja, dat hoop ik wel. Ja, het lijkt me echt wel heel leuk. Dan leer je ook heel veel en dan kun je ook heel veel buiten zijn... en naar de vogels kijken, naar de plantengroei kijken. En dan leef je ook echt een beetje in zo'n gebied, zeg maar. Dan weet je hoe het daar gaat.
5: In Groningen zijn nu 10 tot 20 jeugdboswachters. Het weer, ja, kunnen we kort zijn. Zon en droog vandaag, 20 tot 23 graden.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
10: Het aantal files neemt vlug af. Het was redelijk druk weer in Noord-Brabant... omdat daar de zomervakantie nu echt wel voorbij is. Daar gaat het de goede kant uit. De A28 Amersfoort-Zwolle. Evenwel een afsluiting tussen het Harde en Wezep. In beide richtingen is de weg nog urenlang dicht... na dat busongeluk van afgelopen nacht. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Langs de file in Brabant nu op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Best 12 kilometer.
4: Dankjewel. Mario en Elko werken goed samen, luister maar. Want Mario doet het compleet.
11: Call me good, call me bad. Call me anything you want to, baby.
4: Et cetera. En Elko doet het refreintje.
12: If you're gonna do it right now. Right now, do it to me.
4: Of zoiets, ja. Wham, I'm your man. Komt eraan.
13: Ster. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.
14: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten met de Rabo Jongeren.
18: Van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies.

0: aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
5: ik red me wel hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

Out en Joy the Silence hoorde je op de radio. Ja, deze mannen waren echt ook waanzinnig in het samplen van dingen. Dus dan nam je gewoon het geluid uit het dagelijks leven op. En dan gebruikte je hem in je plaats. We hebben eens een keer een complete keukenla gesampled. Ook dingen van de trap afgegooid. Daar microfoons bij gehouden, dat opgenomen. Dat zit in deze plaat van ze. Hoor, je hoort ook een soort pangeluiden. Toch? Het lijkt met pollepels erop geslagen. En uiteindelijk krijg je daar dan gewoon een beat van. En het verhaal gaat dus dat ze voor een vroege track in de jaren 80 een keer een diep basgeluid hebben opgebouwd met het geluid van een scheet van een van de bandleden. Nou, het is wel creatief, toch? En bovendien, veel meer artiesten doen dat, maar dat hoor je dan vaak niet. Hoor je het? Bruno Mars heeft het ook in zitten. Goed luisteren, hoor. Hoor je het? Nou, waarschijnlijk nog nooit opgevallen. On My Soul, Bruno Mars is hier op NPO Radio 2.

die nodig, want David Bowie heeft de titel 413 keer gezegd achter elkaar. Hé, hij was op de radio, de lekkere lange albumversie. Goedemorgen. Het is 3:30. Lekkere muziek op je radio. Met

0: Ik kan soms echt zin hebben om iets te gaan draaien in mijn radioprogramma, Michel. Ik heb het nu onwijs met Culture Beat Mr. V.
1: Oh, lekker, zijn van de 90's.
0: Zo'n lekker rammer. Heerlijk was dat. Weet jij nog waar je was, Liedeke, toen deze plaat uitkwam in 1993?
2: Vloeibaar.
0: Ja. Nou, voor ons is het behoorlijk jeugdsentiment. Hij komt eraan zo meteen. Na het nieuws van 9:30, Michel, wat heb je meegenomen?
3: Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep, met een touringcar vol met Duitse middelbare scholieren, zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend vroeg was er een aanrijding met een bestelbus. Ook de chauffeur daarvan moest naar het ziekenhuis. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, dat meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens die kochten vaker oudere auto's, ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en dan een elektrische of hybride. De coronaverhoren gaan na 6 weken weer verder. De parlementaire enquêtecommissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. En de goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden tijd. Voor een troy ounce, daarin wordt gerekend, is 31,1 gram... betaal je nu $4,650. En ook cryptomunten zijn de laatste tijd in trek.
0: Die zijn ook van goud natuurlijk.
3: Daar kun je wel goud mee verdienen, ja.
0: Dat kan, ja.
3: Maar ook verliezen. Het weer volop zon vandaag, zo goed als droog. 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Emmet Hart, hoe is het op de weg?
4: Het rijdt lekker door op de weg over het algemeen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog wel een file van 7 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak, een kwartier vertraging. En de A28, je hoort het al, was een ongeluk gebeurd vannacht met een bus. Amersfoort-Zwolle, de weg is dicht in beide richtingen tussen Het Harde en Wezep. En dat duurt tot 7 uur vanavond waarschijnlijk. Tot die tijd omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Zoals gezegd, Culture Beat komt eraan naar U2 en Novastar.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
6: Dit is Novastar met Today.

Oh, gaaf, Bart, Mr. Veen. Maar doe je dan de 12-inch versie, al is het alleen maar vanwege de intro. Want die bas, die is nog vetter dan bij de single versie.

Verslag op je radio met zometeen in dit radioprogramma een nummer dat ik laagje voor laagje ga opbouwen. De meeste liedjes gaan eigenlijk zoals ze altijd op de radio gaan, want dan zijn ze makkelijk te herkennen. Het couplet begint heel snel. Maar zometeen begint er een grote classic met de drums, dan een gitaar erbij, tweede zwaar overstuurde gitaar en synthesizer. Dan denk je heel even dat de tune van Sesamstraat begint, let op zometeen. Dan nog een gitaar en dan pas begint de zang. Ik ben heel benieuwd of je me herkent. Maak een weddenschapje met iemand bij je in de buurt. Kijk je wie hem als eerste heeft. Nu is

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
6: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
7: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Een splinternieuwe week voor het 60 seconden spel. De selectievraag die jou toegang geeft tot het spel, die komt er zometeen aan. Na het nieuws van 10 uur, gelezen door Michel Koenen.
19: Michel, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, is voor zijn eerste buitenlandse bezoek naar Kiev gegaan. Hij heeft de Oekraïense premier Zelensky ook namens Frankrijk bouwtekeningen overhandigd, waarmee Oekraïne lange afstandskruisraketten kan bouwen. En hij drukte Zelensky ook nog op het hart dat Groot-Brittannië achter Oekraïne blijft staan. Het land viert vandaag 35 jaar onafhankelijkheid. Het is nog steeds een ravage op de A28 tussen het Harde en Wezep. De weg die blijft nog dicht tot zeker 7 uur vanavond. Vannacht was daar een ernstig ongeluk. Een touringcar die botste op een bestelbus en schoot door de vangrail. 8 mensen die moesten naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten 50 Duitse en Oostenrijkse scholieren, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
0: Waar ze naartoe op weg waren, dat weten we niet. Maar ja, zij worden opgevangen op dit moment in de Erika-hal. Dat is een hal hier in Weesup in de buurt. Daar krijgen ze een broodje en wat drinken. Het is niet zo dat iedereen gewond is geraakt. Er is ook een grote groep die daarna gewoon zelf de bus uit is gekomen en naast de bus stond te wachten totdat ze naar die hal zijn gebracht.
20: Rond deze tijd gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder in Den Haag. Voor de zomer kwamen vooral ministers en leden van het Outbreak Management Team aan het woord over hoe zij beslissingen namen. En deze week wordt de rol van de Tweede Kamer onderzocht, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
21: Durfde de Tweede Kamer wel genoeg bij te sturen als het kabinet een grote coronamaatregel nam? Nou, voor dat soort vragen komen Kamerleden uit die tijd langs, zoals Fleur Agema, Klaas Dijkhoff. En de commissie bekijkt dus of de politiek wel goed werkte in die coronatijd. Want ook dan moeten natuurlijk kritische geluiden uit de samenleving wel goed naar voren komen in de discussies hier in Den Haag.
20: Klaas Dijkhoff is zoals eerste aan de beurt. En het is druk met topsportevenementen in de buurt van het Amsterdamse Bos. Het WK roeien staat op het punt van beginnen. Het WK hockey is natuurlijk nog bezig. En dan is er ook nog het WK para-hockey. Het is een toernooi voor hockeyers met een verstandelijke beperking. Dat was voor het eerst in Nederland. Goud zit er niet meer in voor Oranje, want de ploeg is al uitgeschakeld. Maar dat is niet erg, vinden de spelers.
22: Coole ervaring dat het het eerste WK is en dat ze er dan mogen staan.
23: We zijn echt heel erg vrienden buiten het veld, maar ook op het veld.
24: En als je dan aan het hockeyen bent, ja, hoe voel je je dan?
23: Ja, helemaal vrij. Ja, en ik hou van doelpunten scoren.
20: Ja, wie niet. Alle teams die mochten ook één wedstrijd in het echte stadion voor het WK hockey spelen. En dat gebeurde in de pauzes van het WK. Het weer nog volop zon vandaag en zo goed als droog. Het wordt 20 tot 23 graden.
18: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Waar moet je in Nederland even op de rem? Erwin de Hart, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Het antwoord is A12 Arnhem richting de Duitse grens. 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. De A28, je hoorde het al, Amersfoort-Zwolle. Tot 7 uur vanavond waarschijnlijk dicht. Dus het Harde en Weesup in beide richtingen door dat busongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
18: Dankjewel. Zoals beloofd, de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik ga zometeen de Rembrandts draaien met Dry. Met I'll Be There For You. En dat couplet begint al met... En dan volgen er wat klapjes. Hoeveel klapjes zijn dat? Laat het eventjes weten via de NPO Luisteren. En als je het goed hebt, en volgens mij zijn er 2 antwoorden mogelijk, want zelfs de leden van Friends zijn er nog niet uit, dan doe je mee met het 60 seconden spel. Dus hoeveel klapjes zitten daar de eerste zin in het couplet?
26: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
27: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
28: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Joujou.
31: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
32: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
33: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland.
1: Verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

The Bee Gees, Stayin' Alive en The Rembrandts ook gedraaid. En I'll Be There For You. Afgelopen weekend was het Lowlands. En daar stond onder andere ook artiest Somber. En dat is wel bizar om te bedenken. Want die stond in juni vorig jaar stond hij in een tolhuistuin. Daar konden toen al niet meer mensen bij. Maar dat is voor de duidelijkheid best wel een klein zaaltje. En doen nu ineens gewoon op het hoofdpodium. En dat podium gewoon helemaal aantrekken. Dit is echt een podiumdier, puur zang. Hij heeft al aardig wat hitjes gescoord de afgelopen... 14 maanden. My Body Isn't Ready is er eentje van. Somber op de radio.

0: dag.
1: Digi Dex, Eva de Roveren.
2: Slaap lekker.
3: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Good morning, Jeffrey.
4: Goedemorgen.
1: Aanwezig in een, en werkzaam ook in een hoefijzerfabriek. Ik had nog nooit van het woord hoefijzerfabriek gehoord. Die bestaan blijkbaar. En je vertelde net ook al tegen Wiedeke van productie dat je 1600 verschillende hoefijzers hebt.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We maken er heel veel. Je hebt ze in allerlei soorten en maten.
1: Oh, die zit, ik dacht gewoon één. En die wordt er een beetje gesmeed en dan past die en dan wordt hij erop gezet. 1600 verschillende hoefijzers. Wat zou jij geluk hebben op je werk trouwens?
4: Ja, dat zou je denken. Hè?
1: Toch? Hangt er eentje boven de deur? Vragen we dan af.
4: Nee, hier hangt er geen boven de deur. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, dan zou ik hem snel ophangen, want je gaat een spelletje spelen. En je wil graag een aan de slagroomtaart verdienen. We hebben een heleboel vragen voor je bedacht. En de eerste die heeft te maken met dat nummer van Friends, hè, waar we het net over hadden. Hoeveel klapjes zitten er aan het begin van het nummer?
4: Dat zijn er 4.
1: Dat zijn er 4. We luisteren nog eventjes kort. Ja, klap, klap, klap, klap, dat zijn inderdaad 4. Je hebt het juiste antwoord. En daarmee heb je jezelf geselecteerd voor het 60-seconden-spel. Heb je de score al op 1 gezet. En je gaat nu verder spelen. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar
1: voor. Heel goed. Vraag nummer 2 volgt hier. Welke warme wijn wordt vooral in de winter gedronken?
4: Glue wine.
1: Ja, wat moet je spreekwoordelijk smeden als het heet is?
4: Nou, ja, een ijzer.
1: Ja, wie is de frontman van de band Coldplay?
4: Chris Martin.
1: Hoe gaat het kinderliedje? Hop, hop, hop, paarsje in.
4: Galop.
1: Wat is 43 plus 8?
4: 51.
1: Wie staat in de top 2000 met Englishman in New York en Fragile?
4: Ding.
1: Hoe noem je viseitjes die je als delicatessen kunt eten?
4: Caviar.
1: Welke Amerikaanse stad wordt ook wel afgekort tot L.A.?
4: Los Angeles.
1: Hoe heet het jongetje dat thuis blijft in de film Home Alone?
4: Kevin.
1: Waar ben je het liefst als je zegt eigen hart is goud waard?
4: Pas.
1: Hoeveel rondjes van 400 meter moet je rennen voor 1,2 kilometer?
4: 3.
1: En maak deze titel van de Rolling Stones af. Sympathy for the...
4: Devil.
1: En wat voor voorwerp is Lumière uit Belle en het Beest?
4: Een kandelaar.
1: Ja, die was helaas buiten de tijd alleen.
4: Oké. Okay.
1: Het miste een beetje vaart, had ik het idee, Jeffrey.
4: Ja,
1: dat
4: te lang na, denk ik.
1: Ja, precies. Nou ja, het leverde wel uiteindelijk een goed antwoord op in de meeste gevallen. Je hebt alleen vraag 11 dan gepast, hè. Waar ben je het liefst als je zegt eigen hart is goud waard? Dan ben je het liefst thuis. En nou, de kandelaar hebben we het over gehad, die was net buiten de tijd. Dus je komt op zich op een nette 12 goed beantwoorde vragen. En dat is voor vandaag, en misschien ook voor de rest van de week, de highscore.
4: Oké, okay,
1: maar dat ligt.
4: Wacht even.
1: Nee, precies. Ligt een beetje aan de kandidaten van dinsdag tot met vrijdag. Maar als het boven de 12 komt, dan spreek ik je niet meer. En anders tot vrijdag.
4: Oké, okay, dat is prima. Dankjewel.
1: Fijne maandag.
4: Gaan we.

0: Bon Jovi, I'll sleep when I'm dead.
1: Die reageert denk ik op Dickie Dex. Slaap lekker toch, rustig toch? Wat was het? Ja, het is 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Nederland doet ook de komende editie van het Eurovisie Songfestival niet mee. Dat is omdat het evenement niet langer neutraal is, nu een van de deelnemende landen nog steeds is verwikkeld in een grootschalig militair conflict. Dat staat in een statement van Omroep Avrotros. En met dat land wordt natuurlijk Israël bedoeld en de situatie in Gaza. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Webgigant Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Shein verkoopt onder meer spotgoedkope kleding. Een spektakel gisteren in het centrum van Tilburg. Daar vielen 5000 betonnen dominostenen om van zo'n slordige 5 kilo per stuk. Ja, de 2 kilometer lange slinger die liep dwars door gebouwen, huizen en over drukke kruispunten. En het publiek rende er achteraan om alle stenen stuk voor stuk te zien vallen. Het duurde een tijdje. En 10 jaar geleden vielen de stenen ook al. Toen was het in Rotterdam.
1: Wel een goed idee dit. Want ken je nog Domino D-Day?
2: Ja.
1: Dat ze daar een mus moesten neerschieten omdat hij mogelijk de bom konden gooien. Ja, Domino D-Day mus.
2: Ja.
1: En hier heb je dat hooguit met een rijgen of een kraanvogel.
2: Ja, zo'n dikke zeearend.
1: Dit gooit een mug niet zo begon natuurlijk. Of een mus.
2: Het weer nog volop zon vandaag. En zo goed als droog. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Erwin?
3: Nou ja, het gaat eigenlijk over het algemeen wel goed. Maar er staan een paar files op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. 3 kilometer file. 20 minuten is de vertraging door de controles. De A28 Amersfoort Zwolle door dat busongeluk is tot 7 uur vanavond dicht bij het Harde en Wezep. En omrijden doe je via Apeldoorn. De N306 houden wij Kampen. Omdat de camping afgelopen is bij Lowlands. Dus Walibi Holland en de N309. 10 minuten vertraging.
1: Sterk als je erin staat. Zometeen een nieuwe single van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. Spendo bellen ga ik ook draaien met True. Maar eerst Shouts en die lekkere Love Tonight.

0: sta echt helemaal stijf van adrenaline en kippenvel. Ik ga je even vertellen wat er gebeurt terwijl ik bezig ben met mijn radioprogramma. Ik krijg een berichtje op een gegeven moment van iemand met goed nieuws. Iets waar we al een hele tijd op wachten. En dan moet je weten dat we dus al jarenlang een serie opnemen voor YouTube en podcastplatforms. Classic Track heet dat, waarbij we de grootste klassiekers ontleden. En dat moet op basis van de banden die ooit zijn opgenomen in de jaren 80, jaren 90. En die banden zijn vaak kwijt. En we waren al tijdenlang een hele grote klassieker kwijt qua banden. Die kon de platenmaatschappij niet vinden. En ineens kreeg ik van de persoon die dat archief beheert, kreeg ik ineens een berichtje. En dat berichtje klinkt zo, luister eens.
1: Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan.
0: Nou, het betekent dus dat over de muur gevonden is. En dat we die kunnen gaan opnemen. Dus ik heb gelijk Harry Jekkers een bericht gestuurd. Ik zeg, hij is er. Hij is terecht. Ladies and gentlemen, we got him. En hij zegt, oké, dan gaan we in november opnemen. Dus die komt eraan. Dat is zo tof. De classic track over de muur. Klein orkest. Binnenkort op je scherm.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
12: Radioprogramma Aan de Slag vervolgt zijn weg zometeen. Ik kies de muziek, behalve bij de shuffle, dan mag jij dat doen. Ik geef je zometeen wel even aan hoe je kunt opgeven. Na het nieuws van 11 uur. Het is Michel Koenen.
13: Er wordt steeds meer bekend over de inzittenden van de touringcar die vanochtend op de A28 van de weg raakte. We wisten al dat er vooral Duitse scholieren in zaten. Het is nu ook duidelijk waar ze heen gingen, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
14: Het komt echt net binnen via de site van de Duitse omroep NDR. Die zegt dat het gaat om scholieren van een plekje dat heet Pleun. Dat ligt in het uiterste noorden van Duitsland. Het zou gaan om 54 scholieren die in de touringcar zaten en 4 leerkrachten. En dat ze onderweg waren naar Parijs. En ook zegt de school in een bericht op social media dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand levensgevaarlijk gewond is en dat alle ouders inmiddels op de hoogte zijn gebracht.
13: 8 mensen raakten gewond, ook de bestuurder van de bestelbus waar de bus tegen botste. Dat is een man van 30. Avrotros doet volgend jaar weer niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar de editie in Bulgarije sturen, omdat Israël nog altijd mag meedoen. En daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt de omroep. Avrotros geeft de deelname terug aan de NPO en de publieke omroep moet nu bepalen wat er verder gebeurt. Krimpflatie, het verkleinen van de inhoud van een verpakking terwijl de prijs hetzelfde blijft, komt minder vaak voor dan een aantal jaar geleden. Maar het komt toch nog wel geregeld voor, zegt de Consumentenbond. Zo ging André Lon Conditioner eerder al van 300 naar 250 mm. En de nieuwste verpakking...
15: Liter, denk ik.
13: Milliliter, ik zei meter inderdaad. Ja. Ik heb geen haar meer, dus ik zit niet zo heel erg in die dingen
15: thuis. Die materie, nee.
13: Nou, de nieuwe verpakking die bevat nog maar 200 milliliter. En fabrikanten die maken zo'n verandering altijd vaak niet duidelijk, zegt de Consumentenbond. En nog een bijzondere inzamelactie om in een sporthal in Heelvarenbeek. Daar speelde een tennislerares ieder kwartier tegen iemand anders. Dat deed ze best een tijd, om precies te zijn 33 uur, 33 minuten en 33 seconden. En vrijdag begon ze vol goede moed aan dat tennismarathonnetje van haar.
16: Ik heb 6 paar schoenen bij me, 8 paar verschillende sokken. Dus we gaan zien, dat is mijn enige voorbereiding. En de rest doe ik hem op karakter. Ik zie er wel een beetje tegenop en ik denk van, hoe gaat het eindigen? Ik hoop dat iedereen een beetje medelijden met me heeft die tegenover me staat.
13: Dat is redelijk gelukt. Ze waren mild voor haar. En ze haalde uiteindelijk €6.000 op voor een stichting die arme gezinnen helpt.
15: Ze zei het woord deo niet bij haar voorbereiding voor die 33 uur.
13: Door de krimpflatie had ze misschien niet zoveel, denk ik. Het weer bij weinig wind en volop zon wordt het 20 tot 23 graden. Morgen nog iets warmer, maar in het zuiden dan wel meer bewolking.
15: Dankjewel. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Met een file aan de grens, zoals meestal op de A12 vanuit Arnhem. Nu 20 minuten vertraging vanaf 7. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de weg dicht tussen het Hard en Wezep door het bussenongeluk tot 7 uur vanavond. Omrijden via Apeldoorn. En het aflopen van de camping van Lowlands geeft een half uur vertraging aan beide zijden van de N306 Harderwijk-Kampen.
15: Dankjewel.
12: Dit is het moment om je op te geven voor de Top 2000 Shuffle. Wil je hem altijd al een keertje spelen? Heb je er genoeg van om alleen maar naar je radio te schreeuwen als een andere kandidaat speelt? Dan verzoek ik je om nu je naam door te geven via de NPO Luister hebt. Dan speel je zo meteen de Shuffle en dan kies jij wat er op de radio gaat klinken. Ster.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
0: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
21: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
32: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
33: Nu hou hè, dus niet straks.
34: Fans van voordeel.
32: Aldi.
27: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
32: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
33: Nu!
32: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
33: Nu hou hè, dus niet straks.

0: voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPO Radio 2.
1: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPO Radio 2.

Simply Red. Mick Hucknall is de zanger. En die, ja, die was zeer bekend in de jaren 80. Grote hits scoorde die. En je kon hem makkelijk herkennen aan zijn dreads. Zijn dreadlocks. Een lange blond-rode lokken die hij had. En hij had ook een rode robijn in zijn hoektand laten maken. En dat was ook heel opvallend. Best wel lachtig. Je had van, hé, wat zit daar nou? En uiteindelijk heeft hij die jaren later laten vervangen voor een diamantje. Dat was nadat inmiddels zo'n 761 mensen hadden gezegd, zit er nou een stukje tomaat in je tanden? Dat vond hij een beetje irritant. Heeft hij laten vervangen. The Right Thing, Simply Red, Da Kaiser Chiefs en Ruby. Nou, overal bij gesproken. Alex Warren nu en Fever.

0: Hurricane en Alex Warren. Ja, dat weten we nu al.
1: Hou op.
0: Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dit Helene afkomstig uit Helmond, 46 jaar oud, et cetera?
2: Ja, zeker. Goed, dat ben ik.
0: Hebben we de juiste aan de lijn. En jij wil heel graag een shuffeltje wagen.
2: Ja, dat lijkt me wel hartstikke leuk.
0: Heel Nederland is een beetje aan het overgaan van vakantie naar werk. Zit je inmiddels weer op je werk? Heb je nog vakantie?
2: Ik heb nog vakantie. Ik mag morgen weer beginnen.
0: Oh.
2: En we hebben een lange vakantie gehad. We hebben 6 weken in totaal gehad.
0: Ja.
2: Voor het eerst. En we zijn heerlijk 6 weken naar Noorwegen geweest.
0: Holy
2: en,
0: moly.
2: Het weekend afgesloten bij Max.
0: Dan heb je heel Noorwegen wel uitgespeeld, denk ik.
2: Ja, we zijn niet helemaal naar de Noordkaap geweest, maar het hoogste richting Trondheim en vanaf daar weer richting beneden.
0: Geef je vakantie eens een cijfer?
2: Mijn vakantie een cijfer geven? Nou, een 10.
0: Ja?
2: Meer dan een 10. Ja, het was echt fantastisch.
0: Oh, wat goed zeg.
2: Zo mooi. Die natuur is zo fantastisch daar. En we hebben heel veel hikes gedaan en van alles gezien. Maar alleen al daar 2 uur rondrijden in een auto om naar een volgende camping te gaan. Ja, dat is
0: wel mooi.
2: Alsof je naar een Windows screensaver zit te kijken.
0: Ja, precies. Die beweegt. Ja, ik snap het. Ja. Ik zit even te kijken naar, over computers gesproken, naar de computer waar alle liedjes van de Top 2000 in staan. 2000 nummers en ze komen at random voorbij. Jij mag aan of uitzeggen.
3: 1592.
4: Get my hair high. Get my soul shining.
0: Danny Vera, hold on to let go.
2: Oh, Danny Vera, Danny Vera mag uit.
0: Ja? Okay.
2: Ja, deze wel. Deze ken ik ook niet.
0: Nee, precies, helder.
3: 1220.
2: Night in Cambodia.
0: Ja, Kim Wilde. Ja.
2: Van Kim Wilde. Nee, mijn dochter die zegt, dat weet ik niet. We doen het een beetje met z'n vieren hier, dus mag ook uit.
0: Kijk.
2: Mag ook uit.
0: Heel goed.
3: 1871.
2: Don't you worry,
3: don't you worry.
2: Don't you worry, child. Ja? Ja, deze willen we wel aan.
0: Ja?
2: Dit is wel een lekker stampnummertje.
0: Is dit puur omdat de kids dit leuk vinden of ga jij er ook goed
2: nee,
0: op?
2: Nee, dit vind ik ook. Hier ga ik ook goed op.
0: Oké, oké, oké.
2: Ja, dit vind ik ook leuk.
0: Willen jullie vieren de laatste opties nog eventjes horen die niet gekozen kunnen worden dan? Ja?
2: Ja, zeker.
0: Luister even. Luister, dus deze.
3: 427.
0: The Beatles.
2: De Beatles, nee, die hadden we uitgezet.
0: Oké.
3: 809.
2: Oeh, ja, Kate Joyce. Dat, die had wel aangegaan ook.
0: Ja? En maar, dat is dan meer jouw optie geweest, denk ik dan?
2: Ja, dat is wel meer mijn optie, inderdaad.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Nou, maar volgens mij heb je erin gevonden die het hele gezin leuk vindt.
2: Ja, daarom. Dus we gaan lekker meezwingen in de auto.
0: Goed zo. Hij is voor jullie alleen.
2: Dankjewel.
0: Fijne maandag.
2: Doeg!

0: Robin Ewing. En de Twilight Zone en Swedish House Mafia, samen met John Martin op zang Don't You Worry Child, werd gekozen door Helene in de Top 2000 Shuffle. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Syrië en Israël praten onder leiding van de VS over het verminderen van de spanningen. Het doel is om de onderhandelingen over een veiligheidsakkoord weer te hervatten. Syrië wil onder meer dat Israël stopt met aanvallen. Er is een nieuwe behandeling voor mensen met endeldarmkanker. Tot voor kort moest die worden verwijderd, waardoor ze een stoma kregen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in het geboortehuis van de schrijfster in Capelle in Zeeland. Dat was al een tijd de bedoeling, maar lang waren de plannen onzeker vanwege de financiën. Maar nu is er genoeg geld dankzij een anonieme geldschieter. En de bal waarmee dit beroemde doelpunt is gescoord, is geveld.
2: And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
1: De beroemde hand van God goal van Maradona. Mede door die onterecht goedgekeurde goal won Argentinië in de kwartfinale van het WK 1986 van Engeland. De bal die Maradona in het doel sloeg is nu op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is wel een stuk minder dan de 8,5 miljoen euro waarop werd gehoopt. Het weer, bij weinig wind en veel zon wordt het vandaag 20 tot lokaal 23 graden.
0: Merci. Hoe is het op de weg, Erwin?
3: Ja, er staan wel wat meer files dan voorheen, maar de vertraging is zo ongeveer 5 minuten gemiddeld. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam is wel meer vertraging bij Hoevelaken. Aan de hand. 3 kilometer file door een ongeluk is de rijbaan dicht. En moet je via de vluchtstrook er langs. Nou, dan weet iedereen. Dat geeft gewoon best veel vertraging. Aan de grens op de A12 vanuit Arnhem een kwartier extra. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer. De A28 is nog altijd dicht in beide richtingen. Door het busongeluk van vannacht. Amersfoort Zwolle in beide richtingen. Omrijden via de A1 en de A50.
0: Dank je.

verslag van Avanthos op NPO Radio 2. Het is best bizar dat dingen die elke dag heel vanzelfsprekend zijn, helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Als ik mijn radioprogramma normaal gesproken presenteerde tot een paar maanden terug, en ik keek dan door het glas naar de andere studio, daar was een Annemiek aan het voorbereiden voor de show en zo, dat gebeurde gewoon iedere ochtend. En ineens, sinds eind mei, was dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. En dat geldt ook voor jou, denk ik, als luisteraar. Tussen 12 en 2 klonk het niet zo vanzelfsprekend als dat het altijd was. En dan zijn we zo ongelooflijk blij hier bij Radio 2, en jij waarschijnlijk ook aan de andere kant van de radio, dat ze weer terug is, dames en heren. Vanaf 12 uur Daallunch met Annemieke Schollaert. Terug op de kruk, achter het mengpaneel. Die gaat zometeen heerlijke platen voor je draaien.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
14: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Hallo, honey's, I'm back. Daar zometeen meer over, maar ook een stad in Europa. Lol met Frans en dat Paul iets met je doet. Maar dat vind je wel goed. Eerst nieuws van 12 uur. Sydney Dijkers.
18: Goedemiddag. Ja, goedemiddag, welkom terug. Avrotros doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep boycott het evenement vanwege de deelname van Israël dat betrokken is bij een oorlog. Avrotros geeft de opdracht daarom nu terug aan de NPO en die is nu aan zet, zegt verslaggever Joris van Poppel.
19: Ze kunnen een andere omroep vragen om het uit te zenden, om een artiest te sturen. Afgelopen jaar was dat natuurlijk de NOS. De NOS is gevraagd, die heeft het uitgezonden samen met de NTR. Geen artiest gestuurd. Het zou kunnen dat dat nu weer zo gaat gebeuren of misschien wordt er toch nog een andere omroep bij betrokken. Dat is allemaal nog onduidelijk. Het is in ieder geval nu aan de NPO om daar een besluit over te nemen.
18: De organiserende EBU kwam eerder met maatregelen om Avrotros tegemoet te komen. Maar volgens de omroep is daarmee de onafhankelijkheid en neutraliteit van het festival nog steeds niet gegarandeerd. Bij het ongeluk tussen een touringcar en bestelbus op de A28 bij Wezep hebben er heel veel engeltjes op schouders gezeten, zegt burgemeester Haseloop Amsing van de gemeente Oldebroek, waar Wezep onder valt. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Volgens de burgemeester had het nog veel erger kunnen zijn. In de touringcar zaten jongeren van 17 en 18 jaar die op schoolreisje waren richting Parijs. De meesten hebben alleen een aantal schrammen of iets gekneusd. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat Rusland in september 300.000 extra militairen oproept. Volgend jaar komen daar nog eens 200.000 bij, zei Zelensky. Hij verwacht dat president Poetin de nieuwe militairen wil inzetten om de Oekraïense regio Donetsk definitief in handen te krijgen. En vanmiddag begint het wereldkampioenschap roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Roeiteams uit meer dan 60 landen strijden daar om de wereldtitel. De bosbaan is er helemaal klaar voor, zei de projectleider vanochtend tegen verslaggever Mark Robin Visser. Hij maakte de baan de afgelopen jaren klaar voor het WK.
20: Ik ben heel tevreden, er zit behoorlijk wat allig in, maar dat is niet zo erg. Het is 2 weken terug getest, het is zwemwaterkwaliteit.
21: Dus ze mogen gewoon omslaan en dan is het veilig?
20: Ik zou niet aanbevelen om om te slaan als je in de wedstrijd
21: gebeurt, hè? En alle apparatuur staat klaar, want het is natuurlijk secondenwerken.
20: Ja, wat je hier ziet, het is nu een heel volledig automatisch systeem. Ja,
21: dus in het waterdamp zo opstijgen. Mooie baan. Mooie, bijna zo glad als een spiegel.
20: Ja.
21: Zonnetje.
20: Zonnetje
21: kan niet meer kapot.
18: Ja, nog een paar uur. Om 4 uur beginnen de eerste roeiers. Het weer flink wat zon en 20 tot 25 graden vanmiddag. Morgen ook veel zon. In het zuiden dan wel iets meer wolken. En het wordt wel iets warmer met 20 tot 25 graden.
17: Dankjewel Sydney. Over naar Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer. Een kwartier vertraging. Dat was een ongeluk, maar de weg is ook weer vrij. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Een kwartier vertraging vanaf 7 naar 4 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is door dat busongeluk tussen het Harde en Wezep nog steeds dicht. Waarschijnlijk tot 7 uur vanavond in beide richtingen. En geldt omrijden via A50 A1 via Apeldoorn. En er staan veel files bij Walibi door het aflopen van de camping bij Lowlands. Een half uur vertraging of zelfs meer op de N306 Harderwijk-Kampen in beide richtingen.
17: Dankjewel Erwin. Ja, er komt een bom muziek aan. Zometeen eerst de Stones over een Rainbow en George Ezra. Maar die derde...
23: 3 is voor jou.
17: Er wordt net al in het nieuws. Het WK roeien op de bosbaan in Amstelveen gaat van start tot en met de 30ste. Daarnaast, vlak naast, daar speelt zich ook de rest van de helft van... ja, het is ook in België, het WK hockey af. Ah. Dus het is een boel gele bordjes met hoe je moet rijden.
24: Oh ja.
17: Ja, en waar je moet parkeren en waar vooral niet... Dat is chaos, maar ja, wel leuke chaos, want mooie evenementen natuurlijk. Nu even aandacht op de bootjes, dus een nummer met een boot doen.
24: Dat moet te doen zijn.
17: Ja, wel of niet door spierkracht voortgebracht. Dus doe maar een voorstel, kom maar door. Ster.
25: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
27: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
26: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
28: Chris?
29: Ja?
28: Hoef jij niet te werken vandaag?
29: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
28: Dus, heb je nu...
29: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
28: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
31: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
31: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom Speaker voor 190.

0: De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.
6: Afro Tros. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
7: Daar ga je. Wee!

0: George Ezra, Budapest, daar was hij voor die hit nog nooit geweest. Blijft een mooi verhaal. Het bekte gewoon wel lekker, maar daarna is hij zo'n beetje ereburger geworden. Dat dan weer wel. Dat klopt zeg. Hele goedemiddag. Welkom terug in de A-lunch. Dat moet dan eigenlijk tegen mezelf zeggen. Dat zou dan toch wel ergens een beetje raar zijn. Maar hey, 24 augustus is het. Bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 24 augustus 2026...
1: is...
0: Ja, bij ons is hier al een tijdje voorbij, de zomervakantie. Maar nu in het zuiden dan ook. Ja. Iedereen weer aan het werk al daarna. En tennisland is het ook feest, want de US Open begint.
1: Oh nee.
0: Ja, je vindt het toch leuk dat ik terug ben?
1: Ja, nee.
0: Ja, kwalificaties en het veelbesproken mixtoernooi. Dat is wat allemaal. Een goed stel gaan we ook naar opzoek, maar dat zometeen. En ik ben terug na, Nathan, hoeveel weken?
1: Ik heb net geteld, volgens mij is het 12 weken in totaal.
0: 12 weken?
1: Ja.
0: Nou,
1: valt mee toch?
0: Ja, dit was het. Ja.
1: En er komen een paar, maar niet veel, maar een paar hele lieve appjes binnen.
0: Ja, ja. Echt heel veel.
1: Niet normaal.
0: Ja, ik word daar echt de afgelopen week, ik was er niet.
1: Nee.
0: Want hoe gaan we even vatten? Ik had eerst een blinde darmontsteking.
1: Ja.
0: En dan wordt dat altijd eventjes goed getest. En dat bleek bij mij niet goed te zijn, want er zat een tumor in. En dan is het dus kanker. En dan denk je, oké, en nu? Goed te behandelen, ik ben geopereerd. En daar ging daarna nog allemaal van alles mis. Maar het belangrijkste nieuws is dat er geen uitzaaiingen waren. En dat alles wat weg is gehaald, preventief, was ook goed.
1: Ja.
0: Dus dan kan je gaan herstellen.
1: Wat een nieuws is dat, zeg, dat je dat goed stelde.
0: We hebben natuurlijk volgende week de KWF-week. Of eigenlijk de wensenweek voor KWF. En er zijn ook wel mensen die denken van, nou, is dat nou wel verstandig om zo kort na alles? Ik heb ten eerste, ik heb nog niet eens mijn eerste drie maandelijkse controle gehad, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Maar ik denk juist weer wel, want ik denk dat ik het misschien nog meer begrijp of zo.
1: Ja. Ik denk wel, want normaal gesproken tijdens de wensweek voor KWF hebben we eigenlijk meestal op donderdag een dipje. Dan breken we vanwege alle finale.
0: Ja.
1: Ja, of ik denk dat ik misschien al maandag al.
0: Ja, nou, ik heb het gevoel dat ik er juist helemaal klaar voor ben.
1: Oh,
0: ook
1: fijn.
0: Omdat ik ook aan de lijf heb kunnen ondervinden hoe waanzinnig ook de zorg bijvoorbeeld is. En hoe belangrijk het is om steun te krijgen van mensen. Natuurlijk van je eigen omgeving, maar ook zoals deze berichtjes die allemaal binnenkomen.
1: Ja, het is heel leuk. Ja.
0: Ja, en ik heb een schoorsteenmantel thuis. Nou, daar pasten op een gegeven moment de kaarten ook niet meer op.
1: Ik zag een foto, ik zag niet meer dat het een schoorsteenmantel was. Het was gewoon één mozaïek aan kaarten en ballonnen en zo.
0: Ik krijg het ook niet voor elkaar om ze weg te halen, want het is gewoon een heel vertrouwd beeld. Nee, ik vond het heel fijn om zo goed vervangen te zijn, ook door Tim en Carolien natuurlijk. Dus dat is hartstikke fijn. En alle lieve berichtjes, dus ik ben er weer, we gaan weer helemaal los.
1: Ja.
0: Had jij nog wat?
1: Nee, ik vind dat je fris klinkt en je ziet er fantastisch uit. En ik ben onwijs blij dat je
0: er
1: bent.
0: Het is radio.
1: Ja, maar daarom vertel ik dat aan de luisteraar.
0: Ja, dat is goed, ja. Nee, ik heb er enorm veel zin in. En ik weet ook niet wat Theo hiervan gaat vinden, want
2: 3 is voor jou.
0: Ja, hebben we net zo'n heel pittig iets. En dan komt Theo op de radio. Theo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
0: Ja, want laten we de bootjes niet vergeten. Ik vroeg je, naar aanleiding van het WK roeien, een plaat die drijft, oftewel iets met een boot. Waar kom jij nou mee?
3: Ja, allereerst vind ik heel top om jou weer te horen. Maar ik kom mee met Ocean Chorus Scene met The Riverboat Song.
0: Ja, die hoor je eigenlijk ook bijna nooit. Dus wat dat betreft zijn we weer thuis, toch?
3: Ja.
0: Nou, dan ga ik hem bij deze draaien. Dankjewel, man.
3: Hey, top.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. Een nieuwe van hem. Daarvoor nog Ocean Colour Sea met een boot. Nou ja, beter kun je zwemmen als je van die boot afdondert. Feest was het voor Lars Verstraeten uit Sint-Niklaas, België. Hoe dan? Nou ja, hij maakte een Nederlandstalige cover van een ander nummer van Teddy Swims. En dat vond Teddy top. Heeft hij op zijn Instagram gezet. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg leuk als je deze figuur bent.
1: Ik zie het aan je blik. Je houdt het tegen maar.
0: Nou, ja, dat klinkt allemaal prachtig. Zo is het. Hoe gaat het op de weg? Erwin de Hart, vertel het ons.
2: Daar gaat het ook niet al te best op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Stroe en Afrit Hoenderlo staat het helemaal stil door een vrachtwagenongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, 5 kilometer file. Apeldoorn richting Amersfoort op de A1. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer file. Half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem een ongeluk. 4 kilometer file bij Veenendaal. De rijbaan is dicht en verkeer moet via de af- en opritten langs. Dan de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Lunette en Oude Rijn 5 kilometer file. Weer door een ander ongeluk. De A28 die was al dicht. En die blijft dicht tot een uur of 7 vanavond. Amersfoort-Zwolle in beide richtingen. Tussen Te Harde en Wezep.
0: Dankjewel, Erwin. Over dan naar Sydney voor het NOS Nieuws van 12:30.
3: Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat de Tweede Kamer in de coronacrisis expertise miste en daarom sterk leunde op de adviezen van experts. In het verhoor voor de coronacommissie zegt hij dat eerst maatregelen werden genomen en daarna er pas ruimte was om te kijken wat die voor mensen betekende. Volgens Dijkhoff was het ook wel logisch dat adviezen van experts leidend waren. Bij een brand in een chalet in Kortenhoef is vanmorgen vroeg de bewoner om het leven gekomen. De man van 31 woonde daar pas nog maar net. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van die brand. Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. De Chinese webwinkel, bekend van spotgoedkope kleding en cosmetica, wil zo'n 1,5 miljard euro ophalen. En in 2 dagen tijd is ruim 400.000 euro ingezameld voor de familie van de 2 agenten die zaterdag in het Verenigd Koninkrijk omkwamen bij een ongeluk met een spookrijder. De politiewagen knalde op een andere auto. Bij het verkeersongeluk kwamen in totaal 5 mannen om. Het weer in het zuiden zonnig. In het noorden is er wat meer bewolking bij een graad of 22. Morgen ook veel zon en dan maximaal 25 graden.
0: En dankjewel, Sydney. Nou heb ik collega Tim Hoog zitten. Maar mocht je nou het gevoel hebben dat er een plaat enorm genegeerd is de afgelopen weken. Eentje die je bijvoorbeeld echt nooit hoort of nooit meer hoort. Een albumtrack, een one-hit wonder. En denk je dat je de enige bent die dat ene singeltje ooit gekocht heeft. Dit is je kans. Laat vooral eventjes weten via de NPO Luister-app welke plaat ik zo meteen mag gaan draaien.

0: Het regent zonnestralen. In begin oktober, 3 keer in de Ziggo Dome met hun show Bal op het Dak. Alle ballen op donderdag trouwens. De donderdag, want de rest is al ontzettend uitverkocht.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Maar dat verbaast me dan weer niks. We willen ze toch graag weer een keer zien. Platen die je bijna nooit hoort. Wat viel op, maar ook weer niet heel erg verrassend. Veel Jeff Buckley.
2: Ja.
0: Mensen die de docu hebben gezien. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb wel een zeer betrouwbare bron gehoord dat je daarna even moet bijkomen.
2: Ik ben op de helft. En dat is ook bewust. Omdat ik toen ook even dacht, ik ga het even parkeren en dan doe ik de andere helft ook later.
0: Pittig.
2: Ja.
0: Pittig.
2: Maar wel mooi.
0: Ja. Ja. Ook nog mensen die proberen Ocean Color Scene aan te vragen.
2: Nee.
0: Nee, we hebben net gedraaid namelijk. Het is wel ook heel fijn. We zetten hem wel weer eventjes in ons geheugen. Sander, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Welkom terug.
0: Dankjewel. Ja. Ik vind het leuk.
3: Ja,
0: ik kan ook heel slecht mee omgaan, zoals je merkt.
2: Dat vind ik heel schattig om te zien.
0: Veel te veel aandacht. Ja. Maar wel heel erg lief en dat soort dingen. Sander, welke plaat hebben we al veel te lang niet gehoord?
3: The Levelers met What a Beautiful Day.
0: Wat een goed idee.
4: What a

0: Taylor Swift.
1: Cruel Summer.
0: En naar verluidt is ze nog getrouwd. Dus bepaald geen cruel summer voor onze Taylor. Net getrouwd, jongens. Maar ja, er is wel iets lelijks, Nathan, als onderzoek bekend geworden.
2: Oké.
0: Ja, ze kan er zelf natuurlijk helemaal niks aan doen, maar indirect is ze er wel aan verbonden. De Harvard Medical School, die hebben een onderzoek gepubliceerd waar blijkt dat het aantal dodelijke verkeersongevallen in de VS met 15% stijgt op release data. Van populaire albums.
2: Oh ja?
0: Ja, nou ja, eigenlijk kan je de link ook wel leggen. Mensen zitten in de auto. Denk, oeh, nieuwe album van Taylor Swift of Drake, hebben ze ook gecheckt.
2: En dan letten ze niet meer op of zo?
0: Ja, dan gaan ze denken, oh, ik wil het volgende nummer. Dan gaan ze scrollen.
2: Oh.
0: En dan zijn ze afgeleid. En dan op de releasedag 43% meer gestreamd dan daarna. Dus dat zou kunnen zeggen, dus meer kans. Maar lijkt mij niet leuk als je Taylor Swift bent en zo'n bericht met je eigen naam in de kant.
2: Maar moet je dan doen? Nooit meer een plaat uitbrengen? Dat kan toch niet?
0: Ja, gewoon een liedje maken over veilig rijden. Ja, of is dat de Sesamstraat? Ja. Keep your hands on the wheel. Nou ja, weet je? Ik meld het gewoon maar even. Zometeen een goed stel. Daar heb ik niks mee te maken.
2: Nee?
0: Dat is Nathan's stel.
2: Ja, ik gedaan.
0: Dankjewel daarvoor.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Zometeen dolle stipjes, een boel gras en een lege stad. Ook nog een goed stel krijg je. Maar eerst Sydney met het NOS nieuws van 1 uur alweer.
20: Ja, goedemiddag Annemieke. Van de Duitse scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen een bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De scholieren zijn nu in een hal opgevangen in de buurt. Volgens burgemeester Haaslap Amsing had het heel anders kunnen aflopen.
21: Iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is licht gewond. Dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. En er zijn 15 mensen vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. En de overige kinderen zijn zo goed mogelijk opgevangen door het Rode Kruis, door ambulancepersoneel. En we hebben ons best gedaan om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.
20: Vanwege de ravage en het politieonderzoek is daar 28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Organisaties als Greenpeace zijn kritisch op die nieuwe boringen vanwege klimaatverandering. Ook de Europese Commissie wilde er eigenlijk een verbod op. Maar Noorwegen zegt dat het nodig is om genoeg olie en gas te hebben voor Europa vanwege de oorlog in Iran. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar om tafel gegaan om de situatie te kalmeren tussen de twee landen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen. Maar er lijkt meer achter het gesprek te zitten, namelijk een volledige veiligheidsovereenkomst, zegt correspondent Lennart Swols.
1: Die twee landen die waren namelijk met elkaar al eerder in gesprek over zo'n veiligheidsovereenkomst, dat dan uiteindelijk mogelijk moet gaan leiden tot een bredere vredesovereenkomst. Maar die gesprekken die lagen helemaal stil door de oorlogen hier in de regio. Dus er wordt ook, denk ik, ook gekeken of die gesprekken weer opgestart kunnen worden. Maar ja, voor het zover is, moeten eerst die spanningen verminderd worden en moeten worden gedeescaleerd. Dus ik denk wel dat dat het hoofddoel van die gesprekken van gisteren was.
20: Vorige week viel Israël Syrië nog twee keer aan. Daarna beschuldigde de Syrische regering Israël van het schenden van hun soevereiniteit in het internationale recht. En na de dood van 18 olifanten in Kenia zijn 4 verdachten opgepakt. En naar een 5e wordt nog gezocht. Die olifanten werden de afgelopen maand doodgevonden in een nationaal park daar. Uit onderzoek bleek dat ze waren gestorven door vergiftiging. Het is nog niet duidelijk of de verdachten stropers zijn of landbouwers. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 23 graden. Morgen ook veel zon. In het zuiden dan wel iets meer wolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
9: En dankjewel, Sydney. Hoe gaat het nu op de weg? Tim Schaap, die weet het dan weer. Tim, goedemiddag.
15: Hey, goedemiddag Annemieke. Ja, helaas ging het nu ook mis op de A1. Richting Apeldoorn is de weg helemaal dicht ter hoogte van Hoenderloo. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Arnhem. De A30, de A12 en de A50 moet je daar vervolgen. Hierdoor heb je ook op onthoud nog steeds op die A28 naar Zwolle. Daar is de hele dag de weg al dicht ter hoogte van het harde. Die omleidingsroute die klopt nu niet meer helemaal. Je kunt nu de A27 en de A6 volgen. En wat verder aan de hand is, is een nieuw ongeluk op de A12... vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Ben je onderweg richting Den Haag, hou dan rekening met 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is namelijk dicht, maar je kunt er wel langs via de parallelrijbaan.
9: Dankjewel, Tim. Ja, ik moet natuurlijk nog even inkomen, maar... En aangezien Nathan een prima stel heeft gevonden en ik niet alles wil weggeven, ik kom er gewoon niet op. Nee.
1: Vind je het moeilijk?
9: Nee, ik denk dat je er wel op gaat komen, maar meestal wil ik dan laten zien van...
1: Ik heb er ook nog eentje. Ja.
9: Ik kom niet verder dan dat ze allebei met de beginnen.
1: Nou, dat is wel een hele goeie.
9: Dat vind ik eigenlijk niet echt een goede link.
1: Ik denk dat er één link is die heel veel mensen meteen snappen. En ik denk dat de verborgen link, dat niemand die kan vinden.
9: Wat ik weet inmiddels, en die eerste die je bedoelt, die is wel heel leuk.
1: Ja, die is leuk, hè?
9: Dus als je nou denkt, ja, dat zal iedereen wel hebben, toch insturen.
1: Ja, want dan kun je peper en zout stel winnen.
9: Precies, en dan stel ik altijd de vraag, hebben we ze nog?
1: Zeker.
9: En in dit geval ben ik 3 maanden weg geweest, dus hebben we ze nog?
1: Ja, hebben ze nog.
9: Je hebt gewoon in mijn afwezigheid stiekem weer dezelfde besteld natuurlijk.
1: Zeker.
9: Ja. Nou, je kunt dus een hartstikke leuk, beetje gedateerd peper en zout stel winnen.
1: Die gaan we toch even over hebben, denk ik.
9: Ja, nee hoor. Als je tenminste een leuke link weet te verzinnen tussen twee platen, komt ie. The Smiths, ja. There's a Light That Never Goes Out. En The Bangles, Eternal Flame. Ik vind hem nu al leuk. Kom maar door. Ster.
22: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Hey, is onderweg.
24: Wie?
25: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
24: Top. Koffietje, ik trakteer.
25: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
27: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
29: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
30: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
31: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
32: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
33: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
34: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.
35: Avrotros. Zomer op je radio.
36: Dit is een goed stel, hoor.

0: Dit was vroeger op de basisschool zo vaak geplaybacked. Als je de eerste toon hoorde, dat zelfs de kleuters zeiden... Nou, dan gaan we weer. Maar leuk om weer eens te horen. Eternal Flame, de Bengals, zit in een goed stel samen met de Smiths. There is a light that never goes out. Jeroen, hij zegt als je als Smit... Welkom terug.
1: Ja, onze luisteraars zijn er nog, hoor.
0: Oh, als je als Smit het ijzer smeet als het heet is... dan heb je een Eternal Flame nodig. Ja. August, die zegt... verborgen link is dat ze alle twee naakt waren onder hun kleding... terwijl ze het liedje schreven.
1: Heel mooi.
0: Is dit het niveau?
1: Zeker.
0: Heerlijk. Nou, wacht, kan nog erger, want Quickwim die zegt... de link is dat beide LP's dezelfde kant op draaien. Ik vind het wel leuk als je dan zeg maar geen link kunt verzinnen. Ja. Misschien zij wel hoor. Dat je dan zoiets...
1: Creatief
0: dan,
1: omdenken.
0: Ik hou ervan. Ja, absoluut. Wel ja. Kijken ze ook een beetje in die categorie Henk. Maar het scheelde een paar letters en Henk had de beste link ooit gehad. Zo is het ook. Hij heeft een link die we straks ook gaan noemen Henk. Dus we hebben je gezien hoor. Hij moet ook denken aan, aan chips.
1: Vanwege?
0: Smits en Buggles.
1: Oh, dat had...
0: So close.
1: Dat is wel een leuke voor in de toekomst.
0: Want Bengals.
1: Nou, maar we hebben natuurlijk ook een band die meer als Buggles klinkt dan...
0: Ja. En hij wist trouwens wel dat het Bengals waren, hoor.
1: Ja.
0: Maar wel heel leuk.
1: Hij heeft gewoon honger, denk ik.
0: Dat zou het ook kunnen zijn. Emily, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, je hebt een prima link gevonden. Het was inderdaad een link die we vaker zagen. Maar ik zei al, als je hem niet instuurt, kun je ook niet winnen, toch?
2: Nee, dat klopt.
0: Nou, vertel hem.
2: Ja, nou, ik dacht, het zit gewoon in de titel. A light that never goes out is an eternal flame. En een eternal flame is a light that never goes out.
0: Echt? Ja, heel goed, heel goed. Ik ga dat peper en zoutstel opsturen. Wat ga je ermee doen?
2: Op tafel zetten, denk ik.
0: Ja, vind ik een hele goeie.
2: Ja, toch?
0: Ja,
2: lijkt me
0: top. Helemaal goed. Dankjewel, Emily. Gefeliciteerd. Veel plezier ermee. Ook nog links trouwens. Beide bands gingen soort van uit elkaar door een soort van ruzie.
1: Zeker.
0: Ja. En we hebben Morrissey die zelf solo natuurlijk nog steeds heel veel succes heeft. En Suzanne Hoff ook in R-Up. Nou, dank voor het meedenken.

0: Desmond Archer naar Sleeping Satellite op NPO Radio 2. En Nathan, waar zou dit nou weer over gaan, dat nummer?
1: Sleeping Satellite.
0: Ja.
1: Een uit de baan geraakte satelliet die...
0: Ik vind dat je dat goed bedenkt.
1: Ja, toch?
0: Ja, het is het niet. Nee. Ja, je zou ook kunnen denken, het gaat over relaties en liefde en zo. Ja. Maar het gaat over de maan.
1: Oh.
0: Ja. Dat mensen gestopt zijn om er naartoe te gaan in 1972. Dat zij zich afvraagt van, nou, dat is ook wat.
1: Dat we niet meer naar de maan gaan.
0: Ja. De Eagle's Flight. Die Eagle, dat is de naam van de maanmodule op Apollo 11.
1: Okay.
0: En Are the Seas Still Dry? Dat is de Sea of Tranquility.
1: Okay.
0: Waar dat ding landde.
1: Wow.
0: Op de maan.
1: Maar dat is wel toeval dat het nu draait. Want er is nu weer heel veel sprake van dat mensen nu weer naar de maan willen gaan.
0: Ja, eerder al dit jaar kwam die Artemis 2 in de buurt. En dus inderdaad, ik dacht van, nou, dan sleuren we er even bij.
1: Grappig.
0: Ja, en er komt nog een maanverduistering. Heb jij eigenlijk, jij hebt elkaar natuurlijk heel lang niet gezien, ook de eclipse.
1: Zeker, en ik denk dat ik het laatste brilletje had.
0: Niet, die hadden wij.
1: Nee, echt waar?
0: Ja.
1: Ik had namelijk eentje gekocht en toen ik refreshte, waren ze uitverkocht.
0: Oh, dat...
1: En hij was... Hij
0: oh,
1: was,
0: en hij kwam wel.
1: Hij kwam precies op tijd.
0: Wij hadden namelijk, tenminste wij, eigenlijk mijn wederhelft natuurlijk, want ik denk er weer niet aan. Die had op tijd besteld, ruim op tijd. Nou, die kwamen dus niet. En wij nog tegen iedereen zeggen, ja, dat had je veel eerder moeten regelen.
1: Ja,
0: en toen hadden we niks. En toen is hij nog, misschien ook wel uit van, nou, mij krijg je niet, nog helemaal verderop ergens naar een stad gereden om...
1: En was het gelukt?
0: Ja.
1: Ach,
0: ja.
1: Ik zag een post van iemand die zei, ja, met die billetjes, ik heb maar 27 jaar de tijd gehad om te regelen. Dus het is me niet gelukt.
0: Goed, een hoop gedoe over dingen die al lang... geleden zijn, maar goed, ze moeten het veel inhalen. Dit is wel heel erg nu.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: net terwijl Nathan heel trots aan het vertellen was dat hij op een gegeven moment wist dat het Justin Timberlake de sign is waar iets... iets aan doet denken, komt Mark binnen met een appje. Ik ga hierna steeds Get Lucky zingen. Vooral She's Up All Night.
1: Oh.
0: Grappig. Ja. Is dat erg? Nee.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Gewoon leuk. Dat dus, topsong, Nelly Monsoe. Wrecking Ball, fijn is dat. Tim Schaap, files.
2: Ja, zeker. Het zijn er helaas een paar, Annemieke. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Bij Hoenderlo is de weg dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Ook de A28 richting Zwolle. Die is natuurlijk al de hele dag dicht vanaf het harde tot na de avondspits. Komt daardoor een ongeluk. Omrijden kan via Lelystad, de A1, A27 en de A6 zijn jouw route. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Alfred Kanaleiland is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog ongeveer een half uur in de file vanaf Houten. En tenslotte eigenlijk een file die ik stiekem altijd wel leuk vind. Namelijk bij Lowlands, de N306. Festivalgangers keren terug en daarom daar een file. Voor Biddinghuizen, 3 kilometer en 30 minuten in de richting van Harderwijk.
0: Waarom is dat leuk? Is het leedvermaak, Tim?
2: Nee, het is meer een festivalfile. Een gezellige file waar heel veel mensen toch een beetje vrijwillig in staan.
0: Ja, precies. Vroeger kon je dan zeggen, nou, als je allemaal in de file staat, doet er even. Ah. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet meer.
2: Waarom niet? Lijkt mij leuk.
0: Ja, dat is een beetje, dan schrikt iedereen van toeters.
2: Oh,
0: ik ga niet zeggen tegen mensen die nu in de Lowlands file staan van toeter even. Dat is leuk, want dan weten we dat je Radio 2 luistert. Dat zou ik nooit doen, Tim.
2: Ik denk dat de gemiddelde Lowlands-ganger wel voor hetere vuur heeft gestaan dit weekend.
0: Ja, misschien ook wel. Ja. En of ze naar Radio 2 luisteren natuurlijk. Maar goed, Sydney, over naar jou, want het NOS nieuws van 20:30.
3: Ja, goedemiddag. Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars moet ruim €300.000 aan boetes betalen. Die sportschool heeft afgelopen jaren vaak de wet overtreden. Het liet mensen van buiten de EU werken zonder de juiste papieren. En ook kon de inspectie niet zien hoeveel uren zij hadden gewerkt en of ze wel het minimumloon betaald hadden gekregen daarvoor. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat Rusland in september 300.000 extra militairen oproept. Volgend jaar komen daar nog eens 200.000 bij, zei hij. De Oekraïense president hield in Kiev een toespraak voor Europese leiders bij de viering van de 35e Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in het geboortehuis van de schrijfster in Capelle in Zeeland. Het was al een tijd de bedoeling, maar lang waren de plannen onzeker vanwege de financiën. Maar nu is er genoeg dankzij een anonieme geldschieter. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden is er wat meer bewolking bij een graad of 22. Morgen ook veel zon en dan maximaal 25 graden.
0: Zeg Sydney, heb je nog even tijd voor me?
4: Goeie kop.
0: Want er is vast nog wel een berichtje waarvan jij denkt, ja, daar moet nog een kop bij.
3: Ik denk dat we wat kunnen met een raadsel voor vakantievierders in Canada. Want in het Great Blue Heron Provincial Park werden de afgelopen maanden meer dan 100 schoenen, slippers en sandalen gestolen. Die werden daar stiekempjes meegenomen. Op een gegeven moment waren ze kwijt. Nou, die daders waren al snel bekend van die diefstal, want mensen hadden namelijk vossen gezien met die schoenen in hun bek. En ver kwamen ze er ook niet mee. Veel schoeisel is ook weer teruggevonden langs de weg of even verderop in de struiken van het park. Bijvoorbeeld door deze vrouw.
5: I found everything from a baby sandal to a hiking boot. And foxes aren't that big and a hiking boot's fairly heavy. So, yeah, they're determined.
3: Ja, ze waren vasthoudend. De Canadese camping heeft nu ook speciale vossen schoenenbakken in het leven geroepen waar je een graai in kan doen als je je slippertjes of schoenen daar kwijt bent.
0: Nou,
3: daar zitten ze dan in. Hopelijk.
0: Het is een lief berichtje, maar het is toch wel even zuur als je je tent uitritst en...
3: Dan wordt het op blote voeten naar het toiletgebouwtje. Ja.
0: Het gaat ook wel leuk om hier een kop bij te verzinnen, denk ik. Wat heb jij bedacht, Sydney?
3: Ik had vossen plegen sandalen gediefstal.
0: Oh, ja, heel goed. Grappig. Ik heb een opstartprobleem, hè?
1: Oh, ja.
0: Ik heb een hele flauwe.
3: Ja.
0: Maar deze is echt prachtig. Nathan.
1: Ik vraag me af, hebben die vossen dan niks veters te doen?
0: Ja, zo, ben ik er even uit geweest. Ik kom niet verder dan na. Komt vast goed.
1: Komt vast goed.
0: Ja, vast. Nee, ze proberen de daders te strikken.
1: Oh, die is
0: maar dan
1: mooi.
0: Zit ik wel in jouw veterhoek.
1: Ja. Ja,
0: maar goed. Mocht je nou een hele goede kop hebben bedacht, stuur hem even door via de NPO Luister-app. Dan sta je misschien wel in de top 5.
1: En dan komt het allemaal in de krant.
0: Ja.
1: Van
0: komt vast goed.
3: Ja.
0: Hij is eigenlijk best leuk.
6: Ja. Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2, dan zit je goed. Ik zal je zeggen,

0: Coldplay en Clocks op NPO Radio 2. Een bericht van Sydney net in het nieuws over een stelende vossen. Stelen als de raven, maar dit zijn wel echt stelende vossen. Daar moesten we nog een kop bij verzinnen. Gaan we nog doen? Dit is slechts een tussenstand overigens. In Canada, daar is dan het probleem. In de Great Blue Heron Provincial Park. Zijn dagelijks er niet aan denk.
1: Nee.
0: Waarschijnlijk is het mooi, want Canada. Daar zijn schoenen, slippers en sandalen ontvreemd. En iedereen dacht, wat is hier aan de hand? Toen bleken het vossen te zijn. Nou, iedereen kan al die gevonden dingen worden allemaal in een bak gegooid. Je kan je eigen schoen weer terugvinden. Maar
1: ja, en het is lastig. Het is ook nog een camping. Dus dan ben je blij dat je bijvoorbeeld droog je tent uitkomt. En dan moet je dus op je sokken weg naar de wc.
0: Op zich kan je gewoon, als je weet dat dat gebeurt, die dingen ook binnen bewaren. Ja. Maar wij zoeken een kop. Kijk, we gaan de boel niet oplossen. Dat is niet onze taak. We moeten er gewoon om kunnen lachen. Heb je een kop? Ja, zeker wel. Er zijn heel veel mensen met goede koppen. Zometeen de officiële uitslag. Maar een voorbeeldje van Ria bijvoorbeeld. Schrik je toch even uit je slof als je schoesel verdwenen blijkt te zijn.
1: Mooi.
0: Vind ik mooi. En Yvonne die zegt, vossen nemen kampeerders met gestolen schoenen flink op de hak.
1: Keurig.
0: Ik zag hem vaker. Hij is goed. Mocht je er nog eentje hebben, ik hoor het heel erg graag zometeen. Specials. Daar heb ik even zin in. En hier heb ik trouwens ook heel veel zin in. Supergrass.

0: Die subtiele rasp ook halverwege. Het is zo mooi.
1: Goeie kop.
0: Specials gangsters op NPO Radio 2. Waar wij net een bericht hadden van Sydney. Het nieuws over vossen in Canada. Want die blijken het te doen. Schoenen stelen. Of eigenlijk schoeisel. Alle soorten schoenen die mensen buiten hun tent op de camping zetten. Die worden gejat door die beestjes. Nou, ze kwamen erachter. En inmiddels kan je je schoenen terugvinden in daarvoor speciaal neergezette schoenenbakken.
2: Vossen schoenenbakken.
0: Ja. Het is maar waar je gewend aan raakt. Hè? Wie doet vandaag de vossen schoenenbakken? Nou ja, anyhoes, hebben we leuke koppen erbij, zeker wel. Maxim, die zegt... Canadese vossen lappen regels aan hun laars. Ik zag zoveel type schoenen binnenkomen. Stiletto's ook nog.
2: Oh.
0: Ja, vind ik ook wel mooi.
2: Leuk.
0: Jacco zegt, profielschets van de dader leidt tot vossenjacht. Dat is een dubbele. Heel mooi. Damir, die zegt, iemand moet hier een Birkenstock voor steken. Die zijn wel makkelijk te vatten voor ze, denk ik.
2: Omdat je dan met je bek beter om die touwtjes heen komt.
0: Verschillende manieren kun je die benaderen.
2: Ja.
0: Even kijken hoor. Gijsbert die zegt, die vossen zijn ontzettend slim.
2: Zeker.
0: Ontzettend. Dit is, vind ik misschien een van de mooiste koppen. Het is niet echt een goede kop, maar hij is zo grappig. Ina de Vos hebt sorry.
2: Ik zie haar ook gewoon door de bossen sluipen nu.
0: Draag mij maar weg. Ja. Arjan die zegt, brutale vos steelt puma.
2: Heel mooi.
0: En dan hebben we nog Wouter. Wouter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw ontzettend goede kop?
3: Ik dacht, sandalen diefstal haalt Fox News.
0: Ja, echt briljant. Diefstal sandalen haalt Fox News. Het is me of je het gelooft, maar hey, het wordt wel op het nieuws gebracht. Dankjewel, Wouter. Ik ga die... Oh nee, je moet even een foto van jezelf sturen. Dan kom je hier in de eregalerij, als je dat wil, hè?
3: Yes.
0: Oké.
3: Okay. Thanks.
0: Leuk. Nou, dat was hem.
2: Dit was hem voor vandaag.
0: Ja, om het allemaal even heel ingewikkeld te maken, zometeen Tim.
2: Oké. Okay.
0: Ja, want die valt dan weer in voor Paul.
2: Ja, maar dit was weer gewoon normaal.
0: Dit is nu weer van mij.
2: Ja.
0: Nou afblijven. Ik blijf, denk ik. Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Het is weer maandag. Zometeen hoor je Paul met Tim. Met muziek van een artiest die sowieso op de Wensweek gaat spelen. De KWF Wensweek hier bij NPO Radio 2. Maar ja, het laatste nieuws dat hoor je van Cindy Dijkers.
15: Goedemiddag Tim. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat Rusland in september 300.000 extra militairen gaat oproepen. En volgend jaar ook nog eens 200.000 extra. Hij hield in Kiev een toespraak voor Europese leiders bij de viering van de 35e Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Onder hen was ook de nieuwe Britse premier Burnham. Zelensky riep de internationale gemeenschap opnieuw op tot meer steun, zegt verslaggever Wessel de Jong.
16: Eigenlijk het meest opvallende was het gedeelte dat hij zich richtte tegen China. Hij zei, pak je internationale leidersrol nou eens een keer en je invloed die je hebt op Rusland. Hè. En die zeiden, ja, je moet er nu toch echt eens op letten dat die dictator Poetin, dat hij is ophoudt met dat permanent dat dreigen met die kernwapens, dat hij daar is, dat de Chinezen wat dat betreft is ingrijpen.
15: Verder zei Zelensky dat hij hoopt dat de Amerikanen inzien dat Poetin geen vrede wil en dat ze hem met stevigere sancties moeten dwingen tot onderhandelen. Het Formule 1 weekend in Zandvoort is zonder grote problemen verlopen, zegt de burgemeester. Er werden zeker 14 mensen opgepakt. De burgemeester van Zandvoort zegt dat het vaak ging om mensen die te veel gedronken hadden en zich daarna niet wisten te gedragen. De aantallen zijn volgens hem te vergelijken met een druk uitgaansweekend in een grote stad. Nederland doet volgend jaar misschien weer niet mee met het Eurovisie Songfestival. Afrotros zegt in ieder geval geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival te sturen, omdat Israël meedoet, zegt de directeur van de omroep.
17: Nou, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
15: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet is nog niet duidelijk. Avrotros geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. En een vrouw is in Parijs gered uit het ondergrondse gangenstelsel onder de stad. Ze viel zaterdag daar 6 meter naar beneden. En de brandweer moest eraan te pas komen om haar daaruit te redden. De vrouw ligt volgens Franse media nu in stabiele toestand in het ziekenhuis. De vrouw wilde een deel van de ondergrondse begraafplaatsen bezoeken, dat eigenlijk niet voor het publiek toegankelijk is. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden.
14: Dankjewel, Cindy. Tot zometeen gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
18: Ja, helaas op aardig wat plekken. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroel en Apeldoorn zelf, 13 kilometer, 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. Kan ik niet zeggen over de A28, de weg tussen Amersfoort en Zwolle. Daar blijft de weg afgesloten bij het harde na een heftig ongeluk afgelopen nacht. Tot na de avondspits is het daar omrijden geblazen. Kan via Apeldoorn over de A1 en de A50, ook in de andere richting. En dan een file vanwege terugkerende festivalbezoekers bij Lowlands, Biddinghuizen. De N306 staat vol richting Kampen. Ongeveer 2 kilometer en 10 minuten.
19: Ster. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
25: Hey, ik kwam net de buren tegen.
26: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
25: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
26: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
25: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
26: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
25: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, beter leven.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
27: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

Dit is NPO Radio 2 met Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Douwe Bob optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

hele week nog, Tim in plaats van Paul. Goedemiddag. Hoe is het begin van je maandag? Beetje je werkmail aan het wegwerken, weer flink aan de slag? Of heb je nog het geluk dat je nog een beetje vakantie hebt? Yes. Nou, veel plezier in elk geval, veel succes. En ik verzorg de soundtrack voor deze middag. En uiteraard duiken we ook weer in de top 40 van toen jij 14 jaar oud was. Fijne leeftijd waarin je muzieksmaak een beetje aan het ontwikkelen bent. Dus dat gaan we zo meteen even ontdekken. Ja, en ik wil iets draaien voor je van Adele en een liedje van Will Smith. Waarvan je misschien dan denkt van, joh, dat heb ik echt al heel erg lang niet meer gehoord.

Er was een tijd, toen zat Adele op Twitter. En dat was echt een hele leuke tijd. Want dan was het zaterdagavond zo rond een uur of 10, 11 of zo. En dan ging je even kijken op Twitter. En dan kwamen de ene naar de andere geweldige zinnen uit haar pen. Met de nodige schuttingtaal. En dat was echt fantastisch. Totdat het management zei, oké, Adele, en vanaf nu beheren we jou Twitter-account. Dat was echt best wel jammer eigenlijk. Adele hoorde je met Set Fire to the Rain. Straks nog van Dik Hout zaagt men planken. Status quo. Maar eerst die geweldige, nieuwe, iets wat donkere plaat van Fontaines D.C. Ik zeg Fontaines D.C. nog maar eens een keer. Ik heb wel eens verstaan als Tenacity. Nee, dit is niet de nieuwe Tenacity. Fontaines D.C. is de naam. En wat is dit prachtig. Tenminste, dat vind ik. Marianne.

16 oktober komt het nieuwe album uit. Dopamine Chamber. En Ria zegt ja, Fontaine's DC. Die is erg fijn. En ook Mark is er blij mee. Kijk, steeds meer zieltjes winnen voor mijn favoriet van deze week. En ik ga hem de hele week voor je draaien, want hij is gewoon ongelooflijk lekker. Marianne van Fontaine's DC. Ik zei net al, van dik hout zag mijn planken. Ik hou mijn woord. Dit is status quo, whatever you want.

0: Whatever you want. We gaan naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap op dit moment. Tim, 10 kilometer vertraging voor de Duitse grens, neem ik aan?
1: Nee, die heb ik even buiten beschouwing gelaten. Oh, maar als je wil, kan ik wel even kijken, hoor.
0: Nee, laat maar. Nee, het is goed zo.
1: Nee, goed. Hier en daar wel wat andere zaken. Onder andere een ongeluk op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Voor Twello 10 minuten door het ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dan is er 1 rijstrook dicht bij Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp op de A2, als je onderweg bent vanuit het zuiden. Vanaf knooppunt Leenderheide doe je er 30 minuten langer over. Dan het noorden van het land, A7. Wel richting de Duitse grens, maar goed, voor Groningen Europark. 3 kilometer, 10 minuten, 3 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. En nog steeds helemaal dicht is de A28 in beide richtingen na het ongeluk van de afgelopen nacht. Ter hoogte van het Harde is de weg volledig afgesloten. Omrijden kan via Apeldoorn, dat is over de A1 en de A50.
0: Super, dankjewel. Dan gaan we naar het nieuws. De headlines hoor je van Cindy Dijkers.
2: Ja, goedemiddag Tim. In Wezep zijn meerdere Duitse kinderen die betrokken waren bij dat ongeluk op de A28 opgehaald door hun ouders. Ze zaten in een touringcar die botste met een bestelbus. De kinderen werden daarna opgevangen in een sporthal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Afrotros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil nu overleggen met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt door een andere omroep. Er komt minder krimpflatie voor in de supermarkt, zegt de Consumentenbond. Fabrikanten maken dan hun verpakking kleiner, terwijl ze er dezelfde prijs voor vragen, of misschien wel meer. Mensen zien vaak wel dat de verpakking anders is, maar niet dat die ook kleiner is geworden. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel begonnen. Xavi Hernandez liep vanochtend voor zijn eerste werkdag het gebouw van de KNVB binnen. En hij sprak daar ook zijn eerste woordje Nederlands.
3: Goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Nou, er was ook iemand met wie hij Spaans kon spreken, namelijk Matt van Nistelrooy. Hij heeft namelijk een paar jaar voor Real Madrid gespeeld. Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach in 48 jaar.
0: Wow.
2: Het weer zon en wolken bij een graad of 21. Morgen in het zuiden meer wolken, maar op andere plekken zon en dan maximaal 25 graden.
0: Dankjewel. Straks top op 14. Wat stond er in de hitlijst toen jij 14 jaar oud was? Bruno Mars, ga je horen hem eerst. Bad English. Time is stood still.

0: Karol G samen met Bruno Mars en Still.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Hey Richard, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Tim.
0: Nog een beetje vakantie of weer aan het werk?
2: Nee, ik ben gewoon, dit is mijn tweede week weer mee begonnen.
0: Mag ik vragen wat voor werk je doet?
2: Ik zit in de reclame.
0: Okay,
2: ik ben stagemedewerker in de reclamebranche.
0: Ja, jullie zijn weer helemaal terug, want reclameblokken bij 2 duren ook weer wat langer tegenwoordig.
2: Ja, nou, dat is alleen maar goed, toch?
0: Ja, ja, zeker.
2: Ik moet mijn geld verdienen, maar
0: nee, zo
2: ik
0: is het ook.
2: In de montage.
0: Hey, ik heb een vraag aan je. Wat luisterde je toen je 14 was? Of was je helemaal niet met muziek bezig? Want daar gaan we altijd vanuit dat als je wanneer je 14 bent, dat je dan vol in de muziek zit. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
2: Nee, in dit geval was het ook nog niet zo erg. Ik luister wel gewoon muziek, maar niet dat ik nou denk van... Paul, weet je, ik kan me daar wat van herinneren.
0: Nee, precies. Oké. Okay. En tegenwoordig is het wel veranderd?
2: Ja, tegenwoordig wel. Tegenwoordig af en toe eens een keer een concertje hier en daar. En dan,
0: wat is je laatste show die je hebt gezien?
2: Nou, de laatste show is van UB40 op de Zwarte Cross.
0: Oké. Okay.
2: En in oktober dan is het Alan Youssef, Ido Youssef in Arnhem.
0: Nou, een lekker brede smaak. Even kijken of de hitlijst van 11 augustus 1987, want toen was zij 14, ook zo breed is. Eén liedje gaan we helemaal draaien en dat is natuurlijk aan jou. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben helemaal klaar.
0: Here we go.
3: 5.
0: Ah.
2: Ja.
0: Weet je nog wie dat is?
2: Nee, niet 1, 2, 3.
0: Julien Clerc.
2: Ja, nu het zegt.
0: En Ellen, ja.
3: 4.
2: She was right next door and I'm such a strong persuader. Ja.
0: Ja.
2: Ja, ook leuk.
0: Robert Gray.
2: Dat ken ik ook, maar ik weet je, net als met Hipster, ik ken de artiesten, of minst liedjes wel, maar de artiesten weer niet.
0: Ga ik je gewoon bij helpen, geen enkel probleem. Dus Robert Gray hoorde je met Right Next Door.
3: 3.
0: Pet Shop Boys.
2: Pet Shop Boys. Ja.
0: It's a Sin hoorde je.
3: 2.
2: Ja, kijk, hier word je vrolijk.
0: Oh ja, dat is goed. Ja, weet je nog wie dit zong dan? Ga toch even testen bij je?
2: Nee.
0: Tony Esposito. Tony Esposito dan.
2: Ja,
0: dat
2: had ook
0: maar één echte hit hoor, trouwens, met Papa Chico. En op nummer 1.
3: 1.
0: Ja, we zitten in de jaren 80, hè, dus ja.
2: Ja, die kennen we nu nog steeds.
0: Zeg, jij hebt er 5 gehoord. 5 liedjes die in de top 5 stonden toen jij 14 jaar oud was. Wat zou je graag willen horen?
2: Nou, we gaan voor Papa Chico.
0: Ja, kan wel zo vaag vermoeden inderdaad. Beetje terug naar de vakantievibe weer, hè, met jou.
2: En dan is mijn vrouw ook tevreden, weet je. Dan is het helemaal top.
0: Kijk, je vrouw heeft alle platen van Tony Esposito thuis.
2: Ja, die is echt superfan, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: De eerste waarvan ik het hoor, wat leuk. Dag hoor.

weekend. Heb je vrienden. 10-minute takeover. Vrienden. Hey, eet je vrienden. Hey. Tijd voor de 10-minute takeover. Oftewel, wat zou jij graag op de radio willen horen? Ik ga zo meteen gewoon 10 minuten op mijn handen zitten. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar dan moeten de liedjes wel nog draaien natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel. Geef even door waar jij op dit moment zin in hebt. Het is een maandag, weet je wel, de week is net begonnen. Als je denkt van ja, ik heb even wat extra power nodig of zo, dan kan ik dat voor je draaien. Of heb jij juist behoefte aan wat rust, dan kan een ballad heel fijn zijn. Jij bepaalt, wat wil je horen in de 10-minute takeover? Geef hem maar door.

0: NPO Radio 2. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Het is 3 uur. Zometeen hoor je muziek van Republica, Martin Garrix en Ed Sheeran. En natuurlijk de 10 Minute Takeover. Waar heb je zin in? Wat wil je horen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Krijg je eerst het nieuws van Cindy Dijkers.
17: Ja, goedemiddag Tim.
16: Hallo.
17: De Tweede Kamer had meer informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen kunnen krijgen. Het heeft de oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gezegd in zijn verhoor bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd er daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Hoe het anders kan, weet hij niet.
3: Ik blijf het heel moeilijk vinden om een soort alternatieve realiteit te schetsen waarin we veel minder leed hadden gehad op scholen en in horeca, maar we wel hadden geaccepteerd dat er heel veel mensen doodgingen. Dat blijf ik moeilijk vinden om dat te schetsen. Maar ik denk wel dat het... Het zou heel zonde zijn als er weer een crisis is en mensen achteraf ook weer dezelfde dingen betreuren.
17: Hij vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van deskundigen, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. Het vuur brak vanochtend vroeg uit. 2 uur later was de brand onder controle. Het slachtoffer was de bewoner van die woning. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Kortenhoef. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot met migranten. Het zou vooral om jongeren gaan. De boot vertrok donderdagochtend richting Italië, maar sloeg om en zonk. Er zijn nog 3 mensen vermist. 1 man kon worden gered. Hij werd uit zee gehaald door een ander schip. En ook voor kinderen in het zuiden zit inmiddels de eerste schooldag er weer op na de zomervakantie. Het was vanochtend vroeg weer op tijd opstaan. En dat was ook voor de ouders wel even wennen, hoorde Omroep Zeeland bij een basisschool in Zierikzee.
18: Ja, vroeg. Vooral voor haar. Kijk, ja. Ik ga gewoon naar mijn werk, dus in die zin was ik het wel weer gewend. Maar voor haar was het wel weer eventjes wennen, hè. Vroeg naar bed, vroeg eruit. En voor haar was het ook wel weer goed. En voor ons ook. Je gaat weer een beetje in je ritme.
19: Vandaag valt het misschien nog mee, maar zo in de loop van de week ga je wel even merken dat het vroeger uit wel weer moeilijk is. Zijn ze misschien wat moe, maar dat mag ook toch?
17: Alleen regio Midden heeft nu nog vakantie, die eindigt volgende week. Op veel plekken zon, bij maximaal 23 graden momenteel. Morgen ook droog en op de meeste plaatsen zon. Alleen in het zuiden is er dan wat bewolking. Het wordt dan maximaal 25 graden.
16: Dankjewel, Cindy. Tot over een half uurtje gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap op dit moment. Tim, waar staat het stil?
20: Helaas best wel wat plekken. Het is een beetje rommelig. Onder andere bij Eindhoven op de A2. File vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp ongeveer een kwartier extra komt er een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Ook in het noorden van het land goed nieuws bij Groningen Europapark. De A7 is weer vrij richting de Duitse grens. Vanaf Hoogkerk nog wel 10 minuten aan file. Kan nu langzaam maar zeker gaan oplossen. En op de A28 nog steeds in beide richtingen problemen. Bij Wezep komt er het heftige ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Want tot na de avondspits is de weg daar helemaal afgesloten.

0: vuurwerk toedeloe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ster.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Creon kozijnen.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
16: ik red me wel hoor.
15: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
19: Wat een goed plan.
18: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
19: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
18: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Je mag de radio helemaal overnemen. Doe dat gewoon lekker even met de NPO Luisterapp en vertel mij wat ik moet draaien de komende 10 minuten. Natasja heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die zegt, hey Tim, we rijden net naar Italië. En we willen heel graag Ticento horen. Oh, wat grappig zeg. Ticento, dat heb ik ook al een hele tijd niet meer gehoord. En als je inderdaad op dit moment in de auto zit en je rijdt Italië binnen. Je zit allemaal om je heen. En je hebt nog even vakantie. Lucky bastard. Hè? Dan hoort deze er gewoon bij. Mattia Bazzar, Ticento. Maar wat past hierna? Laat het weten met de NPO Luisterapp.

per se in een auto te zitten naar Italië om sfeer te maken op de radio. Dat zegt Catharine ook. Ik zit dan niet in de auto naar Italië, maar op mijn zolder aan het werk. Een goede om wakker te blijven zou veel eens kunnen zijn met insomnia.

0: vraag gaan we vragen aan Inge. Inge, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Tim. Hoi, hoi.
0: Hoe ziet jouw dag eruit, Inge? Wat ben je aan het doen als ik vragen mag?
1: Ja, heel rustig aan. Ja? Echt, ik ben lekker een wasjes aan het draaien, een beetje mijn huishouden aan het doen en nu een krantje aan het lezen.
0: Kijk eens. En dan op de achtergrond de radio aan en dan jouw favoriete plaat. Ja, jij dacht Fateless Insomnia, daar past maar één goede track achter en dat is...
1: Hall of the Moon.
0: Wauw, van de Waterboys.
1: Van de Waterboys, inderdaad.
0: Waarom juist dat nummer?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje het favoriete nummer van mijn ex en mij.
0: Oh.
1: En het blijft een beetje een golden oldie. Dus,
0: maar kun je er dan zonder wrok en zonder verdriet naar luisteren?
1: Nee, helemaal niet. Oh, nee, het is gewoon een prachtig nummer.
0: Ja, precies. Staat er helemaal los van. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ga ik er voor je draaien, de Waterboys en Hall of the Moon. Dankjewel.
1: Hartstikke goed.

0: Wonder Boys en The Hole of the Moon. Speciaal voor Inge. Morgen is er weer een nieuwe 10-minute takeover. Dus bedenk alvast wat je wil aanvragen morgen. Schrijf het op. Op het behang of tatoeëer het op je arm. En laat het weten morgen. Goed, gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap op dit moment. Tim.
1: Ja.
0: Ja, zeg maar.
1: Ja, de files komen ze aan. Ja. Allereerst A4 richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ippenburg. 6 kilometer, 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Ook de A12 Utrecht-Arnhem file tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 7 kilometer, 10 minuten wederom. En op de A28, daar is ook nieuws over. Eerst was de weg in beide richtingen dicht door het ongeluk van afgelopen nacht bij het Harde. Nu is de weg alleen nog maar richting Amersfoort afgesloten. Vanuit Zwolle dus nog wel omrijden. Kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Super, dankjewel. Zometeen een echte New Wave Classic. Eerst de headlines hoor je van Cindy Dijkers.
2: Ja, goedemiddag Tim. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden in de bosjes langs de Maas bij Venlo komt ook uit die stad. Ze was 40 jaar, heeft de politie bekendgemaakt. Haar familieleden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van haar dood. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen daar in Venlo. Er is een groot rechercheteam op de zaak gezet. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste papieren. Ook was niet te controleren of zij in ieder geval het minimumloon betaald kregen van hen. Het kabinet is nog altijd met oppositiepartijen in gesprek om steun te verzamelen voor een nieuwe begroting voor Prinsjesdag. Vanmiddag is het de beurt aan Volt-leider Dassen. Hij wil dat het kabinet ervoor zorgt dat de belasting voor werknemers niet omhoog gaat. En afgelopen weekend was het weer zover in de Duitse Alpenregio. Al eeuwenlang trekken mannen letterlijk aan elkaars vinger tijdens een traditioneel potje vingerworstelen. Het gebeurt vooral met de middelvinger. Die is namelijk de sterkste om de ring en het touwtje aan te bevestigen, zeggen ze.
3: We trainen natuurlijk. We leggen de ring in de regel in die hinterste kuhle van middelvinger rein. Man maakt die vuist zo. En dan gaat het los.
2: Wie het eerst de ander met de vinger over de tafel trekt, wint. Die sport die kent strenge regels en verschillende gewichtsklassen met meer dan 100 deelnemers.
0: Ja. Ik weet niet. Ik dacht dat. Ja, ik weet het niet. Ik weet echt niet meer gewoon.
2: Ik steek
0: dit gebeurt echt, hè?
2: Ja, dit gebeurt echt. Ja.
0: Wij zijn het oosten.
2: Een hele grote tent. Ja. Nou. Goed, het weer. Vanavond droog en helder bij een graad of 10. Morgen in het zuiden meer wolken, op andere plekken zon en maximaal 25
0: graden. Wanneer denk je van dit is nieuws? Weet je, op het moment dat je denkt, dit moeten we brengen.
2: Oh, ja, toch wel een groot bijzonder evenement.
0: Zeker, ik vind het absurd. Ja. Oh, dat dit gewoon echt gebeurt. Zullen we eens proberen zo meteen trouwens? Hoe sterk zijn jouw vingers eigenlijk?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee? Manier om erachter te komen, beste City.
2: Ja,

0: Special en Afraid of the Dark. Ik probeer een beetje na te denken over onze wereld waarin we leven. Dus ik heb een laten we zeggen 3 maanden geleden, een grote plastic fles water gekocht. En die hervul ik nu steeds. Die leg ik weer terug in de koelkast en iedere dag dan vul ik hem. Maar het is een plastic fles water. Het is niet om aan te zien. Het is lelijk en het begint ook een beetje te meuren na verloop van tijd. Dus wat ik heel graag zou willen is gewoon zo'n waterfles die je kunt herbruiken met een goede, degelijke waterfles. Nou hebben we die hier. En die kun je winnen.
1: De moeilijkste vraag.
0: En die win je door even een moeilijke vraag te beantwoorden met de NPO Luisterapp. Heb je het goed? Bel ik je terug. Moet je nog eventjes een makkelijke vraag beantwoorden en dan is die waterfles voor jou. Let op, hier komt de moeilijke vraag. Een tijd geleden is er een biopic over Robbie Williams verschenen. En daarin werd hij gespeeld door een dier. Maar wat voor dier? Dus onlangs is er een film over Robbie Williams verschenen. Het leven wordt erin verteld van Robbie Williams, maar Robbie werd gespeeld door een dier. Maar

0: Monsters en The Rush. Ik stelde net een moeilijke vraag. Een tijd geleden is er een biopic over Robbie Williams verschenen. Daarin werd hij gespeeld door een dier. Wat voor dier? We krijgen een paar keer het antwoord kat of poes binnen. En dat vind ik op zich wel grappig. Want ik snap het wel, want hij heeft onlangs reclame gemaakt voor kattenbrokjes en zo. Maar nee, hij was geen poes op kat. Nee.
1: De moeilijkste vraag.
0: Maar Monique, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij weet het wel, hè, volgens mij.
2: Ik weet het wel.
0: Nou, laat maar gaan.
2: Een aap.
0: Dat is hartstikke goed. Heb je die film gezien, trouwens?
2: Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb kleine stukjes voorbij zien komen.
0: Ja, maar het trekt me niet meteen je aandacht om een film over Robbie Williams gespeeld door een aap te kijken.
2: Nee, ik had het normaal wel gekeken, maar niet als hij door een aap wordt gespeeld.
0: wat heb je tegen aap opeens, Monique?
2: Ik hou niet van bananen. Laat ik het daarop houden.
0: Oké. Goed, dan gaan we even naar de makkelijke vraag. Ja, ik weet niet of je deze vraag dan weet. Welke dierentuin in Nederland draait vooral om apen?
2: De apenhul!
0: Ja hoor. Maar daar ben je ook waarschijnlijk nooit geweest.
2: Jawel.
0: Oh, huh? Oké. Want je houdt wel niet van bananen. Nou goed.
2: Nou, je hebt wel eens een vrijgezellendag. En die wordt dan wel eens gehouden.
0: Oh, echt waar? In de apenhul?
2: Ja.
0: Oeh. Nou goed, jij krijgt van ons een waterfles. Ik wens je daar veel plezier mee. En dankjewel voor het bellen en voor het meedoen.
2: Dankjewel. En dankjewel voor het terugbellen. Hoi.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start. 1 minuut over 4, dit is NPO Radio 2, NOS Journaal. Hier is Sidney Dijkers. Sidney, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud. Een man moet 8 jaar de cel in voor de dood van zijn zoontje van 3 maanden oud. Het gerechtshof vindt het bewezen dat de man zijn baby zo heftig heeft geschud dat het jongetje ernstig hersenletsel opliep en daaraan overleed. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw en moet haar daarom een schadevergoeding betalen van ruim 45.000 euro. Noorwegen breidt de boringen in het Noordpoolgebied uit. Het boren naar gas en olie in de Barentszee is omstreden vanwege de schade aan het milieu. Maar Noorwegen zegt dat het boren echt nodig is, zegt economie-redacteur Catharine Mintzelles.
2: De Noorse minister voor Energie zegt: het is in het belang van de EU en Noorwegen om die boringen voort te blijven zetten. Ze zeggen van ja, het is gewoon goed om minder afhankelijk te zijn voor de rest van de wereld vanwege de geopolitieke spanning op dit moment. En zij presenteren zichzelf gewoon als een goed alternatief.
1: Milieuorganisaties probeerden de boringen via de rechter tegen te houden, maar verloren die zaak. De Europese Commissie steunde eerder een verbod, maar heroverweegt dat uit angst voor tekorten door de oorlog in Iran. Noorwegen zegt dat EU-landen zelf moeten bepalen of ze de Noorse olie en gas willen kopen. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïnse president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. En er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Het plan daarvoor was er al langer, maar er was te weinig geld om het geboortehuis te kopen. Een anonieme geldschieter heeft dat probleem nu opgelost. Totaal onverwacht, zegt de stichting die het pand nu koopt.
3: Wel gehoopt, maar niet gedacht. Nee. We hebben inmiddels zaten op de 150.000 euro met de crowdfunding. Ook een geweldig bedrag natuurlijk. Maar ja, niet genoeg voor de aankoop van het pand. En ja, een weekje later kwam dit aanbod. Dus geweldig.
1: En wanneer het museum opent is nog niet duidelijk. Het weer vanavond droog en helder bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen in het zuiden meer wolken. Op andere plekken veel zon en maximaal 25 graden.
0: Sidney, dankjewel. Tot zo weer. Van Sidney naar Tim. Tim, ja. Hoeveel heb je?
4: Ja, 4 op een rijtje gezet, Ruud. Het is drukker aan het worden onderweg. We zitten al boven de 220 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn voorwerpen op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Wat er ligt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er 1 rijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten vanaf Beest. Dan de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij Hoenderlo nog steeds die problemen met die takken boven de weg. De spitsstrook is daar voorlopig dicht. Vanaf knooppunt Beekbergen 20 minuten nu. De A325 dan, Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf. 8 kilometer, dik een kwartier. En tenslotte nog steeds die A28. In 1 richting is de weg dicht. Vanuit Zwolle naar Amersfoort vanaf knooppunt Hattemerbroek. Door dat heftige ongeluk van afgelopen nacht. Oh, gezondheid. Omrijden kan via Apeldoorn. Dat is over de A50 en de A1.
0: Dankjewel, tot zo weer.
5: Zometeen bij De Wild in de Middag.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies Maatwerk.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Hé, hey, wat is dat?
1: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
1: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

Oslo's niet een zongfestival. Mensen, wat een verdriet. En Noorwegen blijft toch boren in de Noordpool naar olie en gas. En gewond door vuurwerk, als je tenminste bij Feyenoord Cambuur was. We gaan beginnen.

0: Het is 24 augustus.
1: Maandag.
2: De nummer 1 in de middag. De middagshow van NPO Radio 2.

0: Ja, Vivienne die heeft het niet helemaal lekker begrepen met het... Dus Duncan, als je even iets hogere stem opzet dan normaal... dan zit je op de plek van Viv.
1: Ja, hallo.
0: En Gijs, jij op je eigen plek.
2: Oké. Okay.
0: En ik op mijn eigen plek. Kondig ik gewoon een plaat af en doen alsof er niks aan de hand is. Oké, akkoord, ja. 1989, Tears of Fears and Sowing the Seeds of Love. Dames en heren, dit is de middagshow. Ik had zo'n FOMO, jongens, dit weekend.
2: Wanneer had jij FOMO?
0: Het hele weekend had ik FOMO.
2: Ik snap niet waarom.
0: Nou, gisteren was Pukkelpop.
2: Ja.
0: Afgelopen weekend.
2: Daar was jij niet.
0: Was Formule 1.
2: Was jij ook niet.
0: En er was Lowlands.
2: Maar daar was jij wel.
0: Ja, één dag.
2: En hoe was het?
0: Vrijdag was ik daar. Nou, dat was heel grappig, want ik heb het allemaal zeg maar, op sociale media gevolgd. Dat het toch wel mooi was dat die, zeg maar, alle Oranjes waren, hadden een familiefeest. Bij de Last Lap, zoals dat heet.
2: Sterker nog, volgens mij heeft de koning voor het eerst in de geschiedenis een sportieve prijs uitgereikt. Hij heeft de bokaal overhandigd.
0: Ja, dat was heel mooi.
2: Ja?
0: Nee, maar ik vond het lachen dat het echt zo'n familiebedrijf was. Ja. Dat bleek gisteren. Want het neefje draaide. Andere neefje is dan een eigenaar van het circuit.
2: En Prins Bernhard mocht aflachen.
0: Ja, precies. Het was echt heel grappig allemaal. Dat was, al die oranjes. Behalve de graf-influencer. Want die zat lekker te knallen op Eloïse. Die zat lekker te knallen op Lowlands.
2: Nou ja, verschil moet er zijn.
0: Dus ik dacht... onttrekt zij zich nou van de familieperikelen? Of tenminste, wil ze niet onderdeel zijn van die familieperikelen? En dacht ze van, ja, dag, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker naar Lowlands.
2: Ja, of een ongelukkige dubbele boeking. En dat ze dan moet kiezen.
0: Maar goed, waar ik even naartoe wil. Mijn FOMO is één dag gestild geweest. Dat was vrijdag. Toen was ik op Lowlands. Want we deden daar 30 minuten rouw. En dat doen Gijs en ik altijd samen. En Gijs was daar niet. Maar nee, Gijs die wil niet naar Lowlands. Want ja, die weet hoe dat is. En ik wist niet helemaal hoe dat was. Dit was voor mij de eerste keer dat ik op Lowlands was.
1: En hoe was dat dan?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat was heel grappig. Zo'n kaartje kost bijna €400. Hè? Dan kun je ook op die camping slapen.
2: Ja, dan moet je volgens mij, of dan moet je... Je moet een kaartje kopen voor het hele weekend.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Dan is de bedoeling dat je daar inderdaad ergens in
0: maar
2: de grindpark
0: voor die,
2: gaat.
0: Voor die €400 heb je dus nog niks gegeten en gesnoven. Maar echt, dan moet je dus nog allemaal dingen tot je nemen. Je kunt naar bol.com, je kunt een broodje Unox halen. Je kunt bij de Rabo dansen. Ja, je kunt een bol...
2: De bolwinkel?
0: Een hele grote bolwinkel met 400 artikelen. En je hebt daar een Heineken café. Je hebt daar, nou, van alles. Echt, alles wat je kunt bedenken heb je daar.
2: Oh ja.
0: En, maar voor die €400 heb je dan wel somber. En wat was dan? Een Major Lazer was er.
2: Ja.
0: Lil Kleine.
2: Ja, met zijn New Wave collectief.
0: En

0: Iets wat er met je lezer... En was er iets groots?
1: Ik zag op NPO 3 hebben ze het hele concert van Eefje de Visser hebben ze ook uitgezonden.
0: Ik heb het over grote dingen. Die, hoe heet het nou? Ik wil Eefje de Visser niet tekort doen, maar... God, hoe heet het nou, joh? Tyler, de Creator.
1: Oh, Tyler, de Creator,
0: ja. Dat was Tyler, de Creator. En dat was het zo'n beetje wel die... En toen dacht ik, €400... Ik zei, wie kan dat betalen? En toen ben ik een beetje om me heen gaan kijken. Toen bleek dat heel Amsterdam Oud-Zuid was verhuisd dat hele weekend.
1: Dat meen je niet?
0: Ja, er waren allemaal kindertjes van rijke ouders die daar kan naartoe kunnen. En dat was het ook gewoon echt. Het was gewoon een verzamelplek voor kindjes van rijke ouders.
1: Maar stonden dan ook allemaal van die kanta's en fatbikes? En
0: dat heb ik niet gezien, want ik kwam met mijn eigen auto. En wij gingen dus gewoon werken. Je hebt werkpaarden, luxe paarden. Ja. Maar dat was, ik vond het echt gek om dat mee te maken.
1: Maar ben jij na de opname, nadat jouw werkzaamheden waren afgerond... ben je nog gebleven, hoor?
0: Ja, ik ben nog even gebleven. Ik heb nog even een tent gezien.
1: Je hebt een tent gezien?
0: Een tent. Ik heb de Bravo gezien. Oh, en de Alfa.
2: In de bolwinkel?
0: Zover kwam ik niet. Ik heb nog een biertje gedronken. Maar, en toen ben ik weer naar huis gegaan. Maar ik vond het wel leuk om een keer mee te maken. Dus, ik dacht, €400, ik vind het echt veel poen.
2: Ja.
0: Maar ligt het aan mij, joh?
2: Het is heel veel geld.
0: Heb ik een verknipt beeld van de wereld?
1: Nee, maar het is ook precies wat je zegt. Dan moet je alles daar nog eten en drinken.
0: Nou, waar ik mee zat is... Ik wil die line-up... Ik wil deze artiesten natuurlijk niet tekort doen. Maar ik vind het heel veel geld voor deze artiesten.
1: Ja, je kan het niet
0: Ben jij Lowlands? Ken jij Lowlands? Laat even weten. Misschien heb ik dingen gemist. Dat zou heel goed kunnen. En moet ik toch een beetje in het festivalleven
1: groeien?
0: Groeien.
1: Ja, dat kan.
0: Gijs, heb jij nou een ring om?
1: Ja, ik ben helemaal fashion geworden. Ben ik.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Maar ik heb afgelopen week het AD gelezen, Ruud. En daar wil ik het graag met jou over hebben, Ruud. Want daar stond een heel
0: stuk... Hij is wel mediatraining gehad. Over, kan over dingen heen praten.
1: Over rage rooms.
0: Heb je dat wel eens gelezen?
1: Wat? Zo'n rage room. Heb je dat wel eens gedaan?
0: Wat is dat?
1: Dus dat je iets kapot kunt maken. Dan kun je een kamer
0: boeken. Oh, rage. Dat je echt gewoon helemaal los kan gaan.
1: Ja, heb je dat ooit gedaan?
0: Nou, nadat ik hoorde wat de Lowlands kost, dan ben ik naar de rage room gegaan.
1: Dat snap ik. Maar weet je wie daar heel veel gebruik van maken? Vrouwen.
0: Echt waar?
1: 90% van de mensen die naar de desbetreffende rage room gaan... die in het AD werd uitgelicht, dat zijn vrouwen.
0: Mm.
1: En dan vraag ik mij af, zit daar zoveel opgekropte woede... bij onze vrouwelijke medemens? Of zijn wij mannen zo vredelievend en zo rustig?
0: Nee, ik denk dat mannen het gewoon eerder uitgooien. En klaar. En vrouwen die potten dat. Vrouwen die potten dat dan meer op.
1: Oké, en die nemen dan een strippenkaart en die gaan af en toe dan...
0: Ja,
1: afreageren.
0: Denk ik, ja. Ja. Duncan, wat houd jij bezig?
2: Nou, dat is me iets opgevallen. Gijs heeft een ring om. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Gijs, jongen. Tussen nu en 6 uur, dan komt er. We krijgen het eruit. Of je gaat huilen, deren naar huis. Dat kan natuurlijk. Jij, Duncan.

Veldhuis. Ruud de Wild. NPO Radio 2.

0: Killers. En Are We Human or Are We Dancer? Dat zijn van die vragen die ons allemaal de hele dag bezighouden.
1: Wat vind jij dat jij bent, Ruud?
0: Toch dancer.
1: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Weinig human?
0: Als niemand kijkt, ben ik meer dancer dan human. En jij?
1: Ik vind mij meer human, maar het valt mij op dat jij steeds meer dancer wordt.
0: Ja,
1: jij gaat steeds meer dansen.
0: Ja, dat komt omdat ik vreugde in mijn hart.
1: Oh!
0: Ja.
1: Wil je daar iets over kwijt ben?
0: Nee, ik heb mijn ring om.
1: Ja, ik zie het. Ja, je hebt 3 ringen om.
0: Ja, wel heel lang. Die heb ik heel lang. Maar jij hebt pas net een ring om.
1: Ik heb net een ring om, ja.
0: Duncan begint er niet voor niks over. Heb jij geen ring om?
2: Ik heb geen ring. Ik vraag me ook af waarom ineens. Maar...
0: Nou, mannen en ringen, dat is een dingetje tegenwoordig.
2: Is dat compenseren van iets?
0: Dat weet ik niet. Misschien zijn we onze vrouwelijke kant. Misschien.
1: Oh ja, een stukje feminine side.
0: Ja, dat denk ik, ja. Nee, ik heb gewoon ringen van mijn... Eén ring van mijn kinderen. Nou, gaan we daar echt over hebben? Wil je dat echt weten?
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Ja.
0: Ik heb één ring, die heb ik al heel lang. En die andere heb ik van mijn kinderen gekregen voor mijn verjaardag. En dat.
1: En jouw kettingen dan, Ruud?
0: Dat is leuk dat je dat vraagt. Die heb ik allemaal zelf gekocht.
1: Oké. Zullen we het over Lowlands hebben?
0: Ja, dat lijkt me leuk.
1: Ja, want het is heel druk in de NPO-luister. Want jij was verbaasd over hoeveel een ticket daar kost... en hoeveel dan ook nog het eten...
0: Ja, richting 400 euro. Of 400, weet ik wel, maar zoiets.
1: En dan heb je, zoals jij zei, nog niks gedronken en...
0: Gesnoven.
1: Precies. Remco zegt, mijn dochter...
0: Of gelikt, eigenlijk dan gelikt.
1: Oh, moet je daarvoor betalen?
0: Ja, voor mij ging de hele wereld open. Dat mensen een likje nemen van iets... Dan,
1: was dat dan in het tentje? Of wat
0: ik heb er gewoon rondgevraagd. Gewoon, ik was natuurlijk gewoon ik was een boomer. En toen dacht ik, dan ben ik ook een boomer. En dan ga ik ook een boomer vragen stellen. Dus deze boomer heeft mensen gevraagd van, wat doe je hier? Nou, er zei eentje, ik ga zo meteen lekker reven. Dan ga ik een likje MDMA doen. Ik dacht dat wel de pillen waren. Nou, ik ben natuurlijk die zat thuis daarin. Maar...
2: Jij hebt het niet gedaan.
0: Nee, daar ben ik bang voor. Maar ik maak het goed met alcohol. Maar ik dacht, maar hoe betaal je dat? Weet je, dat ze het... je moet ook toch eten?
1: Jij noemde ze rijke luiskinderen.
0: Nou ja, dat denk ik, ja.
1: Nou, Remco zegt, mijn dochter is geen rijke luismeisje. Ze heeft er hard vuur gewerkt.
0: Maar dat zeg je, je moet er dus hard voor werken. Dat is niet erg. Maar volgens mij is het echt gewoon 400 euro.
1: Nou, daarover gesproken. Shadi heeft een audio-appje gestuurd. Oh, moet je horen.
0: Ja.
3: Hallo? Ik zag ook dat er een pop-up store was... en dat je daar een blik knakworsten kon halen voor 10 euro.
0: Ja.
3: 10 euro voor een blik knakworsten. Wat?
1: Dat was overigens...
0: Dat was geen knakworst, dat was knakworst.
1: Dat was overigens Stefan. Dit is Shadi.
4: Jeetje, 400 euro voor een Lowlands ticket. Toen ik daar voor het laatst naartoe ging in 2019... toen kostte dat nog 130 euro.
1: Dat is een verschil, hè? Nou, Patrick doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, ik was op de allereerste Lowlands ooit. Kostte 75 gulden voor 3 dagen.
0: Ja, maar als je dat teruggerekend 25 jaar, dan is het nu 5000 euro.
1: Nou, dat is wel waar, want Patrick zegt ook... ook in festivalland heeft de inflatie of krimpflatie toegeslagen... voornamelijk de oorzaak gestegen kosten van alles... consumpties, personeel, infrastructuur, dat soort dingen. En dat het een juppenfestival is geworden... is overigens ook in een landelijk dagblad vermeld. Ik weet niet wat we daarbij moeten, maar dat zegt
0: hij. Nou ja, goed. Het viel mij gewoon op, als je een huis wilde kopen... dan had je op Lowlands moeten zijn, want alle makelaars waren daar.
5: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.
0: En deze man ook.

0: Radio Show.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond droog en helder bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen in het zuiden wat meer wolken. Op andere plekken zon, worden maximaal 25 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Tim Schaap, bij mij staat 326 kilometer. En bij jou?
2: Bij mij 312. Oh, dus ik weet niet waar precies. Misschien zijn er ergens wat extra kilometers bij gegroeid. Onderweg hier en daar wat oponthoud. Zoals de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. 8 kilometer, 30 minuten. Daar is het wegdek in slechte toestand. Dan een ongeluk bij Dordrecht op de A16. Breda-Rotterdam. Vanaf Zevenbergshoek tot aan Dordrecht een half uur oponthoud. Er is één rijstrook dicht voorlopig. En dan opruimwerkzaamheden nog steeds na het heftige ongeluk afgelopen nacht bij het Harde. Ik heb het dan over de A28. Vanuit Zwolle naar Amersfoort is de weg nog steeds helemaal dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Dat waren ze?
2: Ja, dat was hem. Ja.
0: Sorry,
2: ja.
0: Ik heb nog tijd om een slok water te nemen.
2: Je kan er eentje bedenken.
0: Nee, dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal van 4:30. Hier is Sidney Dijker. Sidney, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan de verkoper achter onder meer peptidekoning.com. Daarop werden afslankmiddelen verkocht die eigenlijk alleen een arts mag meegeven via een recept. Ook heeft de site geen vergunning of registratie ervoor. De Consumentenbond zegt dat zogeheten krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Kremlin krijgt meer mogelijkheden om bedrijven over te nemen die worden gezien als cruciaal voor de Russische economische infrastructuur. President Poetin heeft een decreet getekend waardoor de staat het bestuur over bijvoorbeeld energiecentrales, fabrieken of distributiecentra tijdelijk kan overnemen als die te slecht beschermd worden tegen bijvoorbeeld Oekraïnse droneaanvallen. En voor het zuiden zit de eerste school- en werkdag er weer op, of bijna op. Na de regio Noord is nu ook voor die regio Zuid de vakantie voorbij. In Gennep in Limburg was het nog wel even wennen.
4: Wij zijn nu 4, maar wij zijn heel spannend natuurlijk.
5: En we hebben nieuwe boekjes.
4: En we hebben nog een paar nieuwe dingen. Een pen en nog een fun.
3: En het is niet alleen wennen voor die kinderen, ook voor de ouders.
6: Ik vind het niet leuk. Nee.
7: Waarom niet?
6: Ja, omdat ik het heerlijk vind als hij thuis is. Maar school is ook belangrijk. En over een jaar gaat hij naar het middelbare. Dat is nog erger.
0: Ik kom je halen. Ik vind het juist heerlijk dat die vakantie voorbij is. Het is eigenlijk even een dagdeel weg, twee.
3: Jij komt ze niet terughalen.
0: Ja. Nee, zeker.
3: Zoals deze vrouw.
0: Ja. Nee, ik moest juist lachen. Dus, papa, we gaan weer naar school. Vergeet je brood niet. Ik heb mijn brood gesmeerd voor jou.
3: Nou, fijne dag.
0: Blijf je nog even zitten, City?
3: Ja, zeker.
0: Oké. We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, daarvoor gaan we naar een dorpje in de buurt van Londen. Daar kocht een klant per ongeluk blikjes alcoholvrije gin tonic. Dat is een saillant detail, alcoholvrij. Het personeel van de supermarkt wilde hem het product niet laten ruilen, want hij kwam ermee terug. Hij zegt, ja, maar ik wil eigenlijk met alcohol. En dat ging allemaal niet, was allemaal moeilijk. Hij wilde dat de politie hem ging helpen. Heeft het noodnummer gebeld, want hij wilde daadwerkelijk drank. Beetje een raar verhaal, vind je niet?
0: Ja, een beetje wel. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je collega nou een alcoholist is? Dus hoe weet je dat je collega alcoholist is? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Hij wil alleen een kopje cappuccino met 2 vingers schuim.
0: Mooi.
3: Hij vraagt de hele tijd, wil jij nog wat drinken?
1: Hoe?
3: Wil jij nog wat drinken?
0: Hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Even kijken hoor. Hij zoekt het op de koffieautomaat de knop espresso. Martini.
8: Er is maar één. Ruud de Wil.
0: Zometeen verloot wie de Bijbel van Jan Willem.

0: En 1988 Toto, Stop Loving You, ook nog Miles Smith en Nice to Meet You. Ik las vandaag nieuws. Slecht nieuws. De rookvrije generatie, dames en heren, is verder weg dan ooit.
1: Puber! Problematiek!
2: Maar ik luister gewoon niet klaar.
3: Maar ik voelde me best wel een beetje redelijk voor kankerlul staan.
2: Ja, dat is het niet wat je zegt. Ik loop toch weg! Wie ben jij?
4: Puberproblematiek met Saskia Smit.
0: Saskia, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Ja, slecht nieuws. De rookvrije generatie verder weg dan ooit. Dat betekent dat jonge mensen meer zijn gaan roken. Want oude mensen, ja, die gaan eerder dood. Dus dan, daar hebben we niks aan om die, zeg maar, die rookgroepen te vergroten. Maar uit de nieuwe peiling blijkt dus dat 40% van jongvolwassenen rookt of vaped. Welke leeftijdsgroep hebben we het dan over?
5: Nou, jongvolwassenen zijn tussen de 18 en 39.
0: Ja.
5: En misschien nog het ergste cijfer is dat het aantal rokende jongeren tussen de 16 en 20 jaar, dat is in 5 jaar gestegen van ruim 14% naar 20%.
0: Wow.
5: En het aantal jongeren dat is gaan vapen is in 5 jaar gestegen van 9% naar 22%. Ja. Dus het is wel een dingetje.
0: Even voor alle duidelijkheid, hè. Vapen en vapen wordt niet ervaren als ongezond. Hè? Tenminste, dat wordt ervaren als minder erg dan sigaretten.
5: Ja, dat
0: hoe
5: is wat
0: dat?
5: De industrie ons doet geloven. Hè? Het is natuurlijk zit een verdienmodel achter. Dus ja, het maakt niet uit hoe je klanten krijgt. En ze gaan eigenlijk willen ze het doen geloven. Jongeren doen geloven. Joh, dit is veel beter. Het is geen opstap naar roken. Als je dit doet, ga je nooit een sigaret roken. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet waar. Nee. Want het is eigenlijk eerder een opstap. Al die jongeren die vapen, die gaan uiteindelijk ook roken.
0: Jij geeft les op het mbo. Hè? Hoe ga je hiermee om als je mensen van je moet als leraar, als docent natuurlijk nooit mee bemoeien.
5: Nee, de regels zijn binnen, ik denk dat ik wel kan zeggen, binnen het hele onderwijs best streng. Hè. Er mag niet in school worden gerookt of gefeept. Als we toch merken, zeker vapen, hebben ze wel het idee dat ze dat stiekem ergens kunnen doen, maar je ruikt het toch altijd. Dan
0: ruik je ineens mokka.
5: Ja, ruik je mokka of die hele mierzoete soort watermeloenachtige geuren. Dus dat ruik je wel snel. Dus ze gaan wel netjes allemaal buiten roken. Ja. Dus ik heb het niet echt in mijn klas. Maar ja, ik zie ze natuurlijk wel staan. Soms moet ik door een haag van jongeren die staan te vapen en roken naar de school binnenlopen. Ja.
0: Is vapen toch een beetje de IPA of de IPA van de sigaretten?
5: Ja, nou, misschien wel. Ik denk het wel.
0: Ja.
5: Ja.
0: Het is allemaal. Ik vraag het namelijk omdat het allemaal nieuwe sensaties zijn en geurtjes smaken.
5: Ja.
0: Dat speelt allemaal mee.
5: Tegenwoordig, je hebt helemaal iets in je handen. Je kan ermee vapen, je kan er spelletjes mee spelen. Er zitten allerlei
0: met de vape?
5: Ja. Huh? Ja, er zitten geurtjes aan, kleurtjes aan. Dus het wordt jonge mensen heel makkelijk gemaakt ook om er verslaafd aan te raken. En los van het vapen wil je dat spelletje spelen. Dus je hebt continu dat ding in je hand om ook maar iets te doen.
0: Ja. Waarom zijn pubers en jongvolwassenen juist zo gevoelig voor vapen?
5: Nou ja, bij pubers staat hun beloningssysteem die staat op scherp. En hun voorste hersengedeelte, zeg maar die prefrontale cortex, die is pas rond hun 25e volledig ontwikkeld. Maar dat is ook het deel van de hersenen dat zegt, dit is misschien geen goed idee. Dus jongeren kunnen dat helemaal niet goed inschatten. Die gaan echt alleen maar van, oh, dit is leuk. Ik krijg een goed gevoel van. Dus dan ga ik dat doen. Zo werkt het met social media. Zo werkt
0: maar,
5: het, ja.
0: Nee, Gijs en ik werken zo'n 10 jaar met elkaar. En dus, maar hij is nu 30. Dus, dus de eerste 5 jaar van onze samenwerking, kan ik net zeggen, dat kan ik eigenlijk vergeten, maar serieus.
5: Ja, dan was je toch wel met een puber bezig. Ja.
6: Maar hoe zit het nu eigenlijk met de...
0: Hij doet nu ook volwassen dingen, maar verringen.
6: Hoe zit dat nou met de verkoop van die vapes, Saskia? Want dat was volgens mij toen in het nieuws dat het verboden zou worden en dan zijn smaakjes weer verboden. En hoe kom je tegenwoordig aan je vape?
5: Nou, het is online gebeurt er heel veel en jonge mensen weten heel goed de maas in het wet te vinden. Dus er is altijd wel een oudere broer of zus die vapes kan halen in de winkel, hè, die van 18 plus, want dan mag je het gewoon kopen. En online, bij de meest grote online shops, kan je het gewoon bestellen.
0: Ja,
5: en er is geen controle op wat er in jouw pakketje binnenkomt. Dus als jij ergens van het buitenland vapes bestelt, dan krijg je ze gewoon toegestuurd.
0: Wat moet je nou zeggen eigenlijk als ouder?
5: Ja, toch het gesprek aangaan met je kinderen, dat is natuurlijk superbelangrijk. En dan moet je eigenlijk niet zeggen, ja, vape is slecht en je moet het allemaal niet doen. Dat werkt niet, dan gaan ze meteen helemaal, tunen ze toch uit. Maar je kan eigenlijk een soort van nieuwsgierigheid. Joh, ik las dat vape toeneemt of zie jij dat er wordt gevapen op school.
0: Precies. Ja.
6: Hoe doe jij dat met jouw kinderen, Ruud?
0: Ik heb gezegd, serieus, van roken en vape krijg je kanker.
5: Ja.
0: Nou, wat je net zo vervelend als je vader had.
5: Want dat, ze weten het echt niet. Kijk, die jongeren denken dat ze het eeuwig leven hebben. Die denken helemaal niet, oh, ik zie slecht voor me of ik kan doodgaan. Jonge mensen hebben dat besef nog helemaal niet. Nee. Dus als jij gaat zeggen, je gaat je wordt er ziek van, dat kan je dus wel uitleggen. Je kan zeggen, het is slecht voor je longen. En laat ook zien wat het doet met longen.
0: Ja, maar dat helpt
5: veel meer.
0: Dat helpt helemaal niks. Want laten we wel wezen, op die pakjes staan dan van die allemaal gruwelijke foto's.
5: Ja.
0: Nou, echt. Ja, ik ben er wel gevoelig voor.
5: Ja, ik en kinderen ook. Ik heb mijn jongste die is gaan vapen. Toen heb ik gewoon ook laten zien, ook met roken, van dit zijn longen. Kijk eens, dit is hoe het zou moeten zijn. En dit is wat er gebeurt als je rookt. En dat zijn allemaal hele nare plaatjes. Maar het gaat wel, er gaat iets in hun brein gaat aan om te zeggen, oh ja, misschien is het toch niet heel goed. En waar ze ook gevoelig voor zijn, die pubers, is dat je uitlegt hoe de industrie werkt. Dus leg uit wat ze doen om jou verslaafd te maken. En daar zijn jongeren best wel gevoelig voor. En dat is toch gewoon een tricky game. Toch het gevoel dat ze een beetje met gezold wordt. Van, oh ja, ze doen dat omdat ze denken dat ik dus niet anders kan. Maar leg uit. Ze zetten een spelletje erbij, zodat je nog meer verslaafd wordt. Okay. En daar zijn ze wel gevoelig voor.
0: Saskia, dankjewel. Het is een hoop duidelijk geworden. Dus eigenlijk met ze in gesprek gaan en heel langzaam moet je ze toch bewerken. Dat je zegt van, je gaat niet dood, je gaat een vreselijke lijdensweg
5: Ja, duurt heel lang. Ja. En het blijft gesprek aangaan. Hè, ook al vapers en rooksen. Niet denken het is kansloos. Maar dan juist wel het gesprek aangaan. Het zal niet bij elk kind zo werken. Maar mijn dochter is gestopt met vapen omdat ze helemaal gek werd.
0: Nee, van jou.
5: Van mijn gezeur.
0: Ja, maar jij kan dat. Jij kan dat gewoon heel goed.
5: Ja, duur.
0: Ben je niet in te huren? Gewoon dat even.
5: Ja,
0: gewoon...
5: zou ik eigenlijk moeten doen. Een soort surcoach.
0: Ja. ik weet zeker dat als ik jou een week thuis heb, dan doen ze helemaal niks meer.
5: Ja, ik kom graag bij je langs.
0: Saskia Smit, dankjewel. Overigens, wil je informatie? Het is hier geen hotel.nl.

0: 1990 was in 1990 een enorme hit voor Salt & Pepper. Let's Talk About Sex. Ook nog Another in 54 Ultra. En Talk To You. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin... ik heb net een fout gemaakt. Ik heb het net op mijn vingers getikt. De kast van Weilen Ochtendshow is inmiddels leeg. Dus we kunnen helemaal die Bijbel helemaal niet weggeven.
1: Echt niet?
0: We hebben wel allemaal mooie dingen van onze nieuwe ochtendshow.
1: Want Daniel en Roelof.
0: Dat heeft helemaal geen zin om die gasten te noemen. Want die zijn nu naar een andere concurrerende zender. En we hebben al een hele leuke nieuwe ochtendshow. Dus,
1: ik weet niet ook ja. Niet eens meer hoe ze heten eigenlijk.
2: Mensen weten dat niet meer.
0: Nee. Harry en Nick.
1: Henk.
0: Henk en Piet.
1: Henk en Ingrid. Nee.
0: Nee. Nee, dat is lullig. Henk en... Nee, ik weet niet meer. Goed. Maar zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En is zo goed, Yvette? Ben je nu weer blij? Ja, oké. Okay.
1: Duimpje zie ik. Duimpje,
0: heerlijk. Wil geen ruzie meer hebben namelijk. Het tweede gedeelte zometeen met de nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, die gaat over een man die wel houdt van een drankje. Hij kocht per ongeluk blikjes alcoholvrije gin tonic.
0: Alcoholvrije gin tonic?
1: Ja, dat was dus niet de bedoeling. Hij wilde gewoon een gin tonic. Maar hij mocht die drankjes niet ruilen. Nou, man boos. En dus wilde hij dat de politie mee zou helpen om dit probleem op te lossen. Want, nou, laten we het maar gewoon noemen. Hij wilde gewoon drank. En dat zou je collega maar wezen.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je collega gewoon alcoholist is? Dus hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Alles welkom via de NPO Luister-app.
2: Nou, Nico kwam al met deze. Hij zoekt in de bedrijfskantine de cocktailbar.
1: Oh ja. Of bijvoorbeeld Femke. Hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Hij wil geen Bila, maar een IPA.
0: En Lise zegt alleen zijn motivatie is 0.0.
1: Och.
0: Mooi. Hoe weet je dat je collega alcoholist is? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa. Het begint.
5: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: En zo is het exact 5 uur tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Ruud. Er wordt morgen en overmorgen gestaakt op Schiphol. De beveiliging legt dan meerdere keren een kwartier het werk neer. De beveiligers zijn boos over de hoge werkdruk. Ze hadden vorige week hun werkgevers en Schiphol een ultimatum gesteld om er wat aan te doen, maar volgens de bonden bleven maatregelen uit. Krimpflatie, het verkleinen van de inhoud van een verpakking, terwijl de prijs hetzelfde blijft, komt minder vaak voor dan een aantal jaar geleden. Maar toch ziet de Consumentenbond het nog geregeld in de supermarkt.
22: Bij M&M's, die verpast de eerste verpakkingen aan van 440 gram naar 400 gram. En daarna nog een keer naar 363 gram. En de prijs die daalde niet mee. En we zagen bijvoorbeeld Blue Band vloeibaar, die ging van 750 milliliter naar 700 milliliter. Zonder verpakking aan te passen. Dus ja, dat gaat dan echt ongemerkt.
21: De Consumentenbond roept de politiek daarom op om fabrikanten verplicht te laten melden als de inhoud kleiner wordt. Bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord gisteren zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, zegt Cambuur nu. Tijdens de uitwedstrijd in het Kooistadion in Leeuwarden gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk naar het vak met Cambuur-supporters. Ook explodeerde een vuurwerkbom op een paar meter van Feyenoord-doelman Chuck Ernst. En op de wereldkampioenschappen hockey spelen de Nederlandse mannen in de tweede ronde tegen Engeland. Sportcommentator Jan-Kees van de Kun.
23: En dat is nog wel eventjes oppassen geblazen. Want bij een nederlaag met 2 doelpunten of meer verschil, dan kan Nederland zomaar nog uitgeschakeld worden. Ondanks dat tot nu toe eigenlijk alles gewonnen is voor de mannen. Het ligt niet voor de hand hoor. Maar toch, dat dachten de Belgische mannen gisteren ook. En die zijn echt uitgeschakeld. Die verslikten zich in Spanje. Heel verrassend. Maar dat kan dus zomaar gebeuren. Dus oppassen vanavond voor Nederland.
21: De wedstrijd begint straks om 6 uur en is te volgen op onder meer televisie via stream. Het weer vanavond droog en helder bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen in het zuiden wat meer wolken, op andere plekken meer zon en maximaal 25 graden.
0: Sydney, dankjewel. Tot zo weer. Tim Schaap bij de ANWB, hoeveel heb je?
24: Ik heb er aardig wat op een rijtje gezet. Om precies te zijn 5, Ruud. Het is druk onderweg met 355 kilometer. Onder andere helemaal dicht de A2 richting Eindhoven vanaf de Belgische grens. Vanaf Oost-Maarland tot aan knooppunt Kruisdonk komt daardoor een pechgeval. Verder gaat in de weg op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. 9 kilometer, 25 minuten. Dan opruimwerk na een ongeluk. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht. 12 kilometer, 35 minuten. Omdat er 1 rijstrook dicht is. En dan de A28 richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek nog steeds 1 rijstrook dicht. Komt door dat ongeluk van afgelopen nacht. Je hebt een half uur vertraging vanaf afrit Het Harde. Verder nog die A28 dus. Je hebt daar geen volledige afsluiting meer. Maar dus wel een afrit minder. De weg is dus eerder dan verwacht weer gedeeltelijk vrijgegeven.
0: Dankjewel, tot zo weer.
25: Zometeen bij

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor 699 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
15: NPO Radio 2.

0: tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: En daarvoor gaan we naar een dorpje in de buurt van Londen. Een klant kocht per ongeluk alcoholvrije gin tonic. En toen had hij een klacht. Want hij wilde eigenlijk echte gin tonic. Nou, het personeel van de supermarkt was streng, wilde hem het product niet laten ruilen. En toen heeft hij de politie gebeld om hem te helpen met echte gin tonic te krijgen. Hij wilde gewoon heel graag echte drank. En dat zou je collega maar wezen.
0: Nou, dat zou je collega maar
1: maak je
0: wezen.
1: Wat mee, hè?
0: Nou,
2: 1, 2, 3, 4.
1: Tonic. En toen had hij een klacht. Want hij wilde eigenlijk echte gin tonic. Nou, het personeel van de supermarkt was streng, wilde hem het product niet laten ruilen. En toen heeft hij de politie gebeld om hem te helpen met echte gin tonic te krijgen. Hij wilde gewoon heel graag echte drank. En dat zou je collega maar wezen.
0: Nou, dat zou je collega maar
1: maak je wat mee, hè?
0: Nou,
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Zou je collega maar weten.

0: op 4. Marco, hoe weet je dat je collega alcoholist is? Nou, hij zegt, schiet jij even een bierlaadje in mijn agenda?
1: Nummer 3.
2: Tamir, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Nou, hij vraagt of je ook Irish koffie wilt. Ah.
3: Nummer 2.
0: Marcel op 2, hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Hij heeft er op maandagmorgen al over de vrijdagmiddagbom.
3: Nummer 1.
2: Hoe weet je dat je collega een alcoholist is? Tim, dankjewel voor het meedenken. Hij zit niet op een bureaustoel, maar op een barkruk.
4: Ah, dankjewel voor het meedenken. En

0: 1999 was dit. Funkstar Deluxe. En Bob Marley en de Sunny Shining. Ook nog Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Dit is de middagshow. Dames en heren. De vakantie is voorbij. School, werk en andere clubjes beginnen weer. Maar ja, wat doe je nou als je dan totaal overprikkeld bent?
1: E-reader aanrader.
2: E-reader aanrader.
0: Dat legt Brankele Frank uit in, in haar boek, het grote ontprikkelboek. En dat boek, waar kun je boek zeggen in één zin, is vandaag onze e-reader aanrader. Mag ik een daverend applaus voor Brankele Frank? Brankele, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom is jouw boek Het Grote Ontprikkelboek een e-reader aanrader?
3: Mijn boek is een e-reader aanrader, omdat ik denk dat iedereen die zich overprikkeld voelt hulp kan gebruiken bij het ontprikkelen.
0: Ja.
3: En iedereen die zich verveelt kan zich hulp veroorloven wat betreft het prikkelen van zichzelf.
0: Maar hoe weet je dat je overprikkeld raakt bent of was?
3: Nou, de meeste mensen voelen dat aan een soort cloudy hoofd. Een hoofd dat wat langzamer gaat. Zoals het mijne nu, want ik kom net terug van Lowland. Dus het gaat allemaal ietsje langzamer in de bovenkamer. En vaak merk je dan dat je minder geconcentreerd bent, of dat je dingen vergeet, of dat je prikkels om je heen heel erg intens ervaart. Dus geluid of licht, of überhaupt mensen die om je heen praten. In de stiltecoupé, als iemand met een zakje chips gaat rommelen, dat kan je dan opeens totaal niet meer uitstaan. En er zijn heel veel manieren waarop we daarover spreken, alsof het een soort aandoening is. Dat is het absoluut niet. Het is een soort mentale moeheid die je krijgt als je te veel gedaan hebt op een dag, of te veel in drukke omgevingen bent geweest. Maar in mijn boek leg ik allemaal verschillende manieren bloot om daar tegenaan te kijken. Zowel op maatschappelijk als wetenschappelijk als filosofisch niveau. Omdat ik denk dat we dat woord, dat overprikkeld woord, iets te eenzijdig bekijken.
0: Nou, hoe zou dat iets eenzijdig?
3: Nou, we zien het dus aan de ene kant als een soort van aandoening. Iets wat jou aangedaan wordt.
0: Ja.
3: Terwijl het is eigenlijk hetzelfde als zeggen ik ben moe. Maar als we zeggen ik ben overprikkeld, dan is het iets wat de buitenwereld jou aandoet.
0: Oh,
3: als je zegt ik ben moe, dan voelt het alweer anders. Dan ben je dat dichter bij jezelf.
0: Ja, maar Brankele, als je overprikkeld bent, ben je dan niet te laat? Ben je dan, of moet je je boek dan achterstevoren lezen?
3: Nee, je bent zeker niet te laat. Het is niet zo dat je dan meteen in een burn-out terechtkomt of zo.
0: Okay.
3: Helemaal niet. Het hoeft ook niet hetzelfde te zijn als gestrest te zijn. Je bent meestal wel sneller overprikkeld als je gestrest bent. Maar die twee hoeven niet hetzelfde te zijn.
0: Nee. Je zegt net, ik was op Lowlands. Hoe zorg je dat je daar dan niet overprikkeld raakt?
3: Nou, de grap is, je zou dus inderdaad denken, daar is zo'n enorme hoeveelheid prikkels en geluid en licht en alles, dan moet iedereen toch helemaal gek worden. Maar dat gebeurt niet. En de reden dat is onder andere omdat je, nou ja, daarheen gaat omdat je dat wil. Dus de prikkels die je daar krijgt, dat zijn prikkels die je over het algemeen leuk vindt. Maar ook omdat je in een hele andere mindset bent. Want je hebt natuurlijk niet je werk wat je tegelijkertijd hoeft te doen. Maar ook omdat het vooral gaat over waar jij je aandacht op wenst te richten. Dus als jij graag je aandacht wil richten op dat concert waar je naar luistert en de mensen die om je heen staan, dan vind je al die prikkels hartstikke prima. Want die, daar ben je dan bewust mee bezig.
0: Maar deze informatie klinkt voor mensen die jouw boek al hebben gelezen. Maar heb je dan niet een snelle ontprikkelhack die je zeg maar nu al kan toepassen?
3: Een snelle ontprikkelhack. Nou, stel je komt nu terug van Lowlands en je voelt je heel erg moe en overprikkeld. Of stel je komt terug van werk en je bent helemaal overprikkeld. Ga dan eens naar huis. Gewoon op de manier waarop je normaal gesproken naar huis gaat. Maar kijk om je heen en zie hoe vaak je de kleur. Nou, neem een kleur die je niet zo heel erg vaak noemt. Bijvoorbeeld fuchsia of zo.
0: Ja.
3: En ga eens kijken hoe vaak je dat onderweg naar huis tegenkomt. Dan zorg je dat je je eigen zintuig op een andere manier prikkelt, op een andere manier stimuleert. En dus op een andere manier de prikkels uit je omgeving op je neemt. En dan stimuleer je andere hersengebieden, waardoor je taakgerichte netwerk, wat je waarschijnlijk een beetje overvraagd hebt door aandacht te besteden aan heel veel andere dingen, weer een beetje tot rust kan laten komen.
0: Oké, wat een goeie. En dat kun je met alles doen. Dan kun je ook bijvoorbeeld denken, want dat doe ik wel eens, dat je alleen maar koeien aan de linkerkant telt. Niet aan de rechterkant. En de volgende doe ik dat aan de andere kant.
3: Ja, bijvoorbeeld. Of wat ik ook wel leuk is de ABC-wandeling. Dat kan je natuurlijk ook als je in de auto zit. Dan moet je iets zien wat met een A begint. En dan pas als je die hebt gevonden, dan mag je door naar de B.
0: Oh,
3: en dan
0: zo
3: ga je door tot de Z.
0: Ja, en maar ben je achtergekomen omdat jij neurobioloog bent? Of wist je dit altijd al?
3: Nou, deze specifieke oefening, nee, die krijg je niet tijdens de studie neurobiologie. Maar die ben ik wel tegengekomen tijdens mijn research naar dit onderwerp. Want ik heb met heel veel wetenschappers gesproken over wat overprikkeling nou precies is en hoe het zich uit bij mensen met neurodivergente breinen of met hersenletsel of bij mensen die dat allemaal niet hebben. Ja. En dat verschilt wel een beetje, maar iedereen is erbij gebaat om je zintuigen wat meer te stimuleren. Dus niet alleen maar naar je computer of naar je scherm kijken, maar je zintuigen proberen te prikkelen op een andere manier, omdat je hersenen dan ook die stimuli anders gaan, die prikkels anders gaan verwerken.
0: Wat, ik ben nu zelf overprikkeld, want Gijs steekt zijn vinger op en ik wil nog een vraag stellen. Wat is er?
1: Ik vraag me dan af, dat ABC waar je het net over had, Branko, kun je dat dan ook samen doen, of werkt dat dan juist averechts, omdat het dan een wedstrijdje wordt?
3: Nou, dat hangt er misschien vanaf hoe competitief je bent met degene die naast je zit.
0: Ja, heel. Maar ik ken ze toevallig.
3: ja, dat kan ik niet voor jullie bepalen. Ik zou zeggen, bezoek het uit.
0: Zoek het uit. Dat hoort hij heel vaak. Zoek het uit. Ja. Maar Brankle, ik heb het broek. Het ziet er overigens heel mooi uit. En lekker leesbaar. Het grote ontprikkelboek ligt overigens in de boekhandels. Waarom ga ik het vanavond lezen?
3: Omdat je vanavond of behoefte hebt aan een prachtig diepgravend stuk, of aan een heel mooi verhaal, of aan een kleurplaat die je kan invullen, of aan een puzzel die je kan doen. En al die dingen staan in dat boek. Dus goed, voor ieder wat wils.
0: Prachtig, dankjewel. Het grote ontprikkelboek in de boekhandel nu.
4: NMBO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

Right from the start.

zijn Netroots ervoor. Just Give Me a Reason. Ook Just, Jaxile en Jon en Turn the Lights Off. Dit is de middagshow via NPO Radio 2.

0: Nou, lach maar. Het is helemaal niet om te lachen.
1: Want dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond droog en helder. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 10. Morgen in het zuiden veel wolken. Op andere plekken wat zon, wordt het maximaal 25 graden.
0: Oh, ik dacht dat het nog verkouder zou...
1: Het wordt vannacht heel koud, 10 graden.
0: Oh ja, dat is wel koud.
2: Tim, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Ruud, hallo. Het is druk onderweg. 430 kilometer, alles bij elkaar. Voor heel veel mensen is de zomervakantie afgelopen en dat is goed te merken. Op de A4 richting Rotterdam file tussen Hoogmade en Rijswijk. 19 kilometer, 40 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht. Dan helemaal dicht, nu de Noordtunnel, de A15, Gorkum-Rotterdam. Vanaf Sliedrecht sta je dus helemaal vast. Je kunt omrijden, zowel een hele lap aan tekst. De A27, A2, A12 en de A20 zijn dan je beste vriend. Dan de A16, Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 14 kilometer, 30 minuten door opruimwerk. Na een ongeluk, één rijstrook is er nog dicht. En nieuws over de A28, die was natuurlijk in beide richtingen dicht bij het harde, door een groot ongeluk afgelopen nacht. Richting Zwolle heb je nog file, 30 minuten, maar in beide richtingen kun je er wel weer gewoon langs.
0: Dankjewel, tot zo weer. Radio 2 NOS Journaal, hier is Sydney Dijker. Sydney, goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. De man die is opgepakt vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een verpleegkundige van 26 die daar werkt. Hij zou rechtstreeks contact hebben gehad met de bewoner die vrijdag daar dood werd gevonden. De politie heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die toch over de Merwedebrug reden. Omdat de brug te zwak is, mogen ze dat niet. Vorige week waren agenten bij de brug aanwezig om chauffeurs gelijk aan de kant te zetten. De directeur van het Internationaal Energieagentschap maakt zich zorgen over de Europese gasvoorraden voor de komende winter. Die zijn volgens hem nog erg laag. In Nederland zijn de voorraden voor nog geen 44% gevuld. De EU heeft het doel om de voorraad voor december in totaal 80% te brengen. En de Belgische schrijver Noël Godin is overleden. Hij stond vooral bekend als de taartgooier. Hij stopte namelijk talrijke bekende mensen een taart in het gezicht. Zo voorzag hij het gezicht van Microsoft-oprichter Bill Gates van een dikke laag slagroom toen hij een keer naar Brussel kwam.
5: Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with two more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others, for at least the moment, got away.
4: Godin werd ook wel de peetvader van het taarten genoemd. Die van Bill Gates vond hij ook zijn beste worp. Hij wilde zo belangrijke mensen een beetje te kakken zetten. Sinds 2005 is taartgooien overigens verboden in België. Godin overleed gisteren, hij was 80 jaar.
0: En waarom deed hij dat taartgooien? Dan had hij een hekel aan mensen?
4: Ja, een beetje invloedrijke mensen. Dus belangrijke mensen zoals Bill Gates met veel geld wilde hij gewoon even lekker een beetje te kakken zetten.
0: Gewoon even omdat hij... Nou ja.
1: En door hem is het officieel verboden geworden in België?
4: Ja, daarna, inderdaad. Dit was in 99. Toen
0: dat is
4: ook
0: niet leuk,
4: toen
0: heeft hij ons iets heel leuks afgenomen. Ja, een taart gooien kan heel leuk.
4: Maar in Nederland België mag het wel. Kijk. Ja, precies.
0: Oh,
4: in België is het verboden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt Steve Aoki, dat is een DJ. Ja. Die doet op festivals, die laat mensen komen met grote borden. En daar staat op Cake Me. En dan, krijg je, en dan komt hij met een enorme taart. En dan word je
4: krijg je een gratis taart.
0: Bekeekt. Ja. Ja,
1: dus hij neemt taarten mee naar een festival?
0: Hij neemt taart mee. Elke optreden heeft hij een paar taarten. En dan iemand die dan zo'n bord ophoudt. Hey, Steve, Cake Me. En dan krijgt hij zo'n taart in je gezicht. Super lach als je erbij bent.
6: Zou er op de koffietafel dan ook nog cake zijn achteraf, of niet?
0: Dat is een goeie. Als iemand dood is, dan...
6: Ja, ja, dan word je
4: goed. Ja.
6: Ja. Hij gaat gooien.
0: Ja, precies. Ik had Sydney nog verder met je willen praten, maar het kan niet.
4: Oh,
0: want
4: okay.
0: Wij moeten door met dit radioprogramma. Want ja. We hebben in het blokje infotainment hebben we nu een quiz.

0: dames en heren, we spelen Ruud's draaiorgelquiz. Want ik ben afgelopen weekend even naar Lowlands geweest. En dat was geen draaiorgel. Toen ben ik teruggereden naar Amsterdam. En daar was op de Kalverstraat gelukkig wel een draaiorgel. En die heb ik met mijn iPhone opgenomen. En aan jou de vraag, welk liedje is hier verdraaiorgeld? Als je het weet, 0800-1122. Dus 0800-1122. Het heeft met het weertype van morgen te maken. Hallo met Ruud.
1: Met Wout.
0: Wout.
1: Hallo, goeiedag.
0: Hi Wout.
1: Hallo. Hoi Ruud.
0: Hi. Wout.
1: Ja?
0: Met Ruud.
1: Hey Ruud, met Wout.
0: Wout.
1: Hallo.
0: Wout?
1: Ja, Ruud?
0: Heb je enig idee?
1: Ik dacht bij Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: Ik ga even checken, Wout. Wout? Wout?
1: Ruud?
0: Ik ga het even checken.

0: fluitje om de week fluitend te beginnen. Een Ruud Joezelijn bumpersticker. Een must-have voor in de file. Je krijgt een heerlijk boek. De e-reader aanrader uit onze eigen library. Om op je lichtbedje mee in slaap te vallen. En in de wild in de middag flyer om de barbecue mee aan te steken.
1: Ja, mooi.
2: Ben je er blij mee?
1: Ik ben er hartstikke blij mee.
0: Wout!
1: Ja?
3: Je was een fantastische kandidaat.
4: Er is maar één.
3: Zometeen Bert Haandrikman over de... Over de wat? Zometeen.
4: Er is maar één.
3: Ik ben overprikkeld, wacht even. Ik heb het boek
2: erbij. Vuchtia kleuren.
3: Ja, gelezen. Zometeen...

0: De Wild in de Middag.
1: Ruud de Wild.
2: Ik zie niks ondeugends, niks een kwinkslag of ik vind hem een saaie man die veel praat, blijft praten. En dat vind ik heel vermoeiend.

84. Rockwell en Somebody's Watching Me, ook nog Dua Lipa en Illusion. Dit is de middagshow. We schokkend songfestival nieuws vandaag. En wie bel je dan? Uiteraard. De Haan.

0: De Haan, a.k.a. staat hier Bert Haandigman. Ja, dat hoeft er helemaal niet. Bert, goedemiddag. Mijn geliefde collega van NPO Radio 5. Zeg Bert, ik moet jou even storen. Ik weet niet of het uitkomt, maar...
1: Ja.
0: Wacht even.

0: gesproken namelijk, als dit geluidje is, dan doet het dat door je heen. Dan mag je niet terug tetteren doorheen. Dus dat is heiligschennis. Goed, mogen duidelijk zijn, mijn NPO Radio 5-collega Bert Haandrikman. Jij weet alles van WK voetbal.
1: Maar nou, ook, weet ik ook best veel van.
0: Alles, ja, zeker. En alles van het Songfestival. Weet je ook alles bijvoorbeeld van Formule 1?
1: Nee, daar weet ik niks van. Ik heb wel gekeken gisteren natuurlijk. En ja, als je dan toch een link wilt hebben met het Songfestival, dan zagen wij natuurlijk Davina Michel. Mocht Nederland toch meedoen aan het Songfestival, want daar bel je me over natuurlijk, ja, dan is zij wel de aangewezen kandidaat volgens mij. Volgens mij ligt alles al klaar. De song, het pak, de jurk, weet ik wat. Maar één ding hoop ik wel, dat ze een beter jurk aandoet dan gisteren bij de Formule 1. Ik weet niet wie dat gezien heeft.
0: Maar vanochtend hoorden wij, ja, maar ik ben nog in shock, Bert. Want vanochtend hoorden we dat we ook in 2027 geen artiest naar het Songfestival sturen, hè?
1: Nou, Afrotros heeft dat besloten. Zij gaan dat volgend jaar niet weer uitzenden.
0: Wacht even, dan moet je mij even meenemen. Dus ja, Afrotros, ja. Voor mensen die geen idee hebben, wij zijn de NPO. Ik moet mijn vrienden nog steeds uitleggen hoe dat dan werkt. Wij zijn NPO Radio 2, onderdeel van de NPO. En daaronder hangen allemaal omroepen. Yes. En jij werkt bij een omroep en ik werk bij een omroep. En hoe ga ik dit uitleggen?
1: Ja. Ja, kijk, en dat Songfestival is ondergebracht bij Afrotros al jarenlang.
0: Dat is een omroep,
1: en, ja. Juist, en die hebben afgelopen jaar, dat is niemand ontgaan, besloten om het Songfestival niet uit te zenden, om ook niet de boel te organiseren. Vanwege het conflict dat woedt in het Midden-Oosten. Ja. En Afrotros heeft gezegd, dat Songfestival heeft geen neutraal karakter. En zolang Israël meedoet, dat nog altijd verwikkeld is in de oorlog, althans in een militair conflict, gaan wij niet dat Songfestival organiseren. Nu is het wel zo dat Afrotros voortdurend heeft aangedrongen op aangepaste regels. Die regels zijn ook enigszins aangepast. Bijvoorbeeld het feit dat een winnend land, een land dat in oorlog is, nooit het Songfestival mag organiseren. Maar dat is voor Afrotros niet genoeg. Ik snap het ook wel een klein beetje, want waarom kies je er dan niet voor om gewoon te zeggen, elk land dat in een militair conflict of in een oorlog is beland, doet gewoon niet mee. Dat zou het volgens mij veel makkelijker maken.
0: Maar goed, dat is een hele de politieke discussie. Maar waarom hebben wij politiek aan muziek gekoppeld? Want dit is toch ook iets je kunt toch ook zeggen, joh, we nemen, als je meedoet aan het Songfestival, ik neem afstand van de regering Netanyahu. Zou dat niet kunnen?
1: Ja, dat volgens mij. Nou, dat ben ik best wel met je eens.
0: Nee, ja, weet je waarom, Bert? Nou, ja, omdat je dan kun je een vuist maken tegen die achterlijke gekken die oorlog maar steunen.
1: Nou, maar dat ben ik ook helemaal met je eens, Ruud. Kijk, het Songfestival is ooit bedacht natuurlijk om landen met elkaar te verbinden met muziek. En als er één ding is waarmee je mensen met elkaar kunt verbinden en landen, dan is het wel met muziek. En ja, je kunt je nu terugtrekken. Daarmee houdt de oorlog in het Midden-Oosten niet op. Daar ben ik van overtuigd. Dus in die zin vind ik het toch wel heel erg jammer dat de Afrotros zich heeft teruggetrokken. Ja, en de vraag is nu natuurlijk, wat nu?
0: Ja, wat nu, Bert? Ja, dat moet jij weten. Ja. Ik bel jou daarvoor. Ja, als je die vraag aan mij gaat stellen, dan wordt het ingewikkeld.
1: Nee, dat snap ik. Maar goed, de bal ligt nu dus weer bij de NPO. Die hebben vandaag gezegd, nou, we gaan nadenken over wat we gaan doen. En de grote vraag is, volgt de NPO het standpunt van Afrotros? Of gaan ze op zoek naar een andere omroep die het festival wil organiseren? En ik hoop natuurlijk, als Songfestival liefhebber, dat ze kiezen voor dat laatste. En ja, er zijn weinig omroepen over. Want BNNVARA heeft vandaag al gezegd, wij gaan het niet doen. KRO-NCV heeft gezegd, wij gaan het niet doen. Nou, Ruud, jij zit tegenwoordig bij Poont, geloof ik.
0: Wij gaan het niet doen.
1: Nee, precies.
0: Wij hebben dat geld niet.
1: Nee,
2: maar dat Bert,
1: is ook een ding, ja.
2: Jij zit bij Max en Jan Slachter heeft al eerder gezegd, wij zouden dat wel interessant vinden.
1: Nou ja, klopt, dat heeft hij gezegd. Vorige week liet hij overigens weten dat Max niet staat te springen om de boel over te nemen. Maar vandaag, en dat heb ik echt nog even aan Jan gevraagd, van wat is nou jouw reactie hierop? Hij heeft gezegd, luister, het is nu aan de NPO om met vervolgstappen te komen. Meer kunnen wij als Omroep Max er nu niet over zeggen. Maar ja, ik geef eerlijk toe, mijn hart maakt een sprongetje als Max zegt, wij gaan dat Songfestival binnenhalen.
0: Oké, en dan? Maar dat is toch eigenlijk ook binnen de gelederen van de NPO en deze publieke omroepwereld een klap in het gezicht van Afrotros.
1: Nou, waarom? Kijk, misschien staat Max er weer net iets anders in. Oh ja.
2: Wil jij een commentator worden, Bert? Want het is jouw club.
1: Nou, afgelopen jaar heeft de NOS het natuurlijk uitgezonden. Dat is trouwens de eerste, denk ik, waar de NPO
0: mag ik dan
1: mee
0: bij jou komen zitten dat we samen dingen gaan vertellen over welke kleding ze aan hebben? Zo.
1: wel heerlijke opportunist ben je toch, Ruud?
0: Ja, ja, maar, ja. Ja, maar ik maak dan stil protest. Of nee, niet stil, ik zeg dan allemaal dingen.
1: Ja. Nou, ik denk dat de NPO eerst met de NOS om tafel gaat. Die heeft het dit jaar natuurlijk ook uiteindelijk uitgezonden met voortreffelijk commentaar van Jeroen Kijk en de Vechter en Henry Schut. En ik denk ook zeker dat ze met Jan Slachter om tafel gaan, een kopje koffie gaan drinken.
0: Maar die Jan Ijdeltuit, die gaat er zelf zitten natuurlijk. Die gaat het ook presenteren, denk ik.
2: Jan Slachter?
0: Nou, ja, die gaat presenteren.
1: Dat zal wel meevallen. In elk geval is het altijd goed om een kopje koffie te drinken met Jan Slachter. Het kan je veel opleveren.
0: Is dat zo, ja? Goed. Bert, hoe gaat het aflopen?
1: Ik denk dat het Songfestival...
0: bij Max komt. Ja, dat denk jij.
1: Dat hoop ik.
0: Oh, wat gedaan. Gefeliciteerd dan. maar even voor alle duidelijkheid, voor alle mensen die denken... ja, maar het is één grote bende in het Midden-Oosten. Daar zijn we het allemaal over eens, hè? Dat mogen duidelijk zijn. En wat daar gebeurt op de Gazastrook is natuurlijk walgelijk.
1: Absoluut, maar muziek met kunst, hè? Want muziek is kunst, dat geldt ook voor het Songfestival. Echt, lelijkheid moet je altijd met schoonheid bestrijden, Ruud.
0: Nou, hier kan ik niet overheen. Prachtig, Bert Handelingman, dankjewel.

0: prachtig. En happiness. Ook nog Stella Lefty en Boston. Straks naar het nieuws van 6 uur. Is dat 5 uur, maar het is nieuws van 6 uur. Tenminste, het ligt aan waar je luistert in de wereld natuurlijk. Emily de Wild op NPO Radio 2 met Hou Wauw. Het oor wil ook wat. Emily, rook jij?
1: Nee.
0: Wil je ooit gaan roken?
1: Nou, ik kan er niet tegen.
0: Oh? niet tegen de prijs?
1: Ook. Ja. Maar de Hollander in mij niet. Nee, ik kan niet tegen roken. Als ik 2 trekjes neem, ben ik misselijk en duizelig.
0: Oh, je probeert het wel gewoon.
1: Ik heb het heel erg geprobeerd.
0: En blijf je door proberen of niet? Dat
1: nee.
0: Niet.
1: Okay. Ik had wel, zeg maar, dan ging ik in de pauze op de middelbare school Kretek sigaretten. Nou, dat was ik wel helemaal naar 1 haakje. Houtje was klaar.
0: Ja, precies. Zeg maar, als je nu zou roken, zou je dan sigaretten roken of vape?
1: Ik denk van die lange, dunne sigaretten.
0: Oh ja, van hele charmante.
1: Gewoon voor de look.
0: Ja,
1: nee, precies. Maar ik ben best wel anti-roken.
0: Ja, jij ook hoor. Nee, ja. Ook
1: jij rookt ook niet?
0: Nee, godver. You.
1: Ofwel?
0: Nee, zeker niet. Nee,
1: maar jongen roken weer, hè? Ik zie het ook.
0: Ja, daarom, daar ging het vandaag over.
1: Ja, ik hoor het maar.
0: Dat vind ik heel erg. Als mijn kinderen zien roken...
1: Corrigerende tip.
0: Dan zwaait er wat! Iemand krijgt het nu die wordt heel nerveus. Ik heb een kind dat rookt en die denkt dat ik het niet weet.
1: Hoe oud is dat kind?
0: 23.
1: Oké. Okay.
2: Maar hoezo zou jij dat niet weten? En hoezo ben je daarachter gekomen? Zoveel vragen.
0: Ja, dat sommige dingen weet je, want ik heb iemand die zit hard te snitchen. Dus,
2: vriend?
0: Ja. Emily, wat ga je doen zo?
1: Wij hebben in Liever Live heel veel vette liveplaten. Waaronder Todd Rundgren.
0: Oh,
1: Hello,
0: leuk.
1: It's Me Live uit 73. Prachtig, ja, echt niet normaal. Dus die gaan we sowieso draaien. En we hebben het over schoenmaten.
0: Schoenmaten?
1: Ja, want heel veel ouders moeten nu misschien weer schoenen kopen voor het nieuwe jaar. En gymschoenen, dat soort dingen. Voor kinderen die uit die schoenmaten zijn gegroeid. Maar waarom heb je de ene keer, zeg maar, maat 39 bij een merk en de andere keer maat 41 bij een merk?
0: Dat is heel irritant.
1: En wie heeft dat bepaald? Ja. Daar gaan we over bellen.
0: Oh, daar ga ik zeker luisteren.
1: Grappig, toch?
0: Jongens, zijn we scherp?
2: We zijn scherp.
0: Duncan scherp?
2: Ja.
0: Gijs scherp?
2: Scherp.
0: Ruud scherp?
2: Oh, Ruud scherp. Zelf.
0: Ja, oké. Okay. Oh,
2: physical.
1: Ja!
0: Fractie. Dat is gelul. Winnen is winnen. Emily,
1: ja.
0: Veel plezier met jezelf.
1: Dank je.
0: Wij zijn er morgen weer.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie.
8: ANWB en gaan.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding... Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
12: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is 6:00. Goedenavond, je bent bij NPO Radio 2. Het NOS-journaal krijg je van Sydney Dijker. Sydney, goedenavond.
23: Goedenavond, Emily. Tientallen bewoners van het Brabantse dorp Engelen komen vanavond naar de gemeenteraad. Ze praten daar over de komst van 50 asielzoekers naar het dorp. Het dorp is al maanden verdeeld over de plannen daarvan. En huizen van voorstanders werden zelfs beklad met scheldwoorden. Het dorp is tot het bot verdeeld, merkt ook de dorpsraad.
24: En ik merk ook dat mensen ook niet meer met elkaar praten. Dus zelfs binnen gezinnen, binnen families, binnen straten zijn er ook partijen die niet meer met elkaar communiceren. En ja, het is natuurlijk doodzonde dat zo'n dorp dan daarmee eigenlijk de sfeer helemaal, in ieder geval hopelijk tijdelijk verziekt wordt.
23: Voor het einde van het jaar moet er een definitief besluit liggen. De KNVB gaat de regels niet aanpassen na de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord in Leeuwarden gisteren. Fans van Feyenoord gooiden toen vuurwerk naar het veld en supporters van Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. De KNVB past de protocollen niet aan omdat die alleen over de veiligheid op het veld gaan. Over de gang van zaken op de tribune zijn ook andere partijen betrokken en daarvoor moeten ze met hen eerst in gesprek. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periode staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. En de organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. De omroep zegt dat het evenement een podium van verdeeldheid is geworden en zijn neutrale karakter is verloren. Songfestival-commentator Cornel Maas heeft ook op het besluit gereageerd en hij zegt dat hij zelf een ander besluit zou hebben genomen.
25: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe, er is altijd geopolitieke gedonder. Dat was al tussen Azerbeidzjan en Armenië, dat geldt ook voor Griekenland en Cyprus, maar wat dacht je van de winst van Oekraïne? Die kwam ook niet zonder diezelfde geopolitieke invloed tot stand. Dus dat is altijd geweest. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
23: Of Nederland volgend jaar meedoet aan het Songfestival weten we nog niet, want Avro Tros geeft de deelname nu terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gaat gebeuren. Het weer vanavond en vannacht droog, bij uiteindelijk een graad of 10. Morgen in het zuiden meer wolken, op andere plekken is er zon en wordt het maximaal 25 graden.
1: Dankjewel Sydney. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
26: Hey, hallo, goeie avond. Hier en daar rijdt het nog wat langzamer. De spits is op zijn retour, maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Allereerst A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Rijswijk nog 20 minuten extra door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Dan de A9 Amstelveen Alkmaar. Bij knooppunt Beverwijk een ongeluk. Eén rijstrook minder. Vanaf knooppunt Velsen is de vertraging bijna 20 minuten. Ten slotte nog de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Dattermerbroek 5 kilometer, 25 minuten. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk veroorzaken daar een dichte linker rijstrook.
1: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook, want ik had enorm zin in Olivia Newton-John. Dus die komt eraan, tot zo. Ster.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
28: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Essentia.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het Oor wil

0: is het eigenlijk, hè? Olivia Newton-John en Physical.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.

geheim of misschien wel in esoterisch centrum De Natte Albatros. Welkom. En misschien blijken je schoenen nu je terug bent van vakantie helemaal niet meer zo lekker te zitten na een hele zomer op slippers. En vraag je je af of het nou aan jou ligt of aan de schoenen zelf. Ik kan je vertellen, it is not you. Het zijn de schoenmaten die iedere keer weer anders zijn. Daarover zometeen meer. Vandaag esoterisch centrum De Natte Albatros. Welkom. En misschien blijken je schoenen nu je terug bent van vakantie helemaal niet meer zo lekker te zitten na een hele zomer op slippers. En vraag je je af of het nou aan jou ligt of aan de schoenen zelf. Ik kan je vertellen, it is not you. Het zijn de schoenmaten die iedere keer weer anders zijn. Daarover zometeen meer. Vandaag ook weer liever live met geweldige live.

Bente met 3, 2, 1. Ik ben bij Radio 2. Deze vrijdag verschijnt er dus een nieuw album van Prince. Het heet Timeless, met nooit eerder uitgebrachte nummers. Die nummers komen uit bijna zijn hele carrière, van 1977 tot vlak voor zijn dood. Alweer 10 jaar geleden, hè, trouwens. En al die opnames die komen dus uit een kluis op zijn landgoed. Die man die maakte nogal wat, hè. Want je komt er misschien zelf ook regelmatig achter wat een dikke vinger Prince heeft gehad in de muziekgeschiedenis, jongens. Heel veel platen zijn ofwel geschreven door Prince, of ingespeeld door Prince, of misschien is het origineel van Prince, zoals bij deze. Ja, dat is natuurlijk Chaka Khan en I Feel For You, maar die hoor je best wel vaak, die versie uit de jaren 80. Dus ik dacht, we doen eens het origineel. Uit 1979, met op gitaar Prince. En op piano Prince. En op drums Prince. Op de basgitaar hebben we iemand die heet Prince. Op de synthesizer Prince. En op zang en achtergrondzang Chaka Khan. Nee hoor, ook Prince.

Cure. Boys Don't Cry en voor Prince and I Feel For You. Lotte, die appt Katy Perry, is toch wel echt mijn lievelingsartiest op dit moment. Ze maakt oprecht letterlijk allemaal leuke liedjes. Zou je er een van haar...

0: Katy Perry en Dark Horse. Inmiddels is het 6:30. De NOS Headlines krijg je van Sydney Dijkers. Hi Sydney.
1: Hi Emily, goedenavond. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van bijvoorbeeld pro. Maar partijleider Klaver vindt dat het kabinet nog niet echt laat zien dat ze bereid zijn om wat met hun wensen te doen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben. Maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen. Na het ongeluk van vannacht op de A28 bij Wezep liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Een touringcar met middelbare scholieren en docenten uit Duitsland botste daar op een bestelbusje op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Voor de anderen zorgt de regering van Duitsland dat ze weer thuiskomen. En de derde etappe van de Vuelta is geannuleerd vandaag. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden. En uiteindelijk ook gingen schuilen in een café, was te horen bij Eurosport.
3: Er is een plek waar geschuild kan worden hier in dit een uur geleden vrij onbekende restaurant waar iedereen naar binnen gaat. Kijk, die mevrouw wilde eigenlijk na de lunch de boel dichtgooien. Maar die denkt van ja, 182 gasten.
4: Ja, we kopen niks.
1: Nou, voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer, de komende uren nog veel zon. Vanavond uiteindelijk helder bij een graad of 10. Morgen in het zuiden meer wolken, maar op andere plekken zon en 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel Sydney. Dan de files bij de ANWB is nog Tim Schaap. Hi Tim.
5: Hey, hallo. Ja, nog een tweetal opvallende zaken, Emily. Allereerst A15, Gorkum-Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg helemaal dicht door een ongeluk met onder andere een vrachtwagen en 4 personenauto's. Volledig afgesloten dus. Omrijden kan via Utrecht. Dat is de A27, dan de A2 en dan de A12. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle. Voor knooppunt Hattermerbroek nog 10 minuten vertraging. Komt inderdaad door die opruimwerkzaamheden na dat ongeluk van afgelopen nacht. Je kunt er dus in beide richtingen weer langs, maar ja, wel met iets van vertraging.
0: Dankjewel. Als je een kilo kaas koopt, weet je dat je een kilo kaas krijgt. Maar waarom werkt dat bij schoenmaten dan eigenlijk anders? Dat hoor je zo meteen. NPO.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.
2: There's

0: Die stemmen passen zo mooi bij elkaar. Feline samen met Melle en Remember Us, de oude topsong hier op NPO Radio 2. Ja, zomervakantie is zo goed als voorbij. Hè. Nieuwe schooljaar is voor de meesten wel begonnen. En dat betekent ontdekken dat de gymschoenen van je kinderen te klein zijn. Nou, wat gebeurt er dan? Dan begint die gekmakende zoektocht in de volstrekt onbegrijpelijke wereld van schoenmaten. We gokken maar wat. Met die maat 38, die bij het ene merk 36,5 is. En bij het andere merk 40. Inge Specht is Nederlands enige schoenexpert en stond aan de basis van Museum Schoenenkwartier in Waalwijk. Inge, goeie avond.
1: Hey, goeie avond, Emmy.
0: We moeten denk ik even terug naar in de geschiedenis. Hoe zijn die schoenmaten ontstaan?
1: Nou ja, er is al heel vroeg eigenlijk een soort wens geweest om schoenmaten te standaardiseren. En vooral in de 19e eeuw toen de industrie massaal standaard schoenen ging produceren. En dan is het heel fijn als je een tabelletje hebt waar je aan vast kunt houden, zodat de ene maat 36 ook precies hetzelfde is als de andere maat 36. En dat je daar een soort schema in krijgt. Want ja, je moet die maten wel netjes op laten lopen, zodat iedereen de goede maat schoenen kan kopen.
0: Ja, maar hoe werkt het dat dan in Europa? We hebben toch niet één standaard maat?
1: In Europa houden we ons vooral aan de Franse steek. Die is, ja, zoals de naam al zegt, in Frankrijk bedacht. Maar in Engeland werken ze daar vanaf en daar hebben ze de Engelse steken. En ja, die maten die zijn echt anders. En in de Verenigde Staten doen ze wereld anders. En er zijn ongetwijfeld nog wel in Azië ook standaardmaten die afwijken van de onze.
0: Ja, Inge, kan jij even naar een raam lopen misschien? Want jij stoort een beetje met je telefoonlijn.
1: Dat is niet zo mooi.
0: Nee, is dat een mogelijkheid?
1: Ik stond al bij een raam, nu sta ik bij een andere raam.
0: Misschien weg van het raam. Hey, is er, Inge, een basisschoenmaat zoals ook de eerste meter of de kilo eigenlijk een maat waarmee de hele wereld samenwerkt?
1: Die vraag begrijp ik niet helemaal. Want
0: nou, ja. Nou,
1: we hebben natuurlijk allemaal standaardmaten, hè? Ja. Alleen, ja, wat bij ons een maat 38 is, is dan misschien in Engeland een 35. Maar in principe zijn er wel tabelletjes waarbij iedere fabrikant denkt van ja, als ik deze tabel aanhoud, dan heb ik straks een mooie winkel vol liggen met schoenen in alle maten.
0: Ja, maar toch geldt er een soort van ding dat je bijvoorbeeld in Zuid-Europa vallen de schoenen kleiner, ook al heb je daar dezelfde maat als hier. Dus hoe kan dat dan?
1: Nou, omdat die voeten dan dus kleiner zijn. Ja, het simpele is, wij zijn natuurlijk qua volk het langste volk ter wereld. En dat heeft ook invloed op je schoenen.
0: Ja.
1: En maten dus. Maar ja, weet je, niemand met maat 40 wil. Kijk, als je in Spanje dan een maat 40 hebt, dan wil je.
0: Onze lijn is te slecht. Inge, sorry, ik moet je onderbreken. Het gaat hem niet worden vandaag. Sorry. Ik hoop voor een andere keer. Dank je wel in ieder geval.
1: Ja.

0: Gerdien.
1: Yo.
0: Hi. Er is een drama op microniveau, heb ik begrepen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, best wel erg. Het is echt heel erg.
0: Vertel.
1: Ja, mijn kleinzoon is zijn petje verloren.
0: Ach.
1: Ja. Het is een Mickey Mouse petje.
0: Ja.
1: Met een lachende Mickey. Een beige petje. Ergens in de buurt van Harlingen, Midlum, Wijnaldum. En alsjeblieft, iemand die hem vindt. Want we kunnen hem ergens wel weer nieuw halen. Of nee, niet nieuw. Want dat is hij niet meer te krijgen. Want anders had ik deze oproep niet gedaan. Maar het is... mijn kleinzoon en zijn petje is gewoon één. En die moeten weer herinnerd worden.
0: Snap ik helemaal. Een beige kinderpetje met Mickey Mouse erop. In een omgeving. Ja. Wat zijn nou Harlingen?
1: Harlingen, Wijnaldum, Midlum.
0: Als je die pet hebt gevonden, app mij even met de NPO Luisterapp. En dan hopen we Gerdien en haar kleinzoontje weer gelukkig te maken. Dankjewel.
1: Dankjewel. Doei. Jij bedankt.
0: Bye. De After Dinner. Hoor wel ook wat is er voor al uw verloren dingen, signalementen, liefdesberichten en wat dies meer zei. Je hebt nou je broodje pita, want je bent waarschijnlijk aan het uitbuiken op dit moment. Heb je best wel zin in een dessert in geluid. Vandaag het melancholisch stemmende Portishead. Een beetje een trip-hop na zomerzon dingetje met Sour Times. Goeie plaat. Maar wist je dat het een sample is van een Argentijnse jazzcomponist? Cool, hè, dit. Leuk dit. Dit is Danube Incidente. Hij schreef dit in 1969 voor de tv-serie van Mission Impossible. Portishead ging ermee aan de haal. Die hebben het vertraagd. En met Sour Times hadden ze meteen hun meest succesvolle single. Leuk toch?

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
20: ik red me wel hoor.
19: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
21: 7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van den Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. En de Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
6: Ich muss wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
21: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van 1 kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De 3e etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en ze gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra wel gewoon door. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af tot 1 graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Casper. Even kijken hoe het is op de weg. Ja, er staan nog wel aardig wat op dit moment, Tim.
15: Ja, zeker 17 kilometer alles bij elkaar. Onder andere op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 4 kilometer, 5 minuten, komt er een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. En de langste file die staat nog op de A15 naar Rotterdam toe vanuit Gorkum. Voor de Noordtunnel 6 kilometer en 20 minuten nog door een eerder ongeluk. Maar de weg die is weer helemaal vrij.
12: Dankjewel. Zometeen liever live met die ene vraag. Welke plaat hoor jij liever live? App me maar. Tot zo.
22: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
23: 30 augustus start de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
23: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
27: en de beste zorg.
23: Voor wie geef jij?
28: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
28: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
23: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
30: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
31: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
34: NHA.nl.
35: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
36: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
37: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
38: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
39: Hebben!
1: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
38: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het oor.

0: 2.
1: Het oor wil ook wat.
2: Nog steeds een hele goede avond. Hebben wij al een update, lieve Sanne, over Gerdien. Die belde vorig uur van help. Mijn kleinzoon is zijn lievelingspet verloren in Harlingen / Wijnaldum / Midlum. Beige kinderpet met een zwarte Mickey Mouse erop. Hebben we nog volgens nog niet zoveel reacties op gekregen.
3: Oh jongens, het is verontrustend rustig op pettengebied. Het is niet fijn dit. Maar hij is natuurlijk ook zandkleurig. En dat daar bij de wadden. Dat gaat niet goed.
2: Gaat niet goed.
3: Nee.
2: Zo gaat er ineens zo'n zeehond met een pet op. Ja, dan heeft hij wel een goede eigenaar gekregen.
3: Goed verhaal.
2: Goed verhaal ook wel.
3: Mickey Mouse. Ja.
2: Dus als je hem ziet, app ons even met de NPO luisterapp. En dan kunnen we hem hopelijk naar haar kleinzoon terugsturen. Op maandag, want dat is het, is het hier altijd een beetje feest. Want dan bieden we live muziek heel veel ruimte. Want hoe mooi is een perfect opgenomen plaat? Ik snap dat, prachtig. Maar live geeft vaak net iets extra's. En ik heb er zo meteen eentje voor je. Oh.

0: Maliv, Edge of Desire.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Het is maandag, dus we zitten weer lekker in de live muziek. Ik heb een hele fijne live versie gevonden van het prachtige Hello, It's Me van Todd Rundgren uit 1973, maar liefst. Uit de zogeheten Midnight Special. Hij zit dan met blauw haar en allemaal veren op zijn wenkbrauwen geplakt in een soort van, ja, pak met een soort veertjes en hoorns op zijn schouders. Zit hij achter een witte vleugel, als een soort dinosaurus uit de ruimte, zo ziet hij eruit. En daar zingt hij echt zo'n eerlijke versie van Hello, It's Me. Hij heeft ook zo'n stem dat ik gewoon alles geloof wat hij zingt. Hij leeft nog steeds. Hij zou 21 september in Paradiso staan met een Europese tour, zou die doen. Maar die show en andere Europese shows zijn dus gecanceld vanwege logistieke problemen. Hij doet nog wel wat andere shows, maar Paradiso dus niet. Wat dat precies allemaal betekent, weet ik niet. Maar het was wel vet geweest om hem dit te zien spelen in Paradiso natuurlijk. Ik heb in ieder geval die live versie voor heel even terug naar 7 december 1973.

En daarvoor live versie van Todd Rundgren, Hello, It's Me, 1973. De Midnight Special versie. Hij staat ook op YouTube trouwens, dan kan je hem vinden in zijn mooie verenpak of wat hij dan ook aan had. Hopen natuurlijk alsnog dat hij ooit naar Nederland komt. Dat zou te gek zijn. Wat is jouw liever live? Je app maar. Ik kreeg er sowieso één binnen van een Vlaamse zangeres. Die hoor je zo meteen. Eerst

0: en whatever hier op NPO Radio 2. In het oor wil ook wat. En daarvoor hadden we Elfa Beat. En we gaan weer lekker verder met live muziek.
1: Liever live.
0: Hi Koen.
2: Goedenavond, Emily.
0: Hallo, alles goed?
2: Yo.
0: Ja, zeker. Gelukkig. Ja, wat leuk, Pommelien Thijs.
2: Ja, je hoort er eigenlijk helaas niet eigenlijk meer op Radio 2. Natuurlijk een tijdje terug wel, het gat was wel regelmatig gedraaid. Maar ja. Nu... hoor je er eigenlijk niet genoeg, vind ik.
0: Niet genoeg. Oké, we gaan er zo meteen verandering in brengen. Maar ja, Atlas, die heb je gehoord. Maar je hebt een ander liedje aangevraagd in de live versie.
2: Ja, klopt. Ik heb Rob of Ronda aangevraagd. Want, dat is toch wel een van mijn favoriete nummers van haar.
0: Ja.
2: Ik heb haar denk ik inmiddels al eind vorig jaar of zo leren kennen door Paul Rabbering. Want die draaide Atlas. En daar hoorde ik haar voor het eerst. En vond ik zo leuk dat ik haar hele muziek uit ben gaan checken. En groot fan horen.
0: Nou, wat te gek. Heb je er wel eens live gezien?
2: Nee, helaas nog niet, nee.
0: Dus het is echt te gek live. Echt dat je denkt, wow, er staat echt een soort buurmeisje... maar dan die ja, echt gewoon de hele zaal rockt. Of in dit geval heel Concert at Sea. Dit jaar, vorig jaar en het jaar ervoor gewoon helemaal ja, plat gespeeld. Het was zo leuk en zo goed.
2: Ja, ik heb wel inderdaad ook wat YouTube-filmpjes van het een en ander gezien. En het is inderdaad altijd echt één groot feest.
0: Ja, en ze heeft ook zo'n herkenbare stem, hè? Een beetje een markante stem heeft ze. Je hoort direct dat het Pommelien Thijs is.
2: Ja, vind ik ook, ja. Klopt.
0: Leuk. Nou, ik heb hem gevonden. Ik heb er eentje van Concert at Sea van vorig jaar. Daar doet ze erop of eronder. En doet ze echt fantastisch. Dus ik dacht, zullen we die lekker draaien?
2: Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel, Koen.
2: Ja, yes, graag gedaan.
0: Doeg. Concert at Sea, zing mee bij mij.

0: Gonna be 500 miles. En voor Pommelien Thijs live op concertatie. En Robbe Vooronder. Marlon die je hebt. Marlon. Puur nieuwsgierigheid. Is de bed gevonden?
1: Oh,
0: bed is nog niet gevonden.
1: Nee, de moed zakt me in de schoenen. Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Ik heb ook ineens het idee dat het niet meer gaat...
0: Gebeuren.
1: Nee, ik zie hem ineens drijven in de Waddenzee. Zo naast de veerpont naar Vlieland.
0: Ja, ja. Richting IJsland of zo. Ja. Op weg. Zometeen doen we nog een mooie Unplugged, liever live. Eerst even dit.
2: Dit is NPO Radio 2 met Ilse de Lange. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Ilse de Lange optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Ilse de Lange. Volgende week dinsdag staat ze dus live bij onze Wensweek voor KWF. Staat ze bij Radio 2. Dus komt dat zien. Het wordt echt heel erg leuk. En je hoeft je niet aan te melden. Hè? Kijk even op radio2.nl hoe je er komt. Zie je vanzelf. En ik denk dat ze ongeveer vanaf 8 uur ongeveer te horen is.
1: Ja.
0: Denk ik. Half 9, 8 uur, zoiets?
1: Ja, ik zie hier op de site 8:30.
0: Ja. Oké. Dus kom lekker langs als je het leuk vindt. En dan kunnen we lekker van live muziek van Ilse Lange genieten. Ook Somjeu komt langs. Daar werkt Davina Michel en Douwe Bob. Dat is ook te gek. Hi Rinus.
2: Hallo Emily.
0: Hallo. Hey, wat leuk. Rod Stewart.
2: Ja. Goed, hè?
0: Ja, heel goed. Heb je hem wel eens live gezien?
2: Ja, zeker. En? Ja, deze oude man heeft hem al in 1983 gezien, dus...
0: Oh my god.
2: Ja, dat zeg eigenlijk al genoeg, hè?
0: Ja, dat zijn wel... Nou ja, hij heeft nooit echt zijn stem verloren. Dat is ook wel knap.
2: Ja. En dan hoor ik die ellende dat hij laatst het een en ander moest afzeggen. Ik denk van, oh...
0: Ja.
2: Maar dan word je nostalgisch, hè?
0: Nou, ik had wel meteen van die zweethanden van... hoe oud is Rod Stewart? En hij heeft volgens mij net een open hartoperatie gehad, dacht ik.
2: Ja. Het schijnt niet helemaal lekker te gaan met die meneer.
0: Nee.
2: Maar ja, die man is een monument.
0: Ja, hoe oud is die? Wacht, even googlen. Rod...
2: 81.
0: Oh, je wist, weet je, dit is parate kennis? Of?
2: Denk ik.
0: 81. Hij is 81 jaar. Wauw.
2: Ja, zie je. Ja.
0: Ja, te gek. Ja, San en ik waren toen ook bij dat optreden in de Ziggo Dome. En toen was hij heel de tijd voetballen van Celtic. Was hij in het publiek aan het schoppen.
2: Ja.
0: En
2: ja,
0: ik heb lange armen, joh. Dus ik zo... Wah, wah. Nou, geen één gevangen. Helemaal bang. Ik was echt een beetje sad. Ik wil ook een voetbal. Maar wel grappig. Wat een goede man. Een grappige man ook. En een waanzinnige zanger natuurlijk.
2: Hij is er nog, hè, dus...
0: Ja. Denk je dat hij binnenkort een voetbal de zaal schopt? Ik weet niet, hoor.
2: Tuurlijk.
0: Ja. Hij is wel zo'n type, hè, dat hij het alsnog doet.
2: Al was het zijn laatste daad.
0: Ja, dat is waar. Ik heb voor jou de First Cut is the Deepest, want die wilde je in de Unplugged versie. Heb ik gevonden.
2: Ja, zeker.
0: Gaan we lekker doen.
2: Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, Rinus.
2: Oké, okay. Hi, groetjes, doei.
0: En we gaan natuurlijk Rod heel veel positieve energie sturen. En dat hij maar snel mag opknappen en hopelijk weer gaat toeren. Oh, staan we helemaal vooraan. En dan een bal.
1: Laten we het hopen.

muziek van Jackie Evans, Sleep for Days. En daarvoor hadden we Rod Stewart, prachtig. Unplugged, the first cut is the deepest for Renus. For Renus, yes. Thank you, Renus, voor je verzoekje. Ik krijg ook een andere app, zeg Emily. Op een avond als deze heb ik gewoon zin in iets wilds. Jij ook, ik moet meteen denken aan Wild Thing van de Trox. Lekker oud, lekker goed. Dankjewel, Simon.

0: Nou, de andere wild thing is er alweer, hoor. Ik heb het over Morad El-Wakili. Die hoor je zo meteen hier op 2. Ik ben er morgen weer om 6 met het oor. Hopelijk tot dan en fijne avond. Doeg!
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Dit is NPO Radio 2.
16: 8:00, Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben. Maar volgens Klaver zijn zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
17: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
16: Ja, 21 en SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar de plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. En daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK-hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
0: 'Staande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morad.

0: vanavond, maandag. Er staat weer een gloednieuwe editie van Met Morad op je te wachten. Tot 10 uur vanavond ben ik er voor je. Misschien plof je nu lekker op de bank na een lange werkdag, of kom je net thuis van sportles. Nou, dan kan je je hoofd alvast een beetje leegmaken. Ontspanning. Niet te lang, want ik heb een muzikale puzzel voor je. Kijken wie er nog scherp is op deze maandag na een heftig weekendje. Misschien wel Lowlands, misschien ook niet. De Mashup Maandag, een muzikale puzzel. Twee artiesten, maar welke twee hoor je?
1: Het is vandaag weer.
0: Het is vandaag weer Mashup Maandag. Oké, nog even één keer de uitleg. Je krijgt van mij een stukje muziek. Daarin zitten twee platen verstopt, maar zo goed in elkaar gemixt dat het eigenlijk bijna niet te horen is dat het twee verschillende artiesten en twee verschillende titels zijn. De vraag aan jou is, welke twee artiesten en welke twee titels hoor je? Kijken wie deze kan oplossen vandaag. Let op, de mashup van vandaag klinkt zo.

was de afgelopen weken simpel. Dus we dachten vandaag, we spicen up een klein beetje up. Iets lastiger dan normaal. Nou, kijken wie deze op gaat lossen. Als jij het antwoord weet welke twee artiesten en welke twee titels hoor je, dan mag je me nu appen via de NPO Luister-app. Berichtjes typen mag, audio-appje net zo leuk.

Ja, Sheryl Crow, a change would do you good. Sommige mensen zijn bang voor verandering. Die willen het liefst vasthouden aan wat ze hebben. Maar Sheryl Crow, die houdt wel van nieuwe dingen uitproberen. Doet ze namelijk haar hele leven al. Zo maakte ze muziek voor films als Cars, James Bond. Zong ze een commercial in voor McDonald's. Aan het begin van haar carrière stond ze zelfs op het podium met niemand minder dan Michael Jackson, inderdaad. Sheryl was een van zijn achtergrondzangeressen. Dat was tijdens de Bad World Tour in de jaren 80. Dan moet je even luisteren hoe dat klonk.

vervolgens sleepte ze zelf heel terecht de ene na de andere Grammy binnen. NPO Radio 2 met zometeen de Mashup Maandag. Kijken wie deze gaat oplossen. Zometeen het fragment. Blondie onderweg, Heart of Glass. En dit is Sam Sparrow en Black.

0: Hey, Nathan.
1: Hallo, goedenavond.
0: 17 jaar en lekker aan het klaverjassen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Lekker met je ouders een potje klaverjas. Waarom ook niet eigenlijk?
1: Wat zei je?
0: Waarom ook niet eigenlijk?
1: Sorry, wat zei je?
0: Waarom ook niet eigenlijk? Gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, sorry, ik hoor niet. Maar ja, waarom ook niet? Nee.
0: Is de zomervakantie voorbij?
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Nog een paar dagjes. Jij begint waarschijnlijk dus aanstaande maandag.
1: Nog twee dagjes.
0: Wat staat er op het programma qua opleiding?
1: Ik doe de koksopleiding.
0: Hey, er wordt ook nog lekker gekookt.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, man.
1: Ja, ja.
0: De mashup van vandaag. Twee platen, twee artiesten en twee verschillende titels. Goed in elkaar gemixt. Dat maakt hem extra moeilijk. Maar jij weet misschien het goede antwoord. Let

0: oplost, dan ben je al de held van de dag.
1: Ja, zeker.
0: Welke hoor je?
1: Fornon Blondes met What's Up. En Bruno Mars met Locked Out of Heaven.
0: De man heeft ook nog kennis van muziek.
1: Ja.
0: Lekker. Welke van de twee mag ik instarten?
1: Doe maar Bruno Mars graag.

0: Human Touch, Bruce Springsteen, NPO Radio 2. Tijd voor nieuwe muziek, want ik heb namelijk de topsong voor je klaarstaan. En deze week heeft Lenny Monsou hem te pakken. En ik kan me voorstellen dat je denkt van Lenny Monsou? Wie is Lenny Monsou? Is helemaal niet gek dat je dat denkt, want Lenny is een soort muzikaal wonderkind die nu op dit moment dus werkt aan zijn grote doorbraak. Hij begon met het schrijven van liedjes toen hij nog maar 10 jaar oud was. Op zijn 12e bracht hij zijn eerste cd uit. Hij was 15 toen hij werd aangenomen als jongste student ooit aan de Herman Brood Academie. Hij is nu pas 22, dus dat belooft wat goeds voor de toekomst. Zijn nieuwe single heet Wrecking Ball.
1: Radio 2, Topsong.
2: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsou. NPO Radio 2.

0: Een upside down. Nou, wij gaan hier zo meteen de studio ook even lekker op zijn kop zetten met de ballen van Morad. Kan ik je hulp wel goed bij gebruiken, want hier in de hoek van de studio staat een groot apparaat. En daaruit trek ik zo meteen een bal. En elk balletje is verbonden aan een bepaalde categorie. Binnen die categorie mag jij dan je favoriete plaat aanvragen. Volgens mij zitten er nog iets van 60 balletjes. Ja, zoiets. 60 ook precies. Oh, 60 ballen precies in het apparaat. Dus 60 categorieën die je kan trekken. Activeer je creativiteit alvast een beetje, want ik heb je dus zometeen nodig. Dan even een belangrijke mededeling over volgende week.
1: Dit is NPO Radio 2 met Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Douwe Bob optreden. Wil je hierbij zijn? Check NPO Radio 2.nl. All right.

0: Tijdens de KWF-week, tijdens de Wensweek moet ik eigenlijk zeggen, hier op NPO Radio 2. Bij ons in de uitzending ook nog, hè?
1: Zeker, om 8:30.
0: Ja, en jij hebt daar een lijstje van alle mensen die komen optreden.
1: Dat klopt inderdaad. We beginnen maandag met Direct. Dinsdag Ilse de Lange. Woensdag Sommelieu. Donderdag Taubop. En tijdens de afsluiting vrijdagmiddag komt Davina
0: Michel.
1: Juist,
0: en je kan erbij aanwezig zijn. Alle informatie vind je op radio2.nl. En dan is het tijd voor...
2: De ballen van Morat.
0: Ja, dan pak ik er een bal uit. Even kijken welke bal het is. Anne, ik heb balletje 55. Wat hoort er bij balletje 55?
1: 55, dat is de categorie dagen.
0: Oké, dus een plaat die terug te herleiden is naar dagen.
1: Ja.
0: Seven Days van Craig.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Op NPO Radio 2 zometeen dus de ballen van Morad. En de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen is dagen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
4: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
5: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is geannuleerd. In de slotfase haalde het vanmiddag in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, zegt commentator Joris van den Berg.
13: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven. Toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
12: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
14: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
21: Wat een goed plan.
20: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
21: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
20: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
23: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: De ballen van Morat.
4: Ik trok balletje 55. Categorie die erbij hoort is dagen. En

0: mij. Morgen, mijn jongen. Charlie Lonais, Wonderful Days.
1: Oh, oh, lekker. Staat genoteerd. Dankjewel voor deze. Sander die zegt: hey, Morad in de nijdij van de cast.
2: De nacht is voorbij.
1: Ja, natuurlijk. Nou, het mag duidelijk zijn. Heel veel mooie plaatjes die iets te maken hebben met een dag die jou nog niet doorgeëpt. Het kan nog via de NPO Luister-app.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl. Met Morad.

0: Coldplay. Goedenavond, Frans.
1: Goedenavond, Morat.
0: Hoe heb jij je vandaag ervaren?
1: Lekker rustig eigenlijk.
0: Oh, wat fijn. Op de eerste dag van de week. Alle vakanties zijn voorbij. Behalve bij jou waarschijnlijk, want het was een hele lekkere, relaxte dag.
1: Ja, kijk, als je gepensioneerd bent, dan heb je niet zoveel te maken met...
0: Dat verklaart een heleboel. Ik trok een balletje 55. De categorie die erbij hoort is dus dagen. Ik zoek een fijne plaat die terug te herleiden is naar een dag. Of gewoon het fenomeen dagen in het algemeen. En jij kwam uit op...
1: Ik kwam uit op Queen met Those Are The Days Of My Life.
0: Ja, en met jou vele anderen. Ik zie hier Hugo met hetzelfde verzoekje. Toby, die had precies dezelfde plaat in gedachten. Waarom Queen?
1: Die kwam als eerste meteen bij me op.
0: Dan is dat ook meteen de beste optie.
1: Ik dacht het wel, want het is ook een geweldige clip die erbij is.
0: En een fantastische artiest. En ik heb me laten vertellen, in de videoclip... zie je dus Freddie Mercury dus voor de allerlaatste keer in een videoclip.
1: Ja, ja.
0: In een hele zieke toestand.
1: Yep.
0: Dat maakt hem misschien dan ook... het klinkt zo gek, extra mooi. Ja, hoe zeg je dat?
1: Ja, extra speciaal.
0: Extra, dankjewel, extra bijzonder. Ik ga hem draaien. Queen, These Are The Days Of Our Lives. Dankjewel, Frans.
1: Is goed.
0: Fijne avond.
1: Doei.

1990, de Bausa. En Magnetic, het liedje dat het leven van drie Noorse vrienden compleet heeft veranderd. Want echt nog maar 3 jaar geleden zaten ze als een soort van brugpiepertjes liedjes te produceren ergens op een zoldertje. Nou ja, en nu hebben ze gewoon een hele dikke zomerhit te pakken. De afgelopen weken was Magnetic zelfs het meest gedraaide liedje op de Nederlandse radio. Nou, ook in andere landen scoort het goed. Daardoor zijn de pubers nu uitgegroeid tot mannen die samen de hele wereld overreizen. Deze week zetten ze alle clubs bijvoorbeeld op Ibiza op zijn kop. Maar de week daarvoor werden er festivals plat gespeeld. En aan het begin van de zomer stonden ze op een rooftop bar in New York. Nou, ik kan wel zeggen dat de drie jongens nu eigenlijk toch wel een soort van hun droomleven aan het leven zijn. En ik kan niet wachten op nieuwe muziek van deze mannen. Echt. Het lijkt alsof het echt bedacht is, maar dat is het niet. Want deze plaat van U2 had ik afgelopen middag al geselecteerd. Zonder dat ik wist dat de ballen over dagen ging. Nou ja, dikke toeval, gewoon wel een lekkere plaat. U2, Beautiful Day hoor je nu op.

Part 2. Volgende week komen ze live spelen tijdens de Wensweek voor KWF. Daar kan je bij zijn. Alle details vind je op onze website nporadio2.nl. Het einde van de show? Bijna!

een connectie met elkaar hebben. Soms komen ze uit hetzelfde genre of delen ze een thema. En vanavond heb ik twee liedjes voor je met dezelfde titel. Voor optie A gaan we terug naar de jaren 80. Toen maakte Madness een liedje over een grote familie in een klein huis. En dat noemden ze Our

Maar welk liedje is jouw favoriet? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor open je de NPO Luister-app, klik bij Radio 2 op bericht en je ziet de poll vanzelf verschijnen. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je dat natuurlijk altijd extra appen, hè? Maar in ieder geval, dus één van de twee gaat het worden. Morals Most Wanted. En nu Elisa Doolittle en Pack.

en School op NPO Radio 2. Zometeen is het tijd voor de uitslag van Morals Most Wanted. Vanavond mag je kiezen uit twee platen met dezelfde titel. Wil je Our House van Madness of van Crosby, Stills, Nash & Young? Ja, de plaat met dezelfde titel. Kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. De ene plaat, de ene plaat heeft 54% en een andere heeft 46%. 54 tegenover 46. 53 tegenover 47% bedoel ik. Het verandert gewoon live waar ik, terwijl ik ernaar zit te kijken. Het kan nog alle kanten opgaan. Heb je nog niet gestemd, dan is dit jouw call. Ga naar de NPO Luister-app, klik daar op NPO Radio 2 op bericht. En de poll verschijnt. Even klikken, stemmen,

0: Powerhouse. Wat gebeurt er in de stembox, Anne?
1: Ja, we kregen vandaag lekker veel motivaties binnen. Dus dat is echt superleuk om te lezen allemaal. Erik zegt bijvoorbeeld... ik ga voor het liedje van Crosby, Stills, Nash & Young. Want dat was het opkomstnummer van mijn prachtige vrouw Annerieke op onze bruiloft. Eefje zegt dan weer, ik heb voor Madness gestemd. Want dat is een stukje jeugdsentiment. Maar als we naar de poll kijken, dan zien we dat 57% van de stemmen toch gaat voor de versie van Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Our House, Crosby, Stills, Nash & Young raakte het meeste gevoelige snaar bij onze luisteraar vanavond. Raakte jou ook?
1: Ja, zeker. Ah, ja. Waanzinnig album Deja Vu. Dat is een van mijn favoriete platen aller tijden.
0: Fijn om je stem weer te horen en jou te zien, Tim. Ja. Hallo. Nog drie platen te gaan, hè? Drie plaatjes, één winnaar. En natuurlijk één man die straks bepaalt welke plaat met de eeuwige roep naar huis gaat. Dames en heren, de wandelende...

0: Jij spreekt over Crosby, Stills, Nash en Young, maar blijven ze overeind staan als we daar tegenover zetten?
1: Amerika zeker.
2: Ja hoor.
0: Oké, maar hoezo? Maar dat je hem ook meteen noemt.
1: Ja, Amerikana, ik zal het wel. Maar ik ga echt voor Crosby, Stills en Young.
0: Oké, Crosby, Stills of...
1: Eagles. Oeh, daar maak je me moeilijk hoor, Morat. Ik ga toch voor Crosby, Stills en Young. Blijf er overeind staan.
0: Crosby, Stills of...
1: Oh, Joni Mitchell. Ja, forever, Joni.
0: Bij 82 alweer, hè, begreep
1: ik. Nou, echt wel. En volgens mij complete Crosby, Stills, Nash & Young afgewerkt. Maar dat ook.
0: Te veel informatie tegen zo meteen. Tim Savond slot.
1: Ja. Doei. Doei.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden. Zand worden. Hectisch verkeer. Verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: naar leenbakker.nl.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
9: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
8: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is €6 miljard gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En de klok slaat 10 uur en de poorten van Tim's avondslot zwaaien met een luid gekraak voor je open. Ik heb een stoel voor je vrijgehouden aan de lange tafel, want je bent van harte welkom bij het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. De poortwachters van vanavond zijn maar simpele zielen hoor, maar toch hopen ze dat ze een blijvende indruk op je maken.
11: Wie zou dat nou zijn?
12: Ster.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
20: en de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
2: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
0: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
2: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
0: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
2: Hoppa!
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Leren mediteren. Zen.nl.
20: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Tim's Avondslot.

0: White Town and your woman.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
2: Hey! Nog om een klein 2 uur te gaan voordat we weer in de armen vallen van dinsdag 25 augustus. Dus we nemen het er nog eventjes van deze 24 augustus, deze maandag. Het muzikale avontuur gaat beginnen met straks actrice en presentatrice Marlijn van Weerdenburg. Zij vraagt zich af waar ze eigenlijk thuis hoort. Oh, nou, we gaan even uitzoeken hoe dat allemaal zit. Verder krijg je ook nog even een overzicht van de top 5 uit de verrukkelijke 15. Die was gisteren weer hier te horen op NPO Radio 2 met Leo Blokhuis. 15 fijnste nieuwe tracks van dit moment. Liedjes die je gehoord moet hebben. En waar je op kunt stemmen. Hè? Dus een lijst die jij gewoon iedere week weer samenstelt. En we gaan straks even checken hoe die top 5 eruit ziet. En ik wil het met je hebben over country muziek. Want dat is opeens weer heel erg populair. En dan zeggen de grote country fans natuurlijk al snuivend. Dat wisten we al lang. Dat wisten we al lang. Ja, maar ik begin het nu ook pas een beetje weer te omarmen. En ik ben eigenlijk benieuwd, griffier van het avondslot, Milou, goedenavond.
3: Goedenavond, Tim.
2: Was dat jij al, zeg maar, voordat het hip en happening was, voordat iedereen met een lasso rondliep en cowboy boots, was jij er ook al into country?
3: Nee, ik moet zeggen dat ik er nog steeds een beetje nieuw in ben.
2: Oh, ja,
3: maar
2: ja, ja.
3: Deze zomer 3 weken deze show met onze lieve collega Gijs Hakkert gemaakt.
2: Ja. Je zegt lieve collega en dat wil meestal zeggen dat er een maar komt.
3: Maar die houdt ontzettend van country music.
2: Ja, ja, dat is waar. Hè?
3: Dus ik ben er nu aardig in thuis. Hij is toen ook naar 2 concerten geweest van mensen van wie ik zeg maar nog niet, nou ja, waar ik nog niet zo heel veel van wist. Maar je had Zach Bryan in een afgeladen Philips Stadion in juni.
2: Ja, dat zag ik. Dat was iedereen en zijn moeder was daar opeens.
3: Iedereen was daar.
2: Ja.
3: En nog groter is Luke Combs.
2: Ja.
3: Vorige maand in de Johan Cruijff Arena.
2: Ja.
3: Amerikaanse country.
2: Ja, die draaien ook nog wel eens een keer hier op NPO Radio 2.
3: Ja. Ja, ja, ja. Maar dat die echt een afgeladen arena zou uitverkopen, dat wist ik niet.
2: Waanzinnig, hè?
3: En de script stond in het voorprogramma.
2: Dat kun je nagaan. Oh, zou je dat als band leuk vinden eigenlijk om in het voorprogramma te staan van een relatief nieuwe country-artiest?
3: Nou, dan zal het toch een hele grote jongen zijn.
2: Ja, dat moet wel, ja. Zijn er nog country-luisteraars zeg maar, van het avondslot? Meld je even, gooi de lasso deze kant op. En laat eventjes weten welke artiesten wij nog hebben gemist in de afgelopen tijd.

0: Oh!
1: Maar de grootste countryster van dit moment is toch wel Alan Langley.
2: Er is maar één.

California Soul. En dankjewel voor alle geweldige country-artiesten die we binnen hebben gekregen. We gaan ze meteen eventjes met je doornemen. Maar het is zo ongelooflijk veel. We gaan het even op een rijtje zetten terwijl we naar boven kijken. En daar per helikopter aankomt.

0: country muziek weer heel populair is, dacht ik, weet je wat, ik ga even vragen of er misschien ook country luisteraars zijn in het avondslot. Nou, rivieren van het avondslot.
1: Ze zijn er, hoor.
0: Ze zijn
1: er. Ja, we hebben wat tips binnen.
0: Zo, niet te geloven. En weet je, het grappige is, als we nou in Amerika wonen, godzijdank wonen we dat niet. Maar stel voor, we zouden daar wonen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat NPO Radio 2 opeens een country station wordt. Dat gebeurt daar heel vaak, hè? Met name bij commerciële radiostations. Als ze dan zoiets hebben van, oh, wacht eens even, in de top 5. Want dat gebeurt nu. In de top 5 van de top Billboard top 100 staan de eerste 5 nummers, allemaal country nummers. Dan moet ons radiostation ook echt alleen maar country muziek draaien. En dan had ik geheten The Midnight Vinyl Bandit, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dat klinkt wel gevaarlijk. Ik zit dus te denken hoe jij eruit zou zien met zo'n cowboyhoed op.
0: En zou het maar staan, denk je?
1: Nee.
0: Frans zegt, ik vind de country muziek vreselijk. Radio gaat nu ook uit. Dag Frans. Dieter zegt, hey Tim, als je het over country hebt, dan kun je niet om Garth Brooks heen en hoe hij de country modern heeft gemaakt. Ja, dat is waar. Dat klopt. Roland die zegt, country muziek is geweldig. Vergeet Alan Jackson niet. Dat vind ik altijd slecht bij dit soort oproepjes. Dan zeggen mensen, vergeet die en die niet. Staat genoteerd, Roland. Dankjewel daarvoor. En Marit zegt, er is zoveel mooie country muziek. Een van de vele bekende is Hank Williams. Al neigt zijn muziek vol naar de bluegrass, maar dat gaat ook een beetje samen natuurlijk. Hank Williams, een van de allereerste country-artiesten zou je kunnen zeggen. Een hele heftige tekst ook, hè?
1: Heel heftig.
0: Het
1: schijnt ook niet zo'n hele leuke man te zijn, maar nee. Ik vind die muziek wel,
0: ja,
1: is wel geniaal.
0: Gek, ja, zeker. En iemand heeft het over Saskia en Serge. Dat duo dat hartstikke dood is uit Nederland. Saskia en Serge. Country muziek. Oké, prima. Even iets heel anders. We gaan kijken of er ook country muziek staat in de verrukkelijke 15. Je weet wel, die lijst met nagelnieuwe muziek. Iedere week weer uitgezocht door jou en gestemd door jou. Dank daarvoor nog trouwens. Iedere zondag te horen vanaf 6 uur. En iedere maandag hebben we dan de top 5 voor je. Met op nummer 5, Somjeuën Feels Part 2.

Sorry. Ik had het verkeerde genomen. Sorry hoor. Goed, in ieder geval... Feels Part 2 van Samuel staat op 5. Snel door. Niemand gehoord. En op 4. Today, Yesterday. Van Nova Star. Autobiografisch liedje over de struggles binnen een relatie.

als je deze lijst wilt beïnvloeden, dat kan. Stemmen kan via nporadio2.nl. En iedere zondag gooi je hem dan een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15. Eens even kijken wat er op 10 staat. Nou, daar staat Chad Rebel met Sorry Mama. En die ga ik in zijn geheel draaien.

0: Counting Crows, Mr. Jones. Ik zit nog steeds met dat country verhaal in mijn hoofd, Griffier. Om er iets mee te gaan doen. Kun jij mee? Oké, misschien een stomme vraag. Jij denkt dat een hoed mij zou staan?
1: Nee, ik denk het niet, maar...
0: Oh nee, je dacht van niet. Maar ik dacht dat daar iets in verscholen zat van, ah jawel.
1: Ja.
0: Kan je paardrijden eigenlijk?
1: Nou ja, ik heb hier eigenlijk helemaal niet over nagedacht net. Maar ik heb dus heel lang western gereden. Paardrijden.
0: Maar ook specifiek western?
1: Western, ja.
0: Maar hoe rij je dan?
1: Ja, met zo'n groter zadel.
0: Ja? Even die sporen?
1: Daar ben ik een beetje op tegen.
0: Oké.
1: Ik deed het op de paardvriendelijke manier, zeg maar.
0: Ah ja.
1: Maar wel met de sliding stops en de spins. En,
0: geweldig,
1: ja.
0: Joh.
1: Fantastisch.
0: Nou, we worden echt een country duo hier op de radio binnenkort. Gaat helemaal goed komen. Waar hoor ik thuis? Voor de een is het antwoord op die vraag heel vanzelfsprekend. En voor de ander is het een levenslange zoektocht. En tot die laatste categorie behoort actrice, presentatrice, zangeres Marlijn Weerdenburg. Vaak verhuisd, nooit ergens echt geworteld. En hoe zou het zijn geweest als ze altijd op dezelfde plek was gebleven? Was ze dan gelukkiger geweest en misschien minder onrustig? Ze heeft een nieuwe muziektheatervoorstelling, Geworteld heet dat. En dan neemt ze je mee in haar zoektocht naar antwoorden. Marlijn, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Pim, hallo.
0: En als eerste wil ik graag van je weten, waarom verhuizen je eigenlijk zo vaak?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met het gezin waar je in woont. En mijn vader die kreeg ander werk. En uiteindelijk werd ik zelf ook, ging ik hier studeren, daar studeren. Het leven liep zo. En ergens denk ik dat het ook een beetje in me zat. Omdat mijn vader vroeger ook heel vaak is verhuisd. En mijn oma ook. Dus ik denk, het zit ook een beetje in ons bloed.
0: Een beetje nomadisch bloed of zo. In ieder geval onrustig heb je je vaak gevoeld. Kan ik het zo zeggen?
2: Ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen, ja. En het begon eigenlijk vooral met een soort van jaloezie. Toen ik op een gegeven moment, ik moest spelen in een bos in het theater. En toen waren daar mijn middelbare schoolvriendinnen. En die waren met een heel leuk, met hetzelfde clubje als vroeger. En toen hoorde ik dat zij iedere zondag altijd met elkaar gingen brunchen.
0: Oh ja.
2: Al jaren achter elkaar. Toen dacht ik, wow, wat een luxe. Wat een fantastisch gegeven.
0: Oh, dat benauwde je niet, want dat zou ik dan meteen denken. Dat gewoon iedere zondag gewoon steeds met diezelfde club al jaar na jaar gewoon met diezelfde mensen. Ik zou het vreselijk vinden.
2: Nou ja, omdat ik het dus nooit heb gehad,
0: had
2: ik echt een soort van jaloezie dat ik dacht, wauw. Maar jaloezie klinkt heel lelijk, maar wel dat ik dacht, oh, wat geweldig.
0: Nee, ik herken het in die zin wel, want ik ben laatst teruggekeerd even naar mijn geboortedorp. Ik kom er niet zo vaak, moet ik zeggen, maar als ik daar kom, dan zie ik gewoon klasgenoten. Die hebben op een gegeven moment, nou, dat was echt zo'n mindfuck. Ik loop langs een huis van een oud klasgenoot van mij en die heeft de vlag uithangen en ik denk, hè? Die is toch al lang geslaagd? Maar ja, natuurlijk, hij heeft ook kinderen inmiddels. En die zijn nu geslaagd. En die wonen nog steeds op diezelfde plek.
2: Oh. Kan je nagaan, kan je nagaan. Nou, maar vroeger, toen ik zeg maar alleen maar ergens anders wilde wonen, toen dacht ik natuurlijk, jeetje, wat een losers. Dat ze gewoon blijven wonen, zeg maar, waar ze geboren zijn.
0: Ja, snap ik wel.
2: En nu dus begin 40. En dat ik zelf kinderen heb en zo, dat ik denk, oh, ik zou hun eigenlijk wel een plek willen geven. Dat ze echt zeggen, dit is mijn thuis, hier kom ik vandaan. Dus dat is echt iets van de laatste jaren, moet ik zeggen, ja.
0: En heb je dat in muziekvoorstelling gegoten? Hoe ziet het er dan uit?
2: Nou, het onderzoek begon eigenlijk, want ik dacht, je hebt een aantal van die Nederlandse artiesten die heel erg geworteld zijn en die al heel hun leven dus wonen waar ze ook geboren zijn. Ja. Zoals Danny Vera in Middelburg, die zijn dochter groeit op in het huis waar hij zelf geboren is. En Daniel Loos in Drenthe, Frans Bauer natuurlijk in Brabant. Ja. Ik dacht, ik zou wel eens met hun willen schrijven, omdat zij dus hebben wat ik niet heb en wat levert dat op? En dat leverde dus eigenlijk hele bijzondere liedjes op. En met Roxanne Hazes, die zegt van de Vinkerveense plassen.
0: Oh ja.
2: Dat waren de meest gelukkige tijden. Dan voelde ik me altijd heel gelukkig met mijn vader in een bootje. En zo is die zoektocht eigenlijk begonnen. En ben ik eerst met 10 mensen gaan schrijven. En toen ben ik zelf ook nog gaan schrijven. Heb ik andere mensen laten schrijven. En het is allemaal gekoppeld aan mijn verhaal. En ook een beetje het verhaal van mijn familie. Ja. Dus het is wel een persoonlijk ding geworden eigenlijk.
0: Maar stel dat er mensen in de zaal zitten die zich ook nergens echt helemaal geworteld voelen. Kunnen zij dan in jouw voorstelling antwoorden? Vinden, of is het daarvoor een persoonlijk verhaal?
2: Nou nee, want ik hoop, ik geloof erin dat als je persoonlijk bent in wat je ook doet en wat je ook maakt, tv of voorstellingen of muziek, als je persoonlijk bent gaat het uiteindelijk overstijgt zichzelf en gaat het toch over die ander. Ja. Als je het goed doet. Nee, dus ik hoop dat ik dat ga doen. Ik hoop, uiteindelijk moet het gaan over de mensen in die zaal.
0: Ja.
2: En help ik ze daar een beetje bij, als het goed is.
0: Ja, ik krijg een berichtje binnen van Marjolein die zegt, ik kan niet wachten tot ik kan verhuizen. Dus er zijn inderdaad heel veel mensen die ook nog lekker zich onrustig voelen en nou ja, dan bij jou wel terecht kunnen, denk ik, bij het muziektheaterstuk. Zo moet ik het noemen eigenlijk, denk ik. Hè?
2: Ja, het is een theaterconcert, noem het eigenlijk. Ja.
0: Geworteld vanaf de volgende maand te zien in 37 theaters door het hele land. Marlijn, dank je wel.
2: Tim, dank je wel. Wat leuk om je te spreken.
0: Ja,
2: gaan we nu vaker bellen of niet?
0: Als jij dat wil, dan doen we dat gewoon.
2: Vind ik heel gezellig.
0: Nou, dat vind ik ook mooi. En nog gefeliciteerd met We Zijn Er Bijna, hè? Want dat gaat ook hartstikke goed.
2: Ja, dat is leuk.
0: Dat is echt absurd, toch? We spreken elkaar snel weer. Dank je wel voor je tijd.
2: Doen we. Dank je wel. Ja, oké. Doei, doei.
0: See ya. Clap your hands op 2.

Lord David and the First Time. Straks gaan we naar een hele bijzondere bar. De Bowie Bar. Sinds vorige week mee begonnen. Iedere week een liedje van David Bowie. Hoe dat zit, waarom we dat doen, ik leg het je straks allemaal uit. Maar het wordt te gek. Shalomar, the second time around today.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
11: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen tevreden houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
15: Simpel.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
21: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
22: Ik red me wel, hoor.
21: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken... En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
23: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
24: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Tim's Avondslot.

Neil Horan en Heaven. In Tim's avondslot. Goedenavond. Nog 1 uur te gaan en dan is het weer voorbij. Maandag 24 augustus en vallen we in de armen van hopelijk een prachtige goudomrande dinsdag 25 augustus. En vlak. Neil Horan en Heaven. In Tim's avondslot. Goedenavond. Nog 1 uur te gaan en dan is het weer voorbij. Maandag 24 augustus en vallen we in de armen van hopelijk een prachtige goudomrande dinsdag 25 augustus. En vlak achter de grote balzaal.

0: toekomst te zijn komen aanwaaien. Met stamgasten in het café in alle kleuren van de regenboog.
1: Welkom in de Bowie Bar.
0: Ja, precies. Deze bar helemaal in de geest van David Bowie, de Bowie Bar. En ik neem je er iedere maandagavond even mee naartoe. Met iedere week een parel van een van zijn 22 albums. En dat gaan we draaien op chronologische volgorde. Turn and Face the Change. Welkom in de Bowie Bar. En vorige week draaiden we Love You Till Tuesday van het debuutalbum uit 1967.
2: Beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday.
0: Ja, die plaat deed het helemaal niet goed. Helemaal niks zelfs. Nada Noppes werd door zijn platenmaatschappij weer hup de straat opgeschopt. En hij begon een beetje te leuren met zijn muziek die hij had opgenomen voor dat album. Zijn manager raadde hem aan om een soort van film te maken met allerlei clips waarin hij zich voorstelt aan een wat breder publiek. Nou, zo gezegd, zo gedaan. David Bowie nam wat clips op, maar besloot aan het einde toch nog een ander nummer toe te voegen. En wel Space Oddity. En dat klonk nog even anders.

iets vlottere versie. Maar ook die film, die trouwens ook Love You Till Tuesday heette, deed wederom helemaal niks. Maar hij kreeg nog één kans om zich te bewijzen. En dat werd inderdaad het album Space Oddity. En het album dat kent ja, ook weer een gekke mengelmoes van allerlei stijlen. Beetje psychedelisch, veel folkrock, zoals dat toen in die tijd wel erg bekend en populair was. Maar hij had ook iets anders nog gevonden. En wel een nieuw instrument, de stylofoon. Die kwam net op de markt. Je moet je voorstellen, dat is een miniatuur synthesizer die je met een pen bespeelt eigenlijk. Je krijgt een heel raar zoemend geluid. En David Bowie kocht het in de winkel voor een paar centen. Liet het zijn producers zien en die zei smalend, dat ga je nooit op de plaat zetten. Dat gaat niet gebeuren, dat rot geluid. David Bowie zei, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ik laat je even horen hoe dat instrument klinkt. Zo, luister, hè, komt-ie. Een gek zoemend geluid. Maar als je het origineel opzet, dan hoor je hem vanzelf voorbij komen. David Bowie met dat rare apparaat, de stylofoon waarvan de producer zei, dit ga je niet op de plaat zetten. David Bowie zal David Bowie niet zijn als hij zei, haha, doe het lekker toch. Dit is uit 1969, Space Oddity.

0: David Bowie, Space Oddity, met dat geweldige geluid. Nou, geweldig geluid. Judith zegt, ja, het is een beetje een oude koelkast die het eigenlijk niet meer doet. daar lijkt het wel een beetje op, ja. Hey, we hoorden de Stylophone. En nogmaals, Bowie kocht dat ergens in Londen op weg naar de studio. Voor een paar centen. De producer zei, ja, daar kunnen we niks mee aanvangen. En hij maakt er iets prachtigs van. En we hebben een paar vreemde kostgangers hier in het avondslot rondlopen. En regelmatig de gast ook in de Bowie-bar. En een daarvan is Marjolein. Marjolein, goeie avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Jij, dit is ongelooflijk. Jij stuurt net een foto. En nou ja, zeg zelf maar, je hebt iets in je bezit. Vertel, wat heb jij?
1: Ik heb een stylofoon en niet zomaar eentje. Het is ook echt de David Bowie-editie.
0: Ja, hoe kom jij hier aan?
1: Ik hou heel erg van gekke instrumenten verzamelen, dus oh. Ja, dat vind je dit.
0: Wat heb je nog meer in je huis dan?
1: Ik heb een automatoon, heet dat. Dat is ook een heel grappig ding. Het is, en ik heb ook gewoon kazoos. Ik heb, ik heb een of andere neusfluit. Alleen dat ziet ook heel raar uit als je die gebruikt. Ik heb ukuleles en ik ben nog veel meer dingen die ik wil halen, zoals een theremin en dat soort dingen. Dat is een beetje mijn collectie.
0: Fantastisch. Nou, heb je hem bij je? En zou je ons naar buiten kunnen begeleiden richting gewoon weer het avondslot vanuit de Bowie Bar met die stylofoon van Bowie die je nu in je handen hebt? Kun je dat even op de radio laten klinken?
1: Uiteraard. Okay. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Ik zal hem even hard zetten.
0: Dat is goed.

0: Ik wil nog meer horen, sorry. Ik vind het zo fijn.
1: je kan hem ook nog eens op verschillende dingen zetten. Op hoog en laag.
0: Ja, doe maar. Wauw.
1: En op zijn allerhoogst ook nog. Ja, ja. Fantastisch.
0: Marjolein, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: en God is a DJ. Straks liedjes die de ether bijna niet hebben aangeraakt. Oftewel, nummers die je niet zo vaak op de radio hoort. In de Late Night Track. Deze keer zat Primal Scream. Je hoort het zo meteen na Taylor Swift.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: knew it, I knew you. Taylor Swift. Ik zit nog steeds met die stylescope in mijn hoofd die we net hoorden. Gevier van het avondslot.
1: Ja.
0: En de vreemde instrumenten die Marjolein verzamelt. Is het niet leuk als we binnenkort hier in het avondslot een kamer inrichten met alleen maar vreemde instrumenten?
1: Ja, ik dacht aan zo'n magische kist, zo met zo'n houten deksel.
0: Oh ja.
1: En daar waar dan al die gekke instrumenten dan uitkomen.
0: Ik vind het echt een goed idee. Laten we daar eens binnenkort over gaan brainstormen. Dus binnenkort in dit theater waarschijnlijk een wonderkamer in Tim's avondslot met allemaal vreemde instrumenten die je dan terug hoort in muziek. En soms zie je opeens in het avondslot liedjes opdoemen die we bijna waren vergeten. Het zijn de geheime gangen van het slot die we met elkaar verkennen. Liedjes die hier rondzwerven, rondzweven en die zelden tot nooit de ether hebben aangeraakt. Maar hier vangen we ze en geven ze nog een laatste kans. En deze keer doen we dat met Primal Scream. En die zou je kunnen kennen van uit de Manchester scene, waar ze eind jaren 80, begin jaren 90 niet zo nauw namen met de muzikale regeltjes. Alles kon in die grote blender en dan krijg je vanzelf wel interessante muziek. Muziek die niet voor iedereen misschien meteen te plaatsen valt, maar het is in elk geval altijd dansbaar. Je hebt rock'n'roll, je hebt ska, reggae en dat dan vermengd met house muziek. Dat was de muziek die je hoorde in Manchester eind jaren 80, begin jaren 90. En Primal Scream dacht, dit kunnen wij ook. Sterker nog, we kunnen best wel eens een keer een gospelnummer maken. En dat hebben ze geprobeerd en dat werkte ook nog. Het is het enige gospelnummer dat ze hebben gemaakt. En ook die stijl konden ze gewoon aan. Daarom, weg met de hokjes. Alles kan, alles mag. Primal Scream, moving on up.

0: Venture Highway van America. Het is tijd om onze grote vriend weer even wakker te maken.
1: Zachtjes doen hoor. Hij is net wakker. Ja. Het verzoekie monster.
0: Ja, want zo vlak na het weekend is het verzoekie monster altijd extra hongerig. Ongeduldiger ook. Zou jij hem een liedje willen voeren? Laat dan eventjes weten wat je wil horen. Doe dan met de NPO Luister-app. Wat kunnen we hem voeren dat hij kan verorberen? Welke muzikale surprise wil je hem in zijn mondje stoppen? Terwijl ik dit uitspreek, denk ik, ja, dit wordt gewoon uitgezonden. Nou, laat het even weten met de NPO Luister-app. Welke track zou jij graag nog even willen horen? En gaan we samen naar het grote hok brengen van het verzoekje monster. Hello Black! 5 euro's, gauw!

0: zou geblinddoekte test kunnen doen. En dan kun je hem er zo uithalen. Dat vind ik zo knap. Dat is een typische sound die hij heeft. Hè? Novastar in Today, Yesterday. Als ik helemaal op mijn tenen ga, sta hier echt op bovenste stukje van Tim's avondslot. En ik kijk een beetje over alle wolken heen. Dan kan ik daar Canada zien liggen. Dat is echt ongelooflijk. En daar zit Naomi. Naomi, goedenavond.
1: Hey,
0: goedenavond. Ja, oh, die klinkt ook lekker ver weg. Dat is prachtig. We kunnen elkaar wel horen, hè, zo door de wolken heen, volgens mij, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, heel goed. En Naomi, hoe lang woon je al in Canada?
1: Ongeveer 18 jaar, sinds 2009. Dus, ik weet niet hoeveel jaar dat is, maar 2009.
0: Ja, hey, en waarom ging je weg? Mag ik dat weten?
1: Mijn ouders hadden altijd een droom om in Canada te wonen. En als kinderen komen natuurlijk mee. Dus.
0: Ja, ja. En inmiddels een heel licht accentje ook kunnen ontwikkelen, volgens mij?
1: Ja, zeker weten. Ja, dat is wel zo.
0: Kom je nog wel eens terug naar Nederland of vind je het wel gezegend?
1: Wat zegt u?
0: U, zeg maar jij hoor, alsjeblieft. Oh. Alsjeblieft, doe dat nooit meer, Naomi. Ik voel me zo oud nu. Nee, maar, kom je nog wel eens terug naar Nederland? Zijn dat je plannen? Of heb je zoiets van, ik blijf lekker in Canada?
1: Niet meer om te wonen, maar wel om te visiten. Mijn familie woont daar nog. Dus we zijn eigenlijk afgelopen zomer heb ik mijn vader verteld dat ik zwanger was. Dat was wel erg leuk.
0: Wat leuk! Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. Gefeliciteerd nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, dat is gewoon de Canadese beleefdheid. Is het trouwens waar dat je gewoon in Canada je achterdeur open kunt houden? Want dat is altijd het verhaal, hè? Weet je, in Canada gebeurt niks. Kan misschien een bier naar binnen lopen, maar verder. Je kunt gewoon de achterdeur gewoon open laten staan. Er gebeurt niks.
1: Meestal wel, maar dat doen we nog steeds niet.
0: Lijkt mij heel slim. Naomi, zijn wij een avondshow, een middagshow of een ochtendshow bij jullie eigenlijk?
1: Middagshow. Het is bijna 4 uur hier.
0: Het is bijna 4. Oh joh, er zit al bijna. Zo heet dat dan. Drive time heet het dan in ons vakjargon. Heb ik altijd al willen hebben. Ja, het is bijna drive time te pakken in Canada. Lekker gevoel is dat hoor. Morgen naar de baas. Op slag. Zeg, welke track zou je graag willen horen, Naomi?
1: Nou, ik zou graag willen I Don't Like Mondays bij de Boomtown Rats.
0: Ja, want bij jullie is het nog een hele lange tijd maandag. En bij ons gaan we langzaam maar zeker afsluiten. Ik vond het heel leuk om met jou te praten, Naomi. Doen ze daar allemaal in Canada de groeten namens NPO Radio 2?
1: Ja, dan ik weer. Nog fijne uitzending.
0: Dankjewel. En ik ga hem aan het verzoekje monster voeren. Even kijken of hij hem lekker vindt. Maar ik heb zo vaag van ja hoor. Heerlijk. I Don't Like Mondays, de Boomtown Rats speciaal van Naomi.

0: Bob Geldof, de man achter Live Aid. Geweldig acteur, overigens, speelde bijvoorbeeld in The Wall van Pink Floyd en zat in de Boomtown Rats. Je hoorde I Don't Like Mondays. Griffier van het avondslot. We zijn één ding nog eventjes een beetje vergeten. En ik dacht, nou, laten we dat gewoon even helemaal aan het einde van de avond even meepakken. Want
1: op
0: we hebben
1: de valreep van
0: op
1: deze
0: de
1: dag.
0: Valreep, want we hebben inderdaad op de valreep van de dag hebben nog even toch een soort van nieuws. En ja, ik vind het. Kijk, voor mij persoonlijk is het groot nieuws. Laat ik het
1: ik
0: zo
1: vind
0: zeggen.
1: Het ook wel een dingetje hoor.
0: Toch? Oké. Het is namelijk zo, volgende week dan hebben we de Wensweek op NPO Radio 2. Vragen we dus aandacht voor KWF. En dan gaan we allemaal wensen in vervulling laten komen. En daar hebben we ongelooflijk veel zin in. En je mag nog steeds wensen insturen. Trouwens, doe dat vooral via nporadio2.nl. Maar er moeten ook programma's gemaakt worden. En het avondslot gaat eventjes een weekje op slot. Letterlijk en figuurlijk even dicht. Even gerenoveerd worden.
1: Grote schoonmaak.
0: Maar er komt iets anders voor in de plaats. Ik ga gewoon wel de uren tussen 10 en 12 presenteren. Maar dat doe ik niet alleen. Ik doe dat en ik vind het echt wel even een dingetje. Ik doe het gewoon met Jeroen van Inkel. Ik ga gewoon...
1: Je straalt er helemaal van.
0: Ja, maar dat is... Ik ga gewoon een week lang met toch een... hij luistert nu toch niet, want hij ligt waarschijnlijk te slapen. Dus dan kan ik het wel zeggen. Maar ik ga gewoon met een jeugdheld ga ik een week lang radio maken. En ik kijk er erg naar uit. En een beetje tegenop, want het is... Ja, moet wel goed zijn, weet je wel. Het is wel Jeroen van Inkel.
1: Ja, ik heb alle vertrouwen in jullie. Het wordt echt superleuk.
0: Ja, dat hoop ik. Nou goed, in ieder geval, dat was voor volgende week. Tussen 10 en 12. Tim en Van Inkel. Dat ik dat ooit nog heb kunnen zeggen.
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Leren mediteren? Zen.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: wakker.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het is dinsdag 25 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag enkele dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen vele tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Ben Salman. Toen ontdekten de twee dat ze allebei fans zijn van die serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking. En daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland, vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking, daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

shoulders.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben de inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur.